0: zaterdagmiddag. Van 2 tot 5.
1: De duizend van Dries.
0: Nummer 78. Nummer 59.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Tip. Wave the days and wave the night.
4: Het elftal van de week.
0: Nummer 10.
5: In het stamcafeetje tussen buiten.
0: 8. Nummer 3. De duizend van Driessen.
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
6: Bij NH.

0: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen-Noord.
1: Ik ben Edgar uit Hilversum.
2: Ik ben Paula en ik kom uit Aalsmeer.
3: En ik ben Mirjam en ik kom uit Amsterdam. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 3:00.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

when it's real, I keep it alive. The road is long.

0: Katrijn en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Edward en ik kom uit het zinderende Alkmaar.
2: Ik ben Jurgen en ik kom uit Middenmeer.
3: Ik ben El en ik weet het wel, uit Zwanenburg.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond. Over de top met Maarten en June.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoeperdam.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet. Over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!

0: Ik ben Bas uit Haarlem.
1: Ik ben Spendila uit Amsterdam.
2: Ik ben Dennis en ik kom uit Oudekerk aan Amstel.
3: Ik ben Patty uit Amsterdam-Noord.
4: Ik ben Annie uit Volendam.
5: Ik ben Ruud uit Horen.
6: Ik ben Marlies uit Hoofddorp. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 5:00.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de Veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist, bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziekmix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Carina en ik kom uit Tuitjehoren.
1: Ik ben Gloria uit Amsterdam.
2: Ik ben Nicola en ik kom uit Laren.
3: Ik ben Margriet uit Schaarsen.
4: Ik ben Jaap uit Haarlem, Schalkwijk.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het gegevens van duizenden medewerkers van de FBI in handen heeft. De hackers beweren dat ze maandag toegang kregen tot de systemen. Ze zouden nu in het bezit zijn van namen, adressen en telefoonnummers. En verschillende Amerikaanse media hebben die gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is een kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. De hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Het weer: in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: De ontbijttafel.
7: Met Nicola Ruijs.

0: Michael Jackson, Billie Jean. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Het is voor jou natuurlijk altijd een plekje vrij, hè? Wees welkom, voel je vrij. En dat kan allemaal al nu om 7 minuutjes over 6 op woensdag 23 september 2026. Zoals je al kunt horen, Pieter is er nog steeds niet. Pieter is een beetje ziekig, denk ik, nog steeds. Hè? Anne, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent erbij voor redactie, productie, voor de algemene gezelligheid, maar ook voor alle kennis over de mensen hier binnen het pand en binnen het programma in het algemeen. Ja, hoe is het met Pieter?
1: Volgens mij wel goed.
0: Volgens jou wel goed. Nou, ik hoop...
1: Hoe goed gaat het als je ziek bent? Ja,
0: dat is een goede vraag. Zullen we het daar eens heel lang over hebben? Zo'n existentiële vraag, inderdaad. Suus, die is er ook voor het nieuws. En ook voor de gezelligheid natuurlijk. Goedemorgen.
1: En de existentiële vragen.
0: Ja, zeker. Hoe is het met je als je ziek bent? Dat is natuurlijk de vraag nu.
1: Ja, ik vind niet dat je dan kan zeggen... Oh, goed hoor, wat Anne net min of meer zei.
0: Nee,
2: maar het is ook niet onwijs heftig, toch?
0: Het is
2: Anne net wat iedereen heeft, toch?
1: Oh ja, het heerst.
2: Het heerst.
0: Oh ja, maar het is wel man, inderdaad.
1: Ja, mannengriep, toch?
0: Dus dan moeten we de muziek voor zijn begrafenis alvast uitzoeken. Zo, toch? Met een kuchje. Hé, eventjes wat mij opviel. Gisteren. Ik kwam gisteren thuis na het werk. En het was een beetje zo'n nazomerachtig. Ietsje meer richting herfstgevoel. Zo'n mooie frisse lucht. Ik heb de hele dag rondgelopen met zo'n heel lekker gevoel van... Jongens, het gaat beginnen.
1: Ja, hou je van de herfst? Eraan. Oh, winter.
0: Ja, winter, herfst, alles. Ik kreeg echt zo'n fijn gevoel.
1: Net herfst.
0: Ja, ik heb gisteravond zelfs mijn open haard aangestoken.
1: Oh, ja?
0: Ik helemaal dat gevoel kreeg.
1: Ach, weer kaarsjes ook aangedaan?
0: Gisteren niet. Normaal gesproken wel. Maar ik dacht, ik vind de open haard vind ik van nu genoeg. Maar ben ik dan de eerste of de enige die dat heeft? Hebben jullie dat ook?
1: Sorry, maar open haard?
0: Ja, lekker man.
1: Mijn huis is zo goed geïsoleerd dat het zeg maar de warmte van de zomer, die hangt er nog in.
0: Dat is wel
1: elke
0: lekker.
1: Elke avond zet ik de tuindeur naar de tuin open.
2: Echt? Heb je dus geen dekentje en zo?
1: Ja, wel saai. Ja, maar
2: dat
1: de deur
2: wel
1: kan open hoor, want het is buiten, binnen en buiten dan warmer.
2: Ja, maar dat is het leukste, toch? Ja. Dat je dan lekker je raam open kan doen of je deur en dan een dekentje.
1: Ja, oké. Okay.
2: Heb je dat niet?
1: Maar het is zeg maar wel nog dat, als ik dan op de thermostaat kijk, dan zie ik dat hij niet aan hoeft. Want het is gewoon 3 graden warmer dan wat ik zou instellen.
0: Dat was voor mij gisteren trouwens ook, hoor. Dat ik keek op de thermostaat, het was 29 graden geloof ik. Naar die open haard. Dus, wat dat betreft, het is niet geïsoleerd. Nee, maar ik krijg zo'n heerlijk gevoel. Ik heb ook pepernoten, heb ik ook bij me trouwens. Nee, zo'n zakje.
1: Dat is dan weer hartstikke welkom.
0: Ja, dat dan weer wel. Nou, dan ga ik jullie allemaal die herfst- en wintersfeer intrappen. Maar goed.
1: Heerlijk.
0: Hey, ik denk, het is gewoon vooral ook tijd voor lekkere zomerse platen en een hele vrolijke zomerse, maar ook een beetje herfstige uitzending. Ik heb er zin in. Ja. Ik hoop dat Pieter er trouwens gauw weer is. Niet omdat ik het niet leuk vind, maar omdat ik hoop dat Pieter gauw weer beter is. Gun het hem zo. Aardige man, Pieter. Die houdt ook van herfst.
1: Wat gebeurt hier allemaal?
0: Geen idee. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Zeg ik.

0: Nederlands trots, Sandy Coast. True love, that's a wonder. Het is inmiddels 16 minuutjes over 6 en dat betekent...
1: Krantenkopquiz. De krantenkopquiz.
0: De krantenkopquiz, inderdaad. Het spel, het leukste spel van de Noord-Hollandse radio. Dat sowieso en zeker om deze tijd. Beter spel is er niet. Een spel waarin ik 3 krantenkoppen voorlees. 2 daarvan zijn waar. Eentje is volledig uit de duim gezogen. En aan jou dan de taak om te vertellen welke van de 3 dat is. Als je dat goed gedaan hebt, dan win je de eer van de ontbijttafel. Het is een hele mooie eer deze keer. Het is een mooie zilveren, een zware. En die mag je 24 uur lang houden. Ja, mocht jij dus zo weten welke niet waar is, dan moet je dat eventjes doorsturen. 088-850-51-52 via de app of via de telefoon. Klopt hè, Anne?
2: Zeker.
0: Nou, laten we beginnen.
1: Kop 1.
0: Dikke Berenweek is begonnen, dubbele punt. Gaat Chunk opnieuw winnen? Dikke Berenweek is begonnen. Gaat Chunk opnieuw winnen? Ik kijk Anne aan en die kijkt volledig neutraal voor zich uit. Dus ik weet ook niet of dit waar is of niet. Maar onthoud deze kop.
1: Kop 2.
0: Ziekenhuizen gooien honderden uniformen per week weg door vergeten balpennen. Ziekenhuizen gooien honderden uniformen per week weg door vergeten balpennen.
1: Kop 3.
0: Een klant bestelt per ongeluk 6000 poesiealbums. Of zeg je poëziealbums? Poesiealbums is het eigenlijk wel een beetje.
2: Volgens mij ook.
0: Ja, dus klant bestelt per ongeluk 6000 poesiealbums. Nog nooit zoveel gezien, zegt hij. Dat is kopje 3. Als je het weet, laat het ons weten. 088-850-51-52. Ga er vandoor met die schitterende heer van de ontbijttafel.

0: Third World. Now that we found love, what are we gonna do with it?
1: De krantenkopquiz.
0: Ja, de krantenkopquiz. De apotheose van het spel der spellen om deze tijd op NH Radio. Welke van de drie zojuist genoemde krantenkoppen was niet correct? Veel binnengekomen, hè Anne?
2: Ja.
0: Ja, echt heel veel. Dus we gaan eens eventjes gauw beginnen met de uitslag. En als eerste doen wij...
1: Kop 1.
0: Kop 1. Dikke berenweek is begonnen. Gaat Chunk opnieuw winnen? Dat was een hele rare kop. Maar hij was wel gewoon waard. Waar? Christian, Frank, Paul, Bert, Koos en Jelle. Jullie hadden het niet goed. Het is goed voor ze en hun winterslaap. Dus dat ze lekker dik worden natuurlijk. Dat is in Alaska. Je kunt stemmen op wat jouw favoriete dikke beer is. Vorig jaar had Chunk gewonnen. En er zijn live streams van die slapende dikke beren. Als je het even allemaal helemaal duidelijk wil zien, ga naar jeugdjournaal.nl. Daar staat het allemaal op, begreep ik. Dus het was wel waar. En dan is dit natuurlijk, welke van de twee nu is waar en welke niet? Nou,
1: kop 2.
0: Kop 2. Ziekenhuizen gooien honderden uniformen per week weg. En dat komt door vergeten balpennen. Ja, dat is helemaal hartstikke waar. Pennen en stiften die zorgen in de borstzakjes voor grote blauwe plekken. UMC Utrecht zegt dat het personeel de pakken beter moet controleren. In Utrecht hebben ze ook röntgenapparatuur, maar niet alle pennen en stiften worden daaruit gehaald als ze dat doen. Ja, er staan foto's in de krant helemaal vol met witte pakken.

0: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
1: Ik ben Bianca uit Naarden.
2: Ik ben Villa uit Horen.
3: Ik ben Patrick uit Bergen.
4: Ik ben Marika uit Medeblik. Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30 geweest. In Benningbroek is het 14 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. En dat krijg je van Suus Bosloos. Suus en Neil, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Amsterdam wil graag een proef doen met dexamfetamine. Een medicijn dat gebruikt kan worden om mensen te helpen die verslaafd zijn aan crack. Burgemeesters in de grote steden zien het aantal verslaafden op straat toenemen en hebben in wetenschappelijke artikelen gelezen dat een behandeling met dexamfetamine helpt te minderen of zelfs te stoppen. Daarom hebben ze aan het kabinet gevraagd of het medicijn beschikbaar kan worden gesteld. Het heeft 2 jaar geduurd, maar het is de gemeente Kocheland nu gelukt een plek vinden voor een asielzoekersopvang. Volgens de spreidingswet moeten er 149 mensen een plekje kunnen krijgen in de gemeente. Maar nadat de gemeenteraad eind 2024 een streep zette door het eerste plan, lukt het maar niet om een plan B te vinden. Kocheland kreeg zelfs op zijn kop van de minister. Maar nu is er dus wel een plek gevonden in Avenhoorn naast een voetbalclub. Daar was eerder al een tijdelijke noodopvang. Dat verliep toen zonder problemen. Vandaag start de Landelijke Week tegen Eenzaamheid. Onderzoek laat zien dat bijna de helft van de Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. In Noord-Holland liggen die cijfers vaak nog hoger. In Amsterdam en Amstelveen voelt meer dan de helft van de inwoners zich eenzaam. En ook in Diemen, Alkmaar en Den Helder, die scoren boven het landelijk gemiddelde.

0: wilde. De aftrap is vandaag in Theater Gooiland in Hilversum met minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport erbij. En Haas sprak haar al eerder over eenzaamheid. En ze had nog wel een advies.
1: Zoek, als je dat zelf kan, activiteiten op. Maar ook als je ziet dat je buurvrouw of buurman misschien bijna nooit buiten de buurt komt, bel eens even aan. Nodig die persoon eens even uit voor een kopje koffie. Want ook dat soort kleine dingen kunnen ook weer een deur openen, denk ik, naar weer toe gaan doen en weer nieuwe contacten aan durven gaan.
0: Letterlijk een deuropener, zou ik willen zeggen.
2: Ja, maar het is best lastig, lijkt me dat, hoor. Ik vind het nu al lastig om nieuwe mensen te leren kennen. Kun je nagaan, als je bijvoorbeeld ouder bent en iedereen die je kent, waar je met, die is er niet meer om wat voor reden dan ook. Lijkt me vreselijk. Dus dat soort initiatieven, zoals bijvoorbeeld pubquizzen en zo.
0: Ja.
2: Super tof dat dat
0: gedaan wordt. Ja, misschien ook omdat het dan georganiseerd wordt in plaats van dat je, want ik snap wel wat de minister zegt, hoor, dat je ook eens aan kunt bellen.
2: Mm.
0: Maar het is ook een soort aanname of zo.
2: Ja, precies.
0: Je voelt je misschien toch ook niet op je plek of zo dat je dat dan gaat doen.
2: Nee, want je zegt, als er iets speciaal georganiseerd wordt daarvoor, dan is het een stuk makkelijker om in te gaan. Dus dat soort initiatieven, helemaal goed.
0: Zo is dat. Nou, waar je ook naartoe kunt gaan, is bijvoorbeeld naar de Hortus Botanicus in Amsterdam.
2: Ja, waarom
0: niet? Die was gisteravond extra lang open, of eigenlijk even extra open. En dat heeft te maken met de reuzenwaterlelie, want die staat in bloei. Dat is een waterplant met ronde bladeren. En die zijn zo groot dat ze wel een diameter kunnen hebben van meer dan 2 meter. Maar die bloei die duurt maar 2 nachten. En alleen in de avond en de nacht gaat de bloem open. Daarom was de hortus gisteren dus ook tussen 8 en 10 uur 's avonds open. En even een kleine fun fact.
2: Ja?
0: Eerdere keren dat deze koningin van de waterlelie in bloei stond, deed hij ook mee aan een internationale wedstrijd om de sterkste waterlelie.
2: Okay.
0: En die van Amsterdam kon toen 40 kilo kaas dragen.
2: Dat is meer dan ik. Ik kan geen 40 kilo kaas dragen. Ja. Dus wat zeg je?
3: 40 kilo kaas dragen aan waterlelie?
2: Ja, het is zo'n groot blad, dan kan je dat dan opleggen.
3: Hebben ze dat gedaan?
0: Ja. Ik dacht ook, ze moeten dus gewicht dan erop leggen om te testen hoeveel die kan dragen. En dat is kaas geworden.
2: Dat is kaas geworden.
3: Fantastisch.
2: Ja, en ik zou zeggen, onthoud dit als je meespeelt met een pubquiz. Wat was de sterkste waterlelie en hoeveel kilo kaas kon die dragen? Onthoud dat.
0: En je moet er dus snel bij zijn, want hij was dus gisteravond extra open. En dus dan vanavond is er ook nog een bloei. En daarna is het voorbij, de bloei.
2: Hey.
0: Dan zakt hij weer onder water en dan is het gedaan.
2: Verdomme. Dan weten wij dat ook weer. Wat een leuke feitjes op deze vroege ochtend.
0: Dat moet je ook weten. Nou, en meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
2: Dankjewel.
0: En dan krijg je ook nog het weer. Vooral motregen, een beetje wind, bewolkt. Als je geluk hebt, zie je de zon nog even straks. Het is nu nog zo'n 14 graden. Vanmiddag loopt dat op tot een graad of 19.
2: Suus, dankjewel.

0: Who do you think you are, Mr. Big Stuff, Gene Knight?
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Ja, Noord-Holland wordt langzaamaan wakker. Hè? De bakker, de vrachtwagenchauffeur, de krantenjongen, de akkerbouwer, ja ook hij, de timmerman, ze gaan allemaal weer aan de slag. Vandaag neem ik je mee naar IJskomman Kees uit Callantse Oog. Kees, een heel goedemorgen.
2: Goedemorgen, Nicola.
0: Nee, het is toch helemaal geen ijsweer meer.
2: Het is altijd ijsweer, toch?
0: Ja, ik ben het met je eens. Ik word thuis het ijsmonster genoemd. Er is oprecht geen dag geweest dat ik geen ijs heb gegeten dit jaar. Dus jij bent een man naar mijn hart, dat sowieso.
2: Hey, ja, dat vind ik ook. Ja, kijk, zomers en met tropische temperaturen, dan hoort ijs er gewoon bij.
0: Mm-hmm.
2: Maar met minder weer is het natuurlijk niet minder lekker.
0: Nee, daar heb je echt een punt, absoluut. En je kan rustig eten, omdat het niet zo snel smelt natuurlijk, hè.
2: Precies.
0: Ja, maar je weet natuurlijk inderdaad, de rijen staan zo'n kilometers breed bijna voor ijs in de zomer. Maar hoe is dat nu dan?
2: Ja, het is nu wat rustiger, maar mensen weten ons nog steeds te vinden. En zeker na het eten, dan komen ze in grote getalen nog even een toetje halen.
0: Ja, nogmaals, ik begrijp dat allemaal hartstikke goed. Maar neem me even mee naar Callantse Oog. Hoe zit het bij jou precies? Je hebt een ijssalon of verkoop je nog meer? Hoe werkt het allemaal?
2: Ja, wij hebben een ijssalon midden op het plein, vlak aan het strand. Dus dat kan eigenlijk niet missen. Als je in Callantse Oog bent, dan loop je van je over het strand en dan haal je een ijsje.
0: Ja, en jij hoeft natuurlijk de rest van het jaar niks meer te doen na deze zomer.
2: Nee, we gaan door tot eind oktober. En dan gaan we in winterslaap.
0: Ja, in winterslaap. Net als de dikke beren uit de krantenkopjes. Hey, maar wat doe je dan in de winter? Dan is de ijssalon dicht. Maar zit je dan lekker gewoon te genieten van al het geld wat je verdiend hebt in de zomer? Of ga je nog andere dingetjes doen?
2: Ja, uitrusten van het harde werk. En dan ben je natuurlijk toch wel bezig met beurzen, nieuwe dingetjes. De overuren van de zomer opmaken.
0: Ja, nee, dat hoort er natuurlijk ook bij. Ja. Je bent dus nog eventjes open. Zijn er dan ook speciale smaken die het in dit jaargetijde beter doen dan in hoogzomer?
2: Ja, de smaken veranderen natuurlijk mee met het weer en met de seizoenen.
0: Ja.
2: Als het natuurlijk heel warm is, dan hebben we heel veel frisse smaken, fruitsmaken, passievrucht, abrikoos, framboosmunt. Oh. Echt de frisse smaken.
0: Ja?
2: En nu in dit jaargetij, dan verandert het toch wat meer naar de wat kruidiger smaken. Kaneel, spekkoek, pumpkin spice.
0: Heb jij spekkoek en ijs in één gecombineerd?
2: Ja, en dan is het leuke, dan heb ik het ook net als spekkoek gemaakt, zeg maar. Dus in laagjes.
0: Oh, echt?
2: Dus dan heb ik in de bak heb ik een laagje spekkoekijs, dus met spekkoekkruiden. Laagje pandan, laagje spekkoek, laagje pandan. En dan met grote stukken spekkoek erdoor. Oh.
0: Jongen, echt te kwijlen. Oh, wat lekker zeg, wat lekker.
2: De smaken, dat verandert wel mee met de seizoenen. Er zijn nu wat meer, dat noemen we dan warme smaken.
0: Ja. Maar ik ga vanmiddag ook eventjes denk ik langs de ijssalon om de hoek. En dan ga ik kijken wat ik neem. Ja, ik neem eigenlijk altijd een beetje hetzelfde. Banaan en stracciatella en aardbei vind ik altijd lekker.
2: Ja, klassieke combinatie, mooi.
0: Heerlijk, heerlijk. Hey, wat ga je vandaag nog allemaal doen?
2: Ijs maken en een lekker koffietje drinken. En dan kijken wie we zien straks.
0: Nou, geweldig. Kees, gefeliciteerd. Jij bent de vroege vogel van de dag. En dan zeg ik altijd, hou hem hier.
2: Met veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088 850 51 52. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Wow.

0: Prince, en hij zong over een hoofddeksel in de vorm van een baret in de kleur van een framboos.
1: Fantastisch.
0: Raspberry, beret bij NH. Hey, eventjes kort over de pubquiz.
1: Ja.
0: Die is volgende week, hè?
1: Volgende week.
0: Volgende week woensdag. Mm-hmm. En dat is in
1: Zaandam.
0: En dat is in de avond.
1: Mm-hmm.
0: Mogen wij meedoen? Suus, doe jij mee?
2: Ik wist niet of ik wel welkom was.
0: Tuurlijk ben jij welkom.
1: Zo.
0: Dat bepaal ik eventjes, maar jij bent welkom.
2: Oh, oké. Okay.
0: Mag ik met jou meerijden?
2: Nee, maar kijk, er stond
1: jij zoekt gewoon een lift. Dat is het.
2: Oh, dat hangt af van de APK.
0: Ah, oké.
2: Okay. Wanneer moet ik nog heen? Oh nee, dat is de dag daarna, denk ik. Ergens een donderdag.
1: Gelukkig.
2: Morgen al. Ja.
0: Maar goed. Ik rijd toch wel zelf, denk ik.
2: Ja.
0: Maar even.
2: Oké, misschien toch doen.
0: Hey, maar ik ben wel
1: leuk, jongens.
0: Ik ben wel even benieuwd erover. Laten we het zo even goed over hebben hoe dat zit. En als je denkt, pubquiz, kan ik meedoen? Blijf lekker luisteren.
1: Tuurlijk,
0: Daar gaan we zo alles over vertellen.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou.
2: Jou.
1: En voor jou. Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
3: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
3: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
5: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
6: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
7: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
6: Vertel, we helpen je verder.
5: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
8: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
9: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
10: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
11: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
12: Ik ben Marco Hering, Amsterdam.
13: Ik ben Aria uit Hoofddorp.

0: Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland, dat krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Amsterdam wil een proef doen met dexamfetamine, een medicijn dat crackverslaafden kan helpen. De stad ziet steeds meer verslaafden op straat en heeft het kabinet gevraagd of zo'n pilot een optie is. Glenn V. moet vandaag voor de rechter komen. Hij wordt verdacht van moord op zijn vrouw. Zij werd afgelopen maart dood in bad gevonden in hun huis in Amsterdam-Zuid. V. ontkent tot nu toe dat hij er iets mee te maken heeft gehad. En praktijkscholen in Noord-Holland krijgen extra geld voor leerlingen uit gezinnen die weinig te besteden hebben. Het geld komt uit een educatiefonds en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om werkschoenen, een fiets of andere spullen te kopen die leerlingen nodig hebben voor een stage. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
3: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland en ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Frederiksen, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
2: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
4: Want jij

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: De ontbijttafel.
5: Met Nicola Ruijs.

0: Counting Crows en Vanessa Carlton. En die zingen over een grote gele taxi. De Big Yellow Taxi, wel te verstaan. Goedemorgen. Welkom bij NH. Dit is uurtje nummer 2 van ontbijttafel. En ja, je weet het inmiddels, hè. De grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Er ligt voor jou altijd een plekje vrij om aan te schuiven. Voel je vrij en wees vooral welkom. Het is inmiddels 10 minuutjes over 7 op woensdag 23 september 2026. De familie waarin ik ben opgegroeid, een bijzondere dag. Want mijn moeder en stiefvader zijn vandaag in 1997 in het huwelijksbootje getreden.
1: Echt?
0: Dus die gaan vanavond op hun 84ste nog gezellig de oudjes lekker uit eten met z'n tweeën.
1: Oh, lief, gefeliciteerd. Ja, dat was leuk.
0: Dus ik ga straks even langs om een bloemetje te brengen.
1: Ja, heel goed.
0: Ze luisteren toch niet. En als ze wel luisteren, kunnen ze het niet meer horen, want ze zijn oud. Oh, dat mag je niet zeggen. Oh. Nee hoor.
1: Nou, wel lief dat je bloemetje
2: hebt. Heb je ook allerlei hulpmiddelen voor?
0: Ja, dat is waar. Maar mijn moeder, dat is wel heel grappig. Die is 84 en die weigert dat soort dingen allemaal te doen.
1: Oh, ja,
0: want dan is ze officieel oud.
1: Ja. Oh, ja,
0: die kan niet zo heel goed lopen. En dan jaren later. Nee. Dat is voor oude vrouwtjes. Gehoorapparaat. Nee, dat doe ik niet. Dus het is heel grappig als je daar binnenkomt. Dan staat de tv staat altijd echt op 10.
1: Ja.
0: En dan tegen elkaar. Schat!
3: Schat!
0: Schat! Echt, het is heel grappig.
1: Altijd. Verwarming zeker ook.
0: Ze hebben van tegenwoordig van die infraroodpanelen die ze dus direct op de persoon zelf verwarmen. Dat is inderdaad al 80 graden daarbinnen. Heerlijk. Ik hoop ook zo oud te worden. En dan gaan ze dus 84, 85 nogmaals voor zondag. Dan stappen ze met hun grote zwarte hond in de auto. En dan rijden ze lekker naar Spanje met z'n tweeën naar hun huisje.
1: Oh, meen je
0: dat? Dan gaan ze dan zitten. Zo wil ik
1: verkloot worden. Ja. Zijn ze nog jong in het koppie?
0: Ja,
1: dat
0: zeker.
1: Ze wel.
0: Ja, en zij weigeren te accepteren dat ze oud worden. Nou, dat doen ze hartstikke leuk.
1: Nou, dat gaat goed. Manier.
0: Ja,
1: dus is dat het inderdaad.
0: Dat is het ook. Ja, ik weiger het ook. Maar zag ik vanmorgen mijn kop in de spiegel. Denk ik, nee, dat is niet meer te ontkennen.
1: Nou,
0: jezus, maar dat
1: hartstikke goed, toch?
0: Goed, hoort er ook bij. Hey, eventjes allemaal hartstikke leuk over oud worden en zo gesproken. Maar we hadden het net even over de pubquiz. Ik hoorde Pieter net ook al in een promo zeggen. De pubquiz, dat is de finale van de week van het samen zijn.
1: Mm-hmm.
0: En die begint vandaag. Neem ons even mee, Anne. Wat is het allemaal precies? Wat gaat er gebeuren?
1: Ja, die begint vandaag. En volgende week woensdag in Zaandam gaan we pubquizzen.
0: Okay,
1: om lekker bij elkaar te komen.
0: Wat is dat ook alweer voor de mensen die denken van, pub, daar drink je biertjes?
1: Ja, dat kan, denk ik, hoop ik.
0: Ja?
1: Anders kom ik niet.
0: Nee. Zo eng.
1: Nee hoor.
0: Hey?
1: Maar ja, dat is eigenlijk gewoon. Dat zijn eigenlijk allemaal vragen in verschillende categorieën. En degene die de meeste goed heeft, die wint.
0: Okay.
2: Maar Anne, meestal moet je met een pubquiz moet je met een groepje opgeven met je groep vrienden of zoiets.
0: Ja.
2: Dat is dit niet, toch?
1: Nee, nu moet je je alleen opgeven. Of in ieder geval allemaal persoonlijk opgeven. En dan word je in een team geplaatst. Met allemaal andere mensen.
2: Oh,
1: of met mij, of met Frank, of met Bar.
0: Ja, was gisteren al besloten door Frank dat ik bij hem in het team kom.
1: Oh.
0: Geen idee waarom.
1: Ja. Ja, nou, jij bent wel goed. Ik hoorde dit gisteren al even soms jou een feitje hier en daar.
0: Ja, maar nogmaals, ik heb één keer meegedaan zo'n pubquiz. En daar werden ook allemaal feitjes gevraagd. Precies de feitjes die ik op
1: ja, dat is wel, hè?
0: En de muziekvragen die waren te snel dat ik het niet kon vals spelen met mijn Shazam op mijn telefoon. Dus dat
1: ja, je bent wel een vals speler, eigenlijk.
0: Alles om te winnen, natuurlijk, hè?
1: Nee. Dus,
0: hey, maar mogen wij
1: dat mag niet, hè?
0: Oh.
1: Vals spelen bedoel ik.
0: Oh, nou ja, weet je
1: wat
0: het
1: is? Dan niet?
0: Het is pas een misdrijf als je betrapt wordt.
1: Dan staat goed op jou letten. Dan ga ik alleen maar de hele avond op jou letten.
0: Of ik ga
1: moet je telefoon
0: of ik ga
1: inleveren.
0: Team, natuurlijk.
1: Nee, maar dat zou ik wel erg vinden. Daar krijg ik wel buikpijn van, hoor.
2: Ja.
0: Okay.
1: Als ik dan weet dat je vals speelt.
0: Nee, als
2: mag
0: ik meedoe,
2: mij in
0: dan beloof ik nu hand op mijn hart. Ik weet niet, waar zit dat ding? Heb ik een
1: links,
0: hart?
1: Ja,
0: dat zit hier ergens. Dat ik niet vals zal spelen en gewoon keihard er zelf voor ga. Ik lever de smartwatch en de telefoon in.
1: Maar we houden
0: en
1: je tweede telefoon, gaten. Hè?
0: En met twee. Dat weten ze thuis.
1: Houden je in de gaten.
0: Nee, oké, helemaal goed. Dus volgende week woensdag, ik heb er zin aan.

0: schijnt dus zo te zijn. Als je ooit een keertje iemand zou moeten reanimeren, wat je liever niet hebt, dat je dat dus op het ritme van dit liedje moet doen.
1: Ja.
0: Stayin' Alive.
1: Heb ik ook gehoord.
0: Ja, is ook wel een goede titel daarvoor, Stayin' Alive.
1: Ook dat.
0: Ja, dat hoor je allemaal hierbij.
2: De ontbijttafel. NH.
3: De ontbijttafel.
0: Nou, Hanne, we hadden het er net ook al eventjes over, hè? Over de herfst die eraan komt.
1: Mm-hmm.
0: Ja, ik vind de herfst aan de ene kant hartstikke leuk. Maar wat ik altijd minder vind, is dat je verrast wordt door zo'n plotselinge regenbui op je kop. Ben je lekker aan het fietsen, je hebt een beetje luchtige kleren aan. En in één klap, pats! Ja, en er is niks stommer dan de hele dag zeiknat op je werk zitten of waar je naartoe moet, omdat je dus verrast werd door de regen. Jesse Verbeek uit Amsterdam, die vond dat ook. En die heeft er wat aan gedaan. Die heeft een app ontwikkeld. Het Droog Over heet die. En ik heb hem aan de telefoon. Jesse, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Allereerst, dank je wel.
4: Graag gedaan.
0: Dank je wel voor deze uitvinding. Een app die zorgt dat ik droog overkom. Waarom? Waarom?
4: Het is wel een leuk verhaal hoe het begonnen is. Mijn vriendin die werkt bij de luchtverkeersleiding op Schiphol. En die woont in Amsterdam. Dus die moet elke dag ongeveer 35, 40 minuten fietsen.
0: Mm-hmm.
4: En die kwam echt met een volledig nat pak thuis. En toen dacht ik, hey, waarom heb je niet gewoon buienalarm gebruikt?
0: Ja.
4: En toen zei ze, ja, maar tegen de tijd dat ik bij het Olympisch Stadion fiets, is die bui al lang al overgetrokken. En ze heeft de elektrische fiets. En toen ben ik een weekendje gaan knutselen met de open source data van het KNMI. En zodoende is de app ontstaan.
0: Wat doet de app dan precies? En wat doet die anders dan inderdaad wat wij kennen? Buienalarm of buienradar en zo?
4: Ja, nou, Droog Over is echt bedoeld om te laten zien, kom ik droog van A naar B.
0: Ja.
4: En de huidige weerapps die laten gewoon het weer zien op één punt.
0: Ja.
4: Maar als jij een half uur fietst, dan ben je al 8 kilometer verder. En dan is die wolk alweer weg.
0: Maar die doet dat dus allemaal echt helemaal real-time in de gaten houden. En waar jij bent en waar die bui is. En dat combineert die en dat staat dan op je appje.
4: Niet helemaal real-time. Het wordt elke 5 minuten geüpdate door het KNMI. Maar dat is voldoende om in ieder geval vrij accurate voorspellingen te maken.
0: Ja, want de fietstochten gaat het over een aantal kilometers. Maar gaat het bijvoorbeeld ook voor iets zoiets kleins als van de voordeur naar, nou ja, ze wonen in Amsterdam, dan staat de auto nooit dichtbij. Dat wandelingetje?
4: Daar is hij iets minder accuraat. Want ik gebruik een gids van 1 bij 1 kilometer.
0: Ja.
4: Dat is hoe de data wordt aangeleverd door het KNMI.
0: Mm-hmm.
4: Dus daar zal hij iets minder voor werken. Maar voor de ritjes van 20, 25 minuten of de wandelingen van die afstand, daar is hij echt perfect voor.
0: Wat goed zeg. Ja, ik loop tegenwoordig iedere dag een paar keer een stuk met de hond. En dan kijk ik naar buiten en denk, nou, het lukt wel. En je kent het, op z'n Hollands, je staat net buiten, pat, en dan krijg je met de kop. Daar zou hij perfect voor zijn natuurlijk.
4: Ja.
0: Ja, en je vriendin, dat is natuurlijk het perfecte proefkonijn. Hoe vaak is die nog verzopen thuisgekomen?
4: Nou, die heeft hem aardig vaak gebruikt.
0: Ja?
4: Ja, en die is ook met een paar hele goede suggesties gekomen. Bijvoorbeeld notificaties voor vast wonen en werkverkeer. Dat je gewoon in de ochtend zo'n push-notificatie krijgt van, hé, let op, normaal fiets je tussen 8:30 en 9 naar je werk, maar nu gaat het regenen. Dus vertrek een kwartiertje eerder of een kwartiertje later.
0: Briljant, echt. Serieus. Hey, en zit jij in die app-ontwikkelbusiness? Of is het, hoe is dat tot stand gekomen dan?
4: Ja, klopt. Ik ben zelf softwareontwikkelaar.
0: Ja.
4: Dat doe ik bij een start-up in Utrecht. Dat is een hele andere tak van sport.
0: Ja.
4: Ik ontwikkel apps puur voor mezelf. Dat doe ik echt als hobbyproject ernaast.
0: Ja, en dan kom je hiermee. Ja, het is echt briljant dat je zoiets vindt.
4: Dank je wel.
0: Ja, is die app al helemaal klaar? Of ga je er gewoon nog iedere keer nog dingen bij doen?
4: Zeker. Maar gisteren zat ik toevallig bij 538. Dus dat heeft voor een hele grote instroom aan gebruikers gezocht.
0: Ja.
4: Dus ik ga wel nog dingen verbeteren. Ik kreeg al hele goede feedback.
0: Oh, dat is top.
4: En zo'n app die is eigenlijk nooit af. Dus ik blijf er lekker aan knutselen.
0: Hoeveel zijn er inmiddels al gedownload? Hoe vaak of hoeveel mensen hebben dat gedaan?
4: Eergisteren zat ik op 1400 en nu op 8500.
0: Wauw.
4: Dus bijna 10.000.
0: Kijk, en jij noemt eventjes 538, maar wij hebben veel meer luisteraars. En
4: dat geloof ik zeker.
0: Die willen hem ook allemaal. Hoe komen we daar? Hoe gaan we dan downloaden? Want ik ga dat ook meteen doen. Dus hoe werkt dat?
4: Ja, de app is zowel te vinden in de App Store als in de Google Play Store. Dus zowel voor Apple als voor Android.
0: Ja.
4: En als mensen op de website willen kijken, is dat www.droog-over.nl.
0: Ik vind het echt briljant, zeker met de herfst die eraan komt.
4: Jesse Verbeek, dankjewel.
0: Jij bedankt. Hij ontwikkelde de app Droogover om precies door die regenbuien te kunnen bewegen. Helemaal.

0: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
1: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
0: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
1: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
0: Bestel op budgetbroodjes.nl.
1: Nu ook in Purmerend.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal.

0: 2015 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
3: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
4: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
5: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Hoi, ik ben Stefan uit Egmond aan Zee.
8: Ik ben Anton en ik kom uit Zaandam.
9: Ik ben Marieke en ik kom uit Purmerend.
10: Ik ben Sam uit Bad Hoeverdorp.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is precies 19:30 in Huisduinen, is het 16 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, een heel goeiemorgen.
13: Goeiemorgen. Amsterdam wil graag een proef doen met dexamfetamine. Een medicijn dat gebruikt kan worden om mensen te helpen die verslaafd zijn aan crack. Burgemeesters in de grote steden zien het aantal verslaafden op straat toenemen en hebben in wetenschappelijke artikelen gelezen dat een behandeling met dexamfetamine helpt te minderen of zelfs te stoppen. Daarom hebben ze aan het kabinet gevraagd of het medicijn beschikbaar kan worden gesteld. Glenn V. moet vandaag voor de rechter komen. Het is een proforma-zitting in de zaak over de moord op een vrouw van 40 uit Amsterdam. Zij werd afgelopen maart dood in bad gevonden nadat ze niet op haar werk bij ABN AMRO was verschenen. Haar man Glenn V. is aangehouden als verdachte. Je hoort AT5-verslaggever Niels van Stijn.
14: De rechtbank buigt zich vandaag opnieuw over deze geruchtmakende zaak rond de dood van een 40-jarige vrouw in Amsterdam-Zuid. Haar man, de 39-jarige Glenn V., wordt verdacht van moord, maar ontkent iedere betrokkenheid. Opvallend is dat er maanden na de vondst van het lichaam nog altijd geen definitieve doodsoorzaak is vastgesteld. Tijdens de proforma-zitting van vandaag staat daarom vooral de voortgang van dat onderzoek centraal.
13: Glenn V. ontkent dus alle betrokkenheid bij de zaak die veel media-aandacht trekt. Dat komt dan mede weer omdat hij in het verleden meedeed aan tv-programma's als Lang Leven de Liefde en Iris en de 12 Dates.
12: Als ik ze vaak vind hieraan dus, dan zeggen ze net, er is nog geen officiële doodsoorzaak, maar hij wordt wel verdacht van moord. Dan denk ik van, hè?
13: Ja, ik denk dat dat ook deels ligt omdat dus hij wordt verdacht van moord door het OM.
12: Ja.
13: En want je hebt verschillende, in zo'n rechtszaak heb je verschillende partijen. Dus je hebt het OM en je hebt dan de verdediging en de rechter. En er zijn allerlei partijen die ook weer allerlei onderzoeken kunnen doen. En de politie heeft dan weer onderzoek gedaan. En op basis van één van de dingen, ja, wordt in ieder geval iemand verdacht van het een of het ander.
12: Ik vind het een sowieso een vage zaak. Ik ben heel benieuwd
13: wat
12: er allemaal uitgekomen.
13: Het is te hopen dat er vandaag in ieder geval weer wat antwoorden bij komen.
12: Dat hoop ik ook.
13: Dat sowieso. En het heeft 2 jaar geduurd, maar het is de gemeente Koggeland nu gelukt. Ze hebben een plek gevonden voor een asielzoekersopvang. Volgens de spreidingswet moeten er voor 149 mensen een plekje zijn in die gemeente. Maar 2 jaar geleden ketste plannen A af toen de gemeenteraad daar een streep doorzette. Nu komt de opvang naast een voetbalclub in Avenhoorn. Eerder was daar ook al noodopvang. Dat verliep toen zonder problemen. En als alles nu volgens plan verloopt, kan de opvang na de zomer van volgend jaar opengaan. En in Noord-Holland krijgen 5 praktijkscholen extra geld voor leerlingen uit gezinnen met een kleine beurs. Dit schooljaar komen daar ook nog eens 12 scholen bij. Met dit potje kunnen de scholen bijvoorbeeld werkschoenen, een fiets of andere benodigdheden voor een stage betalen. Voor sommige leerlingen betekent dat ze toch hun diploma kunnen halen. Een van de scholen die al ervaring heeft met dit budget is praktijkschool De Brug in Assen-Delft. Daar zagen docenten hoe geldgebrek thuis soms direct gevolgen heeft voor de opleiding van leerlingen. Je hoort docent Bart Hoogvorst.
15: Een leerling gaat op stage, heeft werkschoenen nodig. Ja, ouders konden dat niet betalen, waardoor de stage niet liep. Een leerling weggestuurd werd van de stage.

0: En eigenlijk niet meer doorontwikkelde. Al dat soort in onze ogen kleine probleempjes werden gigantisch voor leerlingen en ouders. Waardoor je zag dat de kansen voor sommige leerlingen enorm afnamen.
1: En dat geld komt uit Van Pro naar Prof. Dat is dan weer een project van het Jeugdeducatiefonds, de Sectorraad Praktijkonderwijs en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afgelopen schooljaar deden dus 5 Noord-Hollandse praktijkscholen al mee aan een pilot. En dit jaar wordt die uitgebreid naar 140 scholen in heel Nederland. Daarvan staan er dus 17 in Noord-Holland. En meer nieuws vind je in de app of op nhnieuws.nl.
2: Suus, dankjewel. En voor het weer gaan we naar onze eigen Jules. Jules Gernaert, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Nicola.
2: Ik krijg net een appje van Nico hier bij NH. En die zegt 14 graden verschil tussen Oost- en West-Nederland. En die heeft er een kaartje bij gedaan. 2 graden in het oosten en bijna 16 bij ons in de provincie. Dat is nogal wat, hè?
3: Daar moet ik even van nadenken. 2 graden zeg je in het oosten.
2: Ja, tot 2 graden tot 16 bij ons hier Amsterdam, die kant uit.
3: Oh, op die manier. Dat is de actuele temperatuur.
2: Ja,
3: bedoel. Ja, nee, dat klopt. Ja, dat zal misschien ook de grondtemperatuur zijn. Dus op vlak boven het maaiveld, zo gezegd. Dus een minimumtemperatuur. De actuele temperatuur is inderdaad 5 graden nu voor vliegveld Twente. Dus bij Enschede natuurlijk. Mm-hmm. Tot 16 graden voor Schiphol. Dus grootlijn heeft hij inderdaad gelijk. Dat komt omdat er daar minder bewolking is. En wij zijn onder de bewolking gebleven. Dus vandaar dat de temperatuurverschillen inderdaad behoorlijk groot zijn. Maar het voordeel is daarvan dat er bij ons geen mist is.
2: Kijk, in ieder geval. Dat scheelt. Hey, die bewolking blijft hier hangen vandaag of krijgen we nog een beetje een lekkere nazomerdag?
3: Nou, dat laatste denk ik niet. Het zal een klein beetje nazomer kunnen worden misschien vandaag. Maar de bewolking is dus hardnekkig sinds gisterenochtend eigenlijk. En sterker nog, er kan ook vanochtend een drup regen uitvallen hier en daar in de kop van Noord-Holland. En zeker ook op Texel, daar kan het eventjes gaan regenen. Maar door de bank genomen een tamelijk bewolkte ochtend. Wel rustig met een zwakke zuidenwind. En de temperatuur inderdaad is om ook al mee te beginnen rond 16 graden. Daar ligt het allemaal niet aan. Later in de ochtend en vanmiddag kan er hier en daar wat zon komen. Vooral bij zee, denk ik. Het is ook al overwegend droog in het eerste stuk van de middag. En de temperatuur kan oplopen naar 19 tot 21 graden als maximum. Dat is een beetje de waarde van gisterenmiddag. Later in de middag is er kans op een bui weer. En in de avond komt er dan een front met wat regen uit het westen. En de wind draait dan naar west tot noordwest en wordt matig tot vrij krachtig.
2: En dan daarna. Hoe zit het bijvoorbeeld woensdag nu? Dus we kunnen al een beetje vooruitkijken naar het weekend. Wordt het wat?
3: Ja, het wordt er iets, denk ik, morgen. Dus die noordwestwind met mooie opklaring, dus lekker weer, denk ik. Stapelwolkjes, mooie Hollandse lucht. 18 graden ongeveer. En dan vrijdag vrij veel zon met een zwakke zuidenwind. En dan temperaturen opnieuw van zo'n 20 tot 22 graden.
2: Dat is helemaal niet verkeerd, hè?
3: Nee, best goed, ja. Normaal gesproken moet het nu een graad of 18 worden in deze tijd van het jaar. Dus de middagtemperatuur. Dus we zitten morgen misschien daarop, maar daarna zitten we er toch wel een beetje boven.
2: Nou, ik vind dat hartstikke lekker. Jules, dankjewel. Tot over een uurtje.

0: Alan Clark, Back in My World, bij NH. Het is inmiddels bijna 7:15. Dat betekent het allerleukste spelletje, vind ik tenminste. Ik ben hier al het onwijs fan van. Klopt hè, Anne?
1: Ja, volgens mij
0: wel. Jij
1: weet
0: hoe blij ik hiervan word, hè? Dat jij. Het is namelijk tijd voor...
2: NH, ontbijttafel.
3: Dingen met Dario.
0: Dingen met Dario. Als je nou de camera of de tv aan hebt, dan kan je zien hoe ik moet lachen, omdat wij het spel gaan spelen. Het spel waarin Dario, de sympathieke Amsterdamse volkszanger, een woord of een iets gaat omschrijven op zijn eigen manier. En als jij raadt wat het is, dan kun je meespelen. En dan win je hele mooie prijzen. En dat zijn twee kaarten voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Wat is
1: Superleuk.
0: Dat dan? Dat is een lichtshow, begrijp ik, hè?
1: Ja, in de Noorderkerk.
0: Nou, dat is vet. Sowieso is het mooi om in de Noorderkerk te zijn. En daar een lichtshow over Van Gogh en Rembrandt. Ik zou het wel weten. Dus als je mee wil doen, dan pak je de telefoon 088-850-51-52. Moet je alleen wel weten wat Dario hiermee bedoelt.
4: Dit is zeer belangrijk voor jouw sieraden.
0: Dit is zeer belangrijk voor jouw sieraden. Kan van alles zijn. Dus denk jij, oh, ik weet wat Dario bedoelt. 088-850-51-52 krijg ik jou misschien zo dadelijk wel aan de telefoon. En dan ben ik benieuwd of jij ermee vandoor gaat.
4: Dit is zeer belangrijk voor jouw sieraden.
0: Wat is nou toch zeer belangrijk voor jouw sieraden? Als jij het weet, nogmaals, zou ik het zeggen. 088-850-51-52.
4: Dit is zeer belangrijk voor jouw sieraden.
0: Goedemorgen, ontbijttafel. Met wie spreek ik?
5: Goedemorgen, met Mike.
0: Hi Mike, wat denk jij?
5: Wij denken een beauty case.
0: Oh, het is wel belangrijk, maar het is niet wat wij zoeken. Dankjewel voor het meedoen. Doei.
4: Dit is zeer belangrijk voor jouw sieraden.
0: Goedemorgen, de ontbijttafel. Met wie?
6: Goedemorgen, met Corrie uit Heeskerk.
0: Hi Corrie.
6: Goedemorgen.
0: Wat denk jij?
6: Een bijouteriedoos.
0: Een bijouteriedoos. Och, ook mooi gevonden, maar het is niet wat Dario bedoelt.
4: Dit is zeer belangrijk voor jouw sieraden.
0: Goedemorgen, de ontbijttafel. Met wie heb ik het genoegen?
7: Met Hilda.
0: Hi Hilda, zeg het maar.
7: Een kluisje.
0: Een kluisje, zeg jij?
4: Kluisje.
0: Hé. Hey. Kijk.
4: Kluisje. Kluisje.
0: Hij bedoelde het echt. Het,
4: kluisje.
0: Ja, hoe wist je dat? Had je het, oh, stom maar. Ja, had je het meteen al door, Hilda?
7: Ja. Ja.
0: Ja, nou, hey, helemaal top. Goed dat je gebeld hebt. Het levert je namelijk twee kaarten op voor Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam. Ben je er al geweest?
7: Nee.
0: Had je er al van gehoord?
7: Ja, ik heb er wel van gehoord.
0: Hé, hey, daar ga jij gewoon naartoe. Hartstikke tof. Blijf even hangen. Gaat Anne dat allemaal met je regelen. En als je zelf ook wil, morgen rond dezelfde tijd doen we het gewoon weer.

0: Klinkt in het Engels toch beter dan in het Nederlands? Snuivende tranen, bestuurdersstoel. In het Engels is het sniffende tears, a driver's seat bij NH.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, we gaan naar onze eigen Sjoerd. Sjoerd, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, Nicola.
0: Heb je al een burgertje gescoord?
3: Nou, ik moet natuurlijk altijd eventjes wel mijn auto parkeren op het moment dat ik met jou ga praten.
0: Ja.
3: Anders dan word ik natuurlijk aangehouden. Nee, dat wil ik natuurlijk niet. Nee, want ik heb een koptelefoon op en natuurlijk een microfoon in mijn handen. Dus ik moet altijd even netjes mijn auto parkeren. Toevallig is dat nu voor een hamburgertent. Laten we het daar maar op houden. Sinds 1954 staat hier ook.
0: Dan dus is het niet de grote gele M.
3: Nee, dan is het de andere inderdaad. Ja,
0: lekker
3: man. Ja. Maar ga ik het niet over hebben vandaag.
0: Nee, we gaan
3: het hebben. Ja, we gaan het hebben over de brandweer. Heb jij ooit de brandweer moeten bellen?
0: Eén keer. Dat was met de auto in Amsterdam. Toen was er een vuurpijl op het balkon tegenover mij gekomen. En toen kwamen de brandweerlieden op oudejaarsavond door mijn appartementje heen om daar te spuiten.
3: Voor de rest met die slang zo.
0: Slang, door mijn trapgat, door mijn ene hoog appartement. Het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Maar het was een mooie oud en nieuw.
3: Ja, nou ja, goed. Als je ooit een keer de brandweer zou moeten bellen, dan bel je natuurlijk 112. Ja. Maar je zou ook de jongens van Kwaadijk kunnen bellen. Die zijn namelijk Nederlands kampioen geworden. Dan vraag je natuurlijk af, Nederlands kampioen in wat?
0: In
3: blussen, in de snel zijn, in pak aantrekken. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee waar ze Nederlands kampioen in zijn geworden. Maar dat ga ik straks vragen aan Edwin. Want dat is de baas van de politie, of van de brandweer bedoel ik, in Kwaadijk. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben onderweg. Oh, als de brandweer.
0: Als de brandweer, maar pas op, niet te hard rijden. Want dan krijg je natuurlijk een bekeuring. Of heb jij ook blauwe zwaailicht op jouw NH-auto?
3: Nee, ik heb wel een oranje auto. Dus het komt, nou ja, het is net geen rood. Maar nee, ik heb geen, ik mag, dat heb ik niet jongens, mag ik niet. Zou ik wel heel graag willen trouwens.
0: Dat zou wel onwijs leuk zijn, inderdaad. Nou, Sjoerd, ga die kant op. Wij spreken jou zo dadelijk.
3: Tot zo.
0: En neem een burgertje voor me mee.

0: Garland Jeffries, de Matador bij NH. Uurtje nummer 2 zit er bijna op. Hey, leuk, we kregen van Joke een appje met een hele mooie foto van stel een uitgebloeide zonnebloem. Nee, die had een foto.
1: Maar zo.
0: Ja, die had een foto gemaakt van de Noorderkerk, waar Van Gogh, Rembrandt en Van Gogh zijn de prijs die je kan winnen met.
1: Ja, superleuk.
0: Dingen met Dario, supermooie foto, hartstikke leuk. Dus als je daar ook heen wil, kan ik me echt voorstellen, dan moet je lekker mee gaan spelen. Dus dat kan iedere werkdag hier rond de klok van 7:45.
1: Wee wee.
0: Zeker. Hey, ik heb een nieuwe hobby.
1: Wat is jouw nieuwe hobby?
0: Kookboeken kopen.
1: Kookboeken kopen?
0: Ja, en in lezen.
1: Oh, wat goed.
0: En dingen uitmaken. Dus, maar nou begreep ik dat er ergens hier iemand werkt die ook iets met kookboeken heeft. Dan moeten we het zo eens eventjes over gaan hebben.
1: Oké. Okay.
0: Ik ben heel erg benieuwd allemaal.
1: Ik ook.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en June.
3: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
4: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
3: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
4: Of deze oude snoeperdag.
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
3: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet, over zoet gesproken.
4: Dat wordt een gaatje.
3: Wow!
5: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij. En de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Dat laat je, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Mijn naam is Jan Kooijman, geboren in Alphen aan den Rijn en wonend in Zwaag.
11: Ik ben Francine uit Haarlem, de hoofdstad van Noord-Holland.
12: En ik ben Seb uit Alkmaar. Thuis in heel
0: Het is 8:00, het belangrijkste nieuws van Noord-Holland. Dat krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
13: Goedemorgen. Mensen in Apkoude, Amsterdam Zuidoost en Diemen hebben last van een zware rooklucht. Komt door een berg mestafval die in brand staat. De brandweer zet een kraan in om de berg uit elkaar te halen. Maar het gaat allemaal nog wel even duren. In de tussentijd adviseren ze mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. 5 verdachten in een grote stalkingszaak moeten zich vandaag melden bij de rechtbank. Ze zouden de Hilversumse Bradley hebben bedreigd en achterna gezeten. En ook allemaal mensen rondom hem. En drukte bij de Hortus Botanicus in Amsterdam. De reuzenwaterlelie staat in bloei en de bloemen gaan alleen 's avonds en 's nachts open. Daarom was Hortus gisteravond extra open en er kwamen honderden mensen op af. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
15: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
14: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Ja, en dan is er ook nog eens iets te melden qua verkeersinformatie. Anne, er staan files.
1: Ja, 3 maar liefst. Eentje op de A5, Amsterdam richting Hoofddorp. Daar sta je vast tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek. Een kwartier vertraging. Ook op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer. Tussen afrit Volendam en de Koentunnel, 5 minuten. En op de N205 van Nieuw-Vennep richting Haarlem, tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem, net iets meer dan 5 minuten.
0: Heel vervelend als je vaststaat, maar denk maar zo, het wordt altijd 12 uur, ook als je in de file staat.
16: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
17: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
19: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
20: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
21: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
22: Hey Remon!
23: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
24: Begon jouw dag met ruitschade?
25: Opgelost. Autotaalglas.
22: Hey,
23: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
27: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
26: En bedankt, hè.
28: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
29: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
30: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
31: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
29: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
30: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
32: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
2: ontbijttafel.
3: Met Nicola Ruijs.

0: sowieso best knap te noemen. De beste man is inmiddels 79 jaar en hij staat nog steeds. Elton John, I'm Still Standing. Goedemorgen, welkom bijna. Dit is de ontbijttafel, zoals altijd nog de grootste ontbijttafel van de hele provincie. En als ik zo kijk, ja, er is nog een plekje vrij. Schuif aan, kom erbij, vinden we helemaal gezellig. Kan allemaal, hè? Ook al is het pas 8:10 op deze woensdag 23 september van het jaartje 2026. Ja, Pieter, die normaal gesproken hier achter de knoppen zit, die is er niet. Die is helaas voor Pieter nog steeds een beetje ziekig. En als ik aan Anne vraag hoe is het met Pieter, zegt ze goed. Dus wat hij heeft, weet u niet, maar zal verkoudheidje hebben. Nogmaals, Pieter, veel beterschap. Hoop dat je er gauw weer bent. En in de tussentijd mag ik de honneurs waarnemen. En dat doen we niet alleen. Samen met Anne voor redactie, productie, gezelligheid, antwoord op vragen. En dat heb je nog meer.
1: Geen moeilijke vragen, hoor.
0: Ja, en pepernoten.
1: Ja, die had jij meegenomen.
0: Ja, maar
1: ik eet ze wel op.
0: Jij mag ze op, maar ik mag ze niet naar je gooien. Dat vind ik toch wel jammer.
1: Nee, ik ben heel slecht in vangen. Ja, je mag ze op zich wel gooien, maar ik duik wel weg.
0: Dan is de lodder een beetje af.
1: Ja.
0: Nee, maar goed.
1: Niet goed, hè?
0: Nee, en voor het nieuws en ook voor de gezelligheid en andere weetjes hebben wij hier onze Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Zo, zitten we dan?
2: Ja.
0: Ja, we hadden het net even over hobby's. Dat ik mezelf een nieuwe hobby heb aangemeten.
2: Ja, vertel.
0: Ja, ik zat te denken, van wat moet ik met mijn leven aan? Ik zit een beetje in zo'n is dit nou alles fase?
2: De midlife crisis.
1: Zit je in de midlife crisis?
0: Ja, oké, de sportwagen met open dak heb ik al. Motorfietsen, jonge vriendin heb ik allemaal al. Maar wat moet ik nou nog meer met mijn leven? Dus toen dacht ik ga in de kookboeken. Niet om ze te maken, maar om ze te kopen. Toen dacht ik kan natuurlijk een hele hoop in één keer kopen. Vind ik niet leuk. Ik heb besloten dat ik iedere maand koop ik één kookboek. Na lang zoeken. En daar ga ik dan ook die maand allemaal lekkere dingen uitmaken. En
2: dan doe ik
0: het weer. Ja,
2: ik
0: tuurlijk.
2: Ik dacht, dat een gekke hobby om kookboeken te kopen.
0: Ja, nee, zeker. Ja, misschien dat ik er ooit eentje ga schrijven. Maar daar schijnen we andere mensen voor te hebben die dat heel goed kunnen. Mm-hmm. Zijn naam was al gevallen.
2: Ja.
0: Ja, Pieter heeft ook een kookboek gemaakt.
2: Ja, hij heet niet alleen kok, hij is het ook.
0: Ja, koken met kok, dat is ook iets. Dat is wel tof. Maar wat was dat voor een kookboek dan? Iets over buiten koken?
2: Ja, een vriendin van mij heeft hem. Het is iets met, ik weet alleen niet meer wat de titel is. Het is iets met buiten koken. Buitenkeuken of zoiets.
1: Dat is wel leuk voor de zomer.
0: Ja, dat is hartstikke tof.
1: Maar wat wordt jouw collectie dan nu? Wat voor kookboeken koop jij?
0: Nou, wat het was,
1: hamburgers,
0: van
1: Franse
0: alles.
1: Keuken.
0: Ik had altijd echt al een hele mooie grote verzameling. Maar echt met heel veel kookboeken. Maar toen ben ik ooit verhuisd naar Spanje. En toen dacht ik van ja, weet je, doe ik wel weg. Achteraf zoveel spijt van. Echt schitterende dingen. En nu probeer ik dat weer een beetje op te bouwen. En wat doe ik? Ja, ik heb eigenlijk nu een beetje de obligate zaak als de Indonesische keuken. De Japanse keuken.
2: Okay.
0: Gewoon Oosterse algemeen. Maar ook Nederlands en bitterballen heb ik. En de Japanse keuken. Maar ik wil eigenlijk gewoon van alles. Italiaans moet ik natuurlijk nog hebben. Die grote zilveren lepel. Die hele dikke. Die had ik ook. Maar die moet weer terug. Uh-huh. Dus dat soort dingen eigenlijk. En dan vind ik het heel leuk om nieuwe dingen te gaan proberen te maken. Op zoek naar moeilijke ingrediënten. Kijken waar je die kan halen. En dan een hele zaterdagmiddag in de keuken staan. Ja, ik heb vorig jaar samen met Charlotte een huis gekocht. En dat hebben we eigenlijk gekocht omdat we helemaal verliefd werden op die keuken. Er staat een enorm fornuis. Echt zo'n 8-pits gasfornuis met dikke ovens eronder.
2: Wat leuk.
0: Dat gaan we gebruiken.
2: Nicola, je hebt een hele verzameling kookboeken. En je hebt een fantastische keuken.
0: Ja.
2: Kan je ook koken?
0: Ik kan ook koken, ja. Dat zou ook wat zijn. Maar ja, dan kan
1: je toch
0: leren.
1: Iedere dag naar de frietkraam, zeg je? Daar woon je toch naast?
0: Ik woon naast de frietkraam, ik loop er langs. Dat betekent
2: dat
0: ik iedere dag heen ga.
2: Als het lukt, dan kan je er naartoe.
1: Dat is wel waar, kun je daarheen.
0: En als je een gerecht maakt met friet erin natuurlijk.
2: Nee, dan moet je dat zelf maken.
0: Dan maak ik de mayonaise. Nee, kijk, zo kan het natuurlijk ook. Nee, dus als iemand nog een idee heeft wat voor een kookboek ik moet aanschaffen. En als Pieter er eentje over heeft. Ik wil er echt wel voor betalen, niet te veel. Maar dat lijkt me hartstikke leuk.
1: Wat goed, wat een enige hobby.
0: Ja,
1: een hele lieve hobby, ja.
0: Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. En als ik eens een keertje wat moois gemaakt heb, dan nodig ik jullie uit. Zijn jullie van harte wel.
2: Ja?
0: Ja, gaan we bij deze
2: afspraak. Ik ben ook heel benieuwd naar die keuken nu.
0: Nou, kom gezellig langs. Alles is helemaal goed. Leuk. Leuk. Oh, afspraken maken ook van.
2: Het is goed ook voor het samen zijn.
0: Heerlijk, hè? Zullen we gewoon doorkletsen nu? Nou.

0: Dit waren de Beatles. We can work it out bij NH.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Ja, we hebben het er al de hele ochtend min of meer open. De pubquiz volgende week woensdag 30 september. Dan is het zover. 'S Avonds in Zaandam. Dan komen we bij elkaar. Beetje lekker kletsen. Beetje samen te zijn. Gewoon lekker natuurlijk ook quizzen. Je kan je nog aanmelden als je er een wil. Is geen enkel probleem. nhnieuws.nl/samenzijn. De week van het samen zijn begint namelijk ook nu. Dus dat is een beetje de apotheose eraan. Ja, en die pubquiz, dat is natuurlijk gewoon wordt super om een beetje in de stemming te komen. En tips in te winnen natuurlijk. Hè. Bellen we eventjes met de pubquizmaster. En dat is niemand minder dan Peer. Kijk eens wat een applausje krijgt alvast, Peer.
3: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Goedemorgen, goedemorgen. Hoe gaat het met je?
3: Ja, uitstekend, dankjewel.
0: Ja, wat heb jij een leuke baan, zeg, pubquizmaster.
3: Ja. Ja, dat kan ik bevestigen, dat is het.
0: Ja, hoe ben je eruit ingekomen?
3: Uit de hand gelopen grap. Ik werkte ooit, toen ik nog studeerde, als studentcroupier bij het Holland Casino in Enschede.
0: Oh, wat tof.
3: Toen gingen we voor een personeelsfeestje een pubquiz organiseren.
0: Ja.
3: En toen vond iedereen dat leuk. En een bevriende kroegbaas die ging een nieuwe kroeg openen. Mm-hmm. Toen zei ik, mag ik niet op de maandagavond een quizje komen presenteren?
0: Ja.
3: En dat is 18 jaar geleden.
0: Nou, en dan heb jij in die 18 jaar heb jij een aantal pubquizjes gepresenteerd, denk ik. Hoeveel zit je inmiddels?
3: Oh, ja, honderden gepresenteerd en honderden gemaakt.
0: Ja, jij maakt ze ook. En dat, ik vertelde dit, ik heb maar één keer meegedaan aan een pubquiz. En ik ga altijd een beetje praten op, ja, ik weet veel. Ja. Maar al die vragen die er waren, waren precies van alles waar ik niks van af weet. Hoe kom je aan die moeilijke vragen? En überhaupt aan de vragen?
3: Nou, ja, dan moet ik toch even iets rechtzetten, denk ik. Een goede quiz is, is een quiz waar je ook dingen kan weten.
0: Ja.
3: En mijn werk is eigenlijk inschatten, wat kunnen mensen nou ongeveer weten? En bij de groepen, dus de quiz die volgende week is, die is een beetje samengesteld voor de groep mensen die daar gaat komen.
0: Ja.
3: Dus de bedoeling is dat ze ook daadwerkelijk veel weten.
0: Ja, want dan is het leuk, anders is het ook geen zak aan natuurlijk.
3: Nee, een quiz waar je niks weet is niet leuk, nee.
0: Nee, maar dan vraag ik me alsnog af, van waar haal jij dan al die vragen vandaan? Zijn het ook steeds nieuwe of doe je ook een beetje recyclen? Dat je denkt van, die vraag die zou er wel bij kunnen passen? En...
3: Ja, we houden een beetje in de gaten wat mensen gehad hebben, zodat we niet dezelfde vragen gaan spelen.
0: Mm-hmm.
3: Nee, ja, alles is een vraag.
0: Kan je er eentje stellen toevallig?
3: Ja, zeker, zeker. Een beetje in context van Noord-Holland. Ja. Monopoly ken je natuurlijk allemaal.
0: Ja.
3: Hoeveel verschillende Noord-Hollandse straten zijn er te vinden op de Nederlandse versie van Monopoly?
0: Oh, dat is een goeie. Dan weet ik dat je Amsterdam hebt, daar heb je er twee van. Heb je Haarlem, yes. Haarlem heb je er drie. Even kijken van nog meer Noord-Holland. Wat zit er aan die kant? Ik ga voor vijf.
3: Ja, ik heb een hartstikke goede antwoord. En wat je vooral heel goed deed, is gewoon rustig nadenken.
0: Ja, toch?
3: Zo werkt het, ja.
0: Maar dat is het lastige. Want zit er nog een beetje een tijdslimiet aan.
3: Nou ja, bij dit soort quizzen, bij de klassieke pubquiz valt dat wel mee. Hè? Want je hebt 10 vragen en die moet je meestal aan het eind van de ronde of na een aantal rondes inleveren.
0: Mm-hmm.
3: Dus dan kun je nog eens rustig overleggen met je teams.
0: Ja.
3: En je hoeft, als je Kahoot quizzen speelt, dan zit er echt tijddruk aan. Daar raak je ook een beetje gestrest van. Dat is hier eigenlijk niet het geval.
0: Ah, kijk. Hey, en we willen natuurlijk allemaal zo goed mogelijk voor de dag komen. Heb jij nog tips voor volgende week waar we een beetje extra op moeten gaan letten? Moeten we het journaal terugkijken? Of zeg jij...
3: Ja, want actualiteit is altijd handig.
0: Ja?
3: Gewoon de provincie Noord-Holland is goed onder de loep nemen, zou ik zeggen. Dat zou de grootste tip zijn, denk ik.
0: Kijk, dat is sowieso een hele goeie. Dan gaan we nog eens eventjes even doen. Ja, want even een serieuze vraag erover. Kun je überhaupt oefenen of is dat eigenlijk niet te doen? Dus dat is het gewoon...
3: Algemene kennis is natuurlijk een ding wat je dat duurt lang voordat je dat ontwikkeld hebt.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, dus de set pieces, dus de standaard dingen, zoals wat is de hoofdstad van dit land en wat is de langste rivier, dat soort dingen kun je natuurlijk gewoon tot je nemen.
0: Ja, dat is waar. Inderdaad, je kan een beetje Trivial Pursuit vraagjes, kaartjes gewoon gaan lezen.
3: Ja, en voor de teams eigenlijk, de teams die ik die bespeur, de teams die heel goed presteren over het algemeen in de quiz, die overleggen gewoon heel goed. Dus wat je net in je hoofd deed, dus even het bord, Monopolybord aflopen, als je dat als team doet, als collectief, dan presteer je vaak beter.
0: Jongens, wat een ontzettend mooie tips. Maar ik zit eventjes, terwijl ik dit met je aan te spreken ben, denk ik, wat een fantastische baan heb jij, zeg. Wat moet dat leuk zijn? Gewoon alleen maar met iets bezig zijn waar mensen ontzettend blij van worden.
3: Ja, ik kom zelden op begrafenissen en zo. Dus het
0: zou wel leuk zijn trouwens. Ja, als je op een begrafenis nog een pubquizje erbij doet.
3: Ja, als degene erg van pubquiz had, zou het kunnen. Maar meestal is dat natuurlijk niet de bedoeling.
0: Ja, dan vraag ik me alleen nog eventjes af. Zijn er mensen die überhaupt nog wel eens iets tegen jou willen spelen als het op kennis aankomt? Of is dat gewoon niet leuk? Weet je alles?
3: Nee, ik weet zeker niet alles, zeker niet. Van alles wat er te weten is, weet ik maar een heel klein beetje. Mm-hmm. En zoals ik al zei, ik kan meer inschatten wat mensen ongeveer kunnen weten. Ja. Maar ik moet met Hitster en met Triviant altijd twee meer dan de rest.
0: Dat is echt wel een goeie. Hey, ja. Hitster is dus ook een goeie om een beetje te spelen, een beetje muziek.
3: Ja, als je van muziek houdt, is het zo leuk. Dat we als DJ maar natuurlijk kunnen bevestigen.
0: Ik bedoel natuurlijk ook eventjes voor de pubquiz. Ik probeer een klein beetje los te peuteren bij hoe wij ons goed kunnen voorbereiden. Dus Hitster is misschien ook een goeie. Zeg, ja. Peer, ik vind het geweldig dat we jou even mochten spreken. Volgende week dan is het zover de NH pubquiz. Je kunt je nog aanmelden. nhnieuws.nl/samenzijn. Of stuur ons even een appje 088-850-5152. Kun je ook naartoe bellen, dan helpt Anne je eventjes. En ja, ik vond het heel erg fijn dat jij alvast ons alvast een beetje wegwijs wilde maken in de pubquiz volgende week.
3: Succes volgende week, mensen.
0: Hey, dankjewel en een hele fijne dag nog verder. Hoi, hoi.
1: De ontbijttafel.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit.

0: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
1: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Ik ben Mika uit Werfshoofd.
5: Ik ben Jelle uit Bussum.
6: Ik ben Marika uit Medeblik.
7: Ik ben Leslie en ik kom uit de Watergraafsmeer.
8: Thuis in heel Noord-Holland.
9: Het is 8:30. In Leinden is het 15 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Amsterdam Zuidoost en Diemen hangt een zware rooklucht. Ook mensen in de trein tussen Weesp en Amsterdam hebben er last van. Komt allemaal door een berg mestafval die in brand staat in Apkoude.
9: Oh.
10: En dat is een flinke berg. De brandweer schat in dat hij zo'n 1000 vierkante meter groot is. Ze hebben een kraan ingezet om de berg uit elkaar te halen. Maar dat kan nog uren duren. Mensen in de buurt wordt aangeraden ramen en deuren dicht te houden als je last hebt van de rook.
9: Lekker, een berg brandende poep naast je huis. Nee, fijn.
10: Super.
9: Goedemorgen.
10: Vandaag en morgen moeten 5 mannen voor de rechter komen die verdacht worden in een grote stalkingszaak. Gaat over de Hilversumse Bradley en zijn vrienden en familie die ernstig werden bedreigd en achterna gezeten door een Telegram-groep. Het begon nog klein. Leden van de groep stuurden bijvoorbeeld pizza's naar Bradley's adres. Maar later beschuldigden ze hem van pedofilie, waar volgens de politie geen enkel bewijs voor is. En worden ook mensen waar hij mee praat en bijvoorbeeld aan café waar hij is geweest bedreigd. En wordt zelfs de grafsteen van zijn broertje beklad.
9: Nah.
10: In de Telegram-groep zitten op het hoogtepunt zo'n 10.000 leden. Dik 3 jaar geleden werden voor het eerst mensen opgepakt. In totaal dus 5 mannen. Zij staan nu voor de rechter.
9: Maar even, Suus, dit is dus een Telegram-groep. Telegram, dat is een beetje WhatsApp, maar dan...
10: Het is
9: waar
10: een social media-groep.
9: Ja, waar vaak schimmige zaken gebeuren.
10: Ja, want het is ook een ernstig, hoe zeg je dat, een heel specifieke beveiligde bedoeling.
9: Ja, maar daar zitten dus mensen in, precies zo'n 10.000 mensen... Die niks anders daarmee doen dan deze Bradley bedreigen, pesten, kleineren en achterna zitten. Waarom? Wat heeft hij gedaan?
10: Ja, ik begrijp hier ook helemaal niks van. Het zou begonnen zijn omdat Bradley online video's plaatste waarin hij volgens mij aan het koken is of dingetje doet.
9: Ja.
10: En dat vonden ze dan stom of ik weet het niet. Eigenlijk, ik zal het je eerlijk zeggen, ik begrijp hier ook helemaal niks van. Ik snap niet dat je je tijd verdoet aan iemand te sarren.
9: Maar je maakt,
10: en dat gaat op een gegeven moment dus heel ver.
9: Je maakt iemands leven gewoon echt kapot.
10: En ja, en dus ook van de mensen rondom hem.
9: Ja.
10: Want ook een nichtje van hem is bedreigd en daar zouden ook mensen met vuurwapens voor de deur hebben gestaan. Dus het gaat echt heel, heel, heel erg ver.
9: Ik ben aan de ene kant heel blij dat wij het niet begrijpen. Dat betekent dat wij echt niet snappen. Maar ik vind... Oké, deze gaat mijn pet te boven.
10: Precies. Nou ja, en deze 5 mannen staan nu dus voor de rechter. Wordt een uitspraak binnen 2 weken verwacht.
9: Reuze benieuwd.
10: 17 praktijkscholen in Noord-Holland krijgen extra geld voor leerlingen uit gezinnen die weinig te besteden hebben. Komt uit een potje van onder meer het Jeugdeducatiefonds. Met dat geld kunnen benodigdheden worden gekocht voor stages, zoals werkschoenen, een fiets, een speciale bril of een kappershoofd. Zonder die spullen kunnen sommige leerlingen geen stage lopen. Maar als er thuis geen geld is voor zo'n grote uitgave, kunnen ze daardoor hun diploma niet halen. Dus is het hard nodig, zegt docent Bart Hoogvorst van praktijkschool De Brug in Assen-Delft.
11: Kijk, praktijkonderwijs is bedoeld om uit te stromen richting werk. Dus je gaat hier van school met een baan. Daar heb je gewoon ervaring, training en mogelijkheden voor nodig. En dat is wat deze leerlingen nu geboden wordt. En wat wij hier in het praktijkonderwijs bieden.
10: Ja, en er waren dus eerder verhalen van leerlingen die hun stage niet af konden maken omdat ze bepaalde spullen niet hadden. En het afgelopen schooljaar deden al 5 Noord-Hollandse praktijkscholen mee aan een landelijke pilot. Nou, dat was een succes en dus komen er nu 12 scholen in onze provincie bij. En er was een drukte bij Hortus Botanicus in

0: Amsterdam, daar staat de reuzenwaterlelie in bloei. De bloemen daarvan gaan alleen 's avonds en 's nachts open. En daarom ging Hortus gisteravond extra open. Van 8 tot 10 kwamen honderden mensen op af. En de bloemen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook om te ruiken. Er komt een zoete, ananasachtige geur vanaf. Ja, en die bloem die bloeit dus maar 2 nachtjes. Er komen waarschijnlijk wel nog tot half oktober nieuwe bloemen bij.
1: Ja.
0: Uit die reuzenwaterlelie. Daarna worden de zonuren te kort. En overigens is het vooral een reuzenwaterlelie vanwege de bladeren. Die kunnen dan weer een diameter van ruim 2 meter hebben.
1: Kijk, als je dus vanmorgen vroeg geluisterd had, dan wist je dat er een enorm leuk feitje is. Maar nou weet ik dat niet iedereen om 6:30 de radio aan had. Wil je nog 1 keer het feitje van de reuzenwaterlelie
0: delen? Ja, want Hortus heeft dus meegedaan aan een internationale wedstrijd onder tropische tuinen.
1: Ja?
0: Over waterlelies. Welke de meeste kracht heeft.
1: Ja?
0: En dat hebben ze getest door 40 kilo kaas op zo'n blad te leggen.
1: En dat bleef dan drijven?
0: En dat bleef dan liggen.
1: Ah, als je meedoet aan de
0: pubquiz. Ik weet nog steeds niet waarom het nou kaas moest zijn, maar het moest gewoon kilo's zijn, denk ik. Ja, en dan doen wij dat met kaas.
1: Ja, dus doe je mee aan de pubquiz, onthoud deze een Noord-Hollands feitje. 40 kilo kaas en dan zinkt het waterlelieblad nog steeds niet.
0: Nee, zo is het. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
1: Suus, dank je wel. En het weer, dat krijg je deze week van niemand minder dan Jules Gernaert. Goedemorgen, Jules.
2: Goedemorgen, Nicola.
1: Wat gaan wij allemaal tegemoet zien vandaag?
2: Ja, we gaan toch wel heel veel grijze luchten, denk ik, tegemoet zien. Helaas moet ik zeggen, die bewolking van gisteren is dus duidelijk hardnekkig. Hangt een beetje van het stromingspatroon uiteraard ook af.
1: Ja.
2: Het is heel rustig met een hoge drukgebied in principe boven de zuidelijke helft van Nederland en boven België en Duitsland. En de gang zit dus nog niet in. Daardoor blijft die bewolking voor het meest hangen. Met vanochtend, vooral bij zee, misschien in de kop van Noord-Holland, en zeker ook op Texel, kans op een klein beetje regen. En dan krijgen we vanmiddag misschien af en toe wat zon. Dan gaat er een beetje een luchtstroming op gang komen uit het zuidwesten. Veel moet je daar ook niet van verwachten. Het is wel overwegend droog vanmiddag en de temperatuur is redelijk dan, denk ik, met maximaal zo van 19 tot 21 graden. In de namiddag is er kans op een bui en meer kans op wat regen is het dan vanavond.
1: Ja, en dan de komende dagen met het weekend als belangrijkste onderdeeltje wat mij betreft.
2: Ja, en het weekend is vrij goed qua temperatuur sowieso. Ik denk aan 19 tot 22 graden. Zaterdag wellicht af en toe zon, misschien een klein bijtje. Zondag overwegend droog met de zonnige periode. Dus vooral de temperatuur doet het goed. En tot die tijd hebben we dan morgen een noordwestenwind. Zal een opluchting zijn met veel opklaringen en een paar stapelwolken. En vrijdag is dan overwegend zonnig.
1: Nou, lekker. Ik vind het leuk jou aan de telefoon. Ik krijg een beetje Jan Pelleboer-vibes van vroeger.
2: Ja, ik heb een storing op mijn apparatuur, op mijn radiocoderingsapparaat. En die geeft hem in het scherm, dus moet ik even naar kijken zo dadelijk.
1: Je bent nog steeds fantastisch te vertaan, Jules. Wij spreken elkaar zo dadelijk weer, dankjewel. Hè. En de verkeersinformatie, die krijg je van Anne. En die zit hier naast mij, dus geen telefoonverbindingen. Staat het een beetje vast in de provincie?
3: Ja, 2 files hebben we. Eentje op de A7 van Heerenveen richting Horen tussen Breesandijk en Den Oever, 10 minuten. En op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel sta je net iets meer dan 5 minuten vast.
1: Nou, heel erg veel succes en sterkte als je er vast staat. En denk maar zo, je hebt meer tijd om naar ons mooie programma te luisteren.

0: and Hero. Taylor Swift. NH.
1: De ontbijttafel.
2: Op locatie.
0: Ja, Sjoerd die gaat vandaag langs bij de brandweerkazerne in Kwaaddijk. Zij wonnen namelijk afgelopen weekend het Nederlands kampioenschap voor brandbestrijding. En ja, dan kan je zeggen, dan gingen ze letterlijk voor elkaar door het vuur. Althans, volgens postcommandant Edwin Janneman, of niet Sjoerd? Heb ik het helemaal verkeerd?
3: Ja, nee, zeker Nicola. Je hebt het hartstikke goed. Je hoort al een beetje echo, want we staan boven in het pand bij de brandweer Kwaaddijk. Dat is inderdaad Zaanstreek Waterland. En die prijs, ja, die prijs, die Nederland, die eerste prijs, jongens, die staat hier. Zeker. Helemaal pontificaal op de bar.
4: Zeker.
3: Hey, Edwin, van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Alwin, jij ook natuurlijk.
5: Super, dankjewel.
3: Jordi, jij ook gefeliciteerd.
5: Ja, dankjewel.
3: En toen dacht ik bij mezelf van, ja, wat moesten jullie dan doen? Moesten jullie heel hard rijden? Dat jullie doen, of moesten jullie heel veel blussen? Hoe word je Nederlands kampioen?
4: Ja, dat wil je niet zomaar. We hebben eerst drie voorrondes gedaan, zeg maar.
3: Ja.
4: En nou hadden we de grote finale.
3: Ja, en wat moest je dan doen?
4: Al in die eerste bevelvoerder, die wist precies wat we moesten doen.
5: Nou, we hadden een inzet op een gemeenschapspand van brandweer, van Bladel.
3: Ja. En, oh, dat was je moest naar Brabant.
5: Ja, we moesten naar Brabant.
3: Dat was een uitwedstrijd.
5: Ja, we hebben van het jaar hebben Rotterdam gehad, Hogeveen, en nu zaten we in Bladel.
3: Oh, ja.
5: Dus, een officiële inzet, zeg maar, in een pand.
3: Ja.
5: En daar was een explosie geweest. Brand in de kelder.
3: Ja.
5: En slachtoffers, die waren, in dit geval twee loodgieters, waren vermist.
3: Ja.
5: Dus dan was het onze taak om op onderzoek uit te gaan.
3: Ja, en dat hebben jullie dus eigenlijk fantastisch gedaan.
5: Zeker hebben we dat.
3: Ja,
5: de puzzelstukjes vielen precies goed.
3: Ja.
5: En dan word je één gewoon.
3: En jullie zijn vrijwillig ook, hè?
5: Ja.
3: Dus als jullie opgepiept worden, dan is het vanuit je bed waarschijnlijk. Of vanuit huis, of vanaf je werk.
5: Of van het werk, of thuis, of precies.
3: Maar dan moet je dus als een idioot hier naartoe dus eigenlijk.
5: Zoiets, ja.
3: Ja, ja. Hey, maar jij hebt al 30 keer meegedaan volgens mij, hè, Edwin?
4: Ja, ja, zeker.
3: En telkens werd je, één keer derde, hè?
4: Ja, één keer derde, dat is 20 jaar terug.
3: Ja.
4: Dus, en nu zijn wij, na 30 jaar binnen we eindelijk eerste geworden.
3: Echt waar?
4: Ja, ja.
3: Hoe voelt dat?
4: Nou, een en al glimlach, hè?
3: Ja, ja, ja. Ja. Hey, we willen eruit. Wat is dit?
5: Oh, kom morgen maar terug, hoor, voor de volgende.
3: Nou, nee, mag ik mee? Wat is dit, jongens?
5: Ja,
3: wat gebeurt er? Oké, dan moeten we gaan? Oké, waar is die paal? Waar is die paal? Waar is die paal? Kom op, jongens, waar is die paal? Hebben we een paal, of niet?
5: Nee, de paal.
3: Oké, nou, we gaan, kom op. Waar moeten we gaan, jongens? We moeten gaan. Kom, waar is de omkleed? Oh, nee, dit is de keuken. Waar is dat omkleedhok nou? Kom op, mee naar beneden. Kom op. Waar is dat? Oké, naar beneden. Ze hebben geen paal.
6: Doe je voorzichtig.
3: Ja, doe je voorzichtig. Ik ga toch niet alleen?
6: Linksaf.
3: Linksaf. Linksaf, ja, oké. Okay. Oh ja, hier de deur door.
6: Ja.
3: Oké. Oh, we hebben geen paal. De Ghostbusters hebben toch een paal? Wat is dat? Waarom hebben we geen paal? Nee, we hebben geen paal. Oké, kleding aan. Waar kan ik erin stappen? Hier is er geen stappen.
6: Okay. Ja hoor, pak maar.
3: Oké, nou pak maar even wat.
7: Okay. Doe voorzichtig, Sjoerd.
3: Ja, wacht. Is dit maat 45 of niet?
7: Oh, doe maar wat.
3: Oké, is dit... 45. Hier kan ik niet in. Ander pak. Van wie hebben we allemaal? Damien, Danny Berg, die kan ik vast aan. Dit zijn grotere. Ja! Die van Danny kan ik aan.
6: Dat denk ik niet. Als het nog lang duurt, dan komen we alweer.
3: Ja, nee, dat snap ik. Maar in hoeveel minuten moet dit?
4: Binnen 4 minuten.
3: Oké, binnen 4 minuten. Oké, pak aan. Ga naar de auto. Hoeveel auto's hebben we? Welke moeten we pakken?
4: Ja.
3: Zit erin.
6: Ga maar
3: in de auto. Ik sta nog om. Oh, wacht. Ik heb mijn schoenen helemaal niet aan. Oh ja, wacht even. Ja. Nee, naar de auto. Oké, de auto in. Oké. Achterin. Oh, wacht. Waarom niet voorin? Oké, achterin. Oké, ja. Dat zag ik. Oké, jongens, rijden. Ja, je bent dat ding. Ja. Waar naartoe? Wat is het?
7: Ja, dus
3: ik ben kapot.
7: Ja, wij ook.
3: Je moet hier echt nog een beetje een goede conditie voor hebben, hè?
7: Ja, je moet een hele goede conditie om bij de brandweer te gaan.
3: Nee. Hebben jullie ook buren?
7: Ja, zeker.
3: Ja.
4: Daar denken we altijd netjes om.
3: Daar denk je, ja. Je doet hem eigenlijk. Nou, dit is natuurlijk even een oefening, mag ik hopen of niet?
4: Nou, ik hoop het wel voor je.
3: Oh, jongens. Het is niet te geloven. We zitten nu trouwens in een brandweerauto.
7: Hoor je niks?
3: Nicola,
7: van.
3: Ik ben
7: hoor je helemaal niks van.
3: Beter. Wat is het warm in dat pak? Oh, mijn god. Wat is dat heet, zo'n pak?
4: Ja, maar dat moet ook. Ja. Hij moet goed beschermd zijn voor ons.
3: Ja, dat is wel waar natuurlijk.
4: Hij moet ook de warmte tegenhouden van buitenaf, hè?
3: Ja, dat is waar.
4: Dus,
3: maar als jullie nou 's ochtends uit je nest komen, en je hebt dan moet je dus, je kan je tanden niet poetsen. Je kan niet even snel je haar, je gel in je haar doen. Dus dan zit je naar zo'n stinkende collega van je. Heb je daar nooit last van?
7: Nou, we hebben smintjes in de auto liggen.
3: Ja.
7: Dus dan komt het vanzelf wel goed.
3: Die kan je ook onder joksels doen, zou je zeggen.
7: Zeker, ja, ja, deo, smintjes, alles hebben we aan boord.
3: Ja, maar dat is natuurlijk wel een dingetje. Het is wel echt een club waarin je met z'n allen moet acteren.
4: Ja, zeker, zeker. Huh? Dus het zijn, ja, wij zijn 100% vrijwillig. Dus we komen allemaal netjes van huis of van het werk. Dus ja.
3: Ja. En dat, maar dan kreeg je nu net even een inkijkje hoe dat gaat dan alweer. Maar dan ben je dus... Oh, wacht, stoom mijn hoofd bijna tegen dat ding. Hoe dat gaat. Je krijgt een piep, je krijgt een melding. Snel, totaal geen paniek. Bij mij wel, maar bij jullie niet. En dan gaan.
5: Ja, je zegt geen paniek. Nee, er is geen paniek. Want dat hebben we al afgeleerd. Maar er is wel een adrenaline kick, hè?
3: Ja.
5: Op het moment dat jij die page leest wat voor bericht er staat... En er staat, we gaan eruit voor een brandgerucht. Dan gaat er niks gebeuren bij je binnen. Maar als er staat, woningbrand en twee personen nog inpandig.
3: Ja.
5: Dan gaat je adrenaline, die gaat wel omhoog. Ja. En dan gaan we nog een tandje harder.
3: Ja, dat kan dus. Want jij vertelde hem wel eens, voordat we begonnen, ik heb wel eens nieuwelingen.
5: Ja, als we nieuwelingen hebben, die jongens net bij de post komen. En die gaan voor de eerste keer, mogen ze ook mee uitdrukken. Ja, die komen met 8 minuten bij de kazerne. Ja. En dan denken ze, waar is iedereen? Maar we zijn al lang al weg. De tweede keer zijn ze met 6 minuten. Maar dan denken ze, nou, ik ben wat sneller. Maar dan zijn we ook al weg.
3: Ja.
5: Nee, echt waar. Die auto rijdt met 4 minuten weg. En we zijn fanatiek, ja, snel, maar wel gewoon professioneel.
3: Dat zou ik een keer aan mijn hele gezin moeten vertellen. Dat het dus kan, die 4 minuten in de auto zitten.
5: Ja, dat klopt. Ja, exact.
3: Dat zou wat zijn. Als we wel eens een keer weggaan.
5: Nou, dat is beter.
3: Wij zijn altijd te laat, hoor, kan ik je vertellen.
5: Ja, ja. Nou, bij mij thuis ook, hoor. Want ja? Als ik daar moet op wachten, dan komt het ook
3: niet. Dat is toch niet normaal? Nee. Hè? En jullie kunnen gewoon binnen 4 minuten kunnen jullie op locatie zijn. Hey, jongens, nogmaals, van harte gefeliciteerd.
7: Ja, dankjewel.
3: En gaan jullie nog vieren?
7: Nou, we hebben het afgelopen maanden gevierd met de burgemeester en het hoofd, het management van de VSW.
3: Oh. En was er ook nog, kon je het ook nog leuk vieren?
7: Ja, we hebben het hartstikke leuk gehad. Super fijn dat ze er waren. Ja. Dus daar waren we heel blij mee.
3: Maar jullie zijn niet even een avondje wezen doorzakken met z'n allen?
4: Nou, we kwamen pas 's nachts om 2 uur kwamen we pas thuis vanuit Bladen of vandaan. Nou, toen hadden we het end al in de bek, laat ik het zomaar even zeggen. Toen waren we ermee klaar.
3: Ja. Oh, wat gaat er nu echt iets af of niet? Oh, wat nee. Zit je nou? Oh, nou, nee, nu begin ik te schrikken. Oké, jongens, nou, hey, Nicola, ja. Ik ben nog nooit in een brandweerauto geweest. Nou, dat is ook een beleving, inderdaad.
1: Ja, daar sta je enorm voor nu op mij.
3: En ik heb mijn schoenen niet aan. Die staan nog ergens binnen. Dus, oh, er gaat nu weer wat af. Zo. Maar het is dus inderdaad, ik kan dat niet, hoor. Kan jij binnen 4 minuten uit je bed zijn dan in een auto zitten?
1: Ik zou het wel heel graag willen, maar dat kan ik ook niet.
3: Nee, daar gaat het ook niet. Nee. Nou ja, goed jongens. Hey, de mannen in Kwaadijk, onze brandweermannen, Nederlands kampioen. Wij zijn trots op jullie.
5: Zeker, bedankt.
1: En wij hier uit de studio zijn ook ontzettend trots op jou, Sjoerd. Want jij bent degene die het hardst gewerkt heeft van ons allemaal.
3: Oh, jongens. Nou, echt een sport, hoor, dit bijna.
1: Doe rustig aan, neem een glaasje water en tot de volgende keer.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
7: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
8: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
9: Hoi, dit is Lonneke uit het mooie en fijne Mokum.
10: Ik ben Hans en ik kom uit Bakkum.
11: Mijn naam is Leni en ik kom uit Ilpendam.
12: Ik ben Tatjana en ik kom uit Amsterdam-Oost.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9 uur, het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Dat krijg je van Suus Bosloos. Suus, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Mensen in Amsterdam Zuidoost en Diemen hebben last van een zware rooklucht. Komt door een berg mestafval die in brand staat. De brandweer zet een kraan in om de berg uit elkaar te halen. Maar dat kan nog uren duren. In de tussentijd adviseren ze mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. Glenn V. moet vandaag voor de rechter komen. Hij wordt verdacht van moord op zijn vrouw. Zij werd afgelopen maart dood in bad gevonden in hun huis in Amsterdam-Zuid. V. ontkent tot nu toe dat hij er iets mee te maken had. En de Landelijke Week tegen Eenzaamheid start vandaag. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. En op veel plekken in Noord-Holland ligt dat aantal zelfs hoger. De aftrap is vandaag in Theater Gooiland in Hilversum. En daar is ook de minister bij. En straks hoor je meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
17: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
16: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
18: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
16: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
14: En dan is er, als het goed is, ook nog wat te melden over de situatie op de wegen in Noord-Holland. Anne?
19: Ja, één file en die staat op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt Koenplein. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer sta je net iets meer dan 5 minuten vast.
14: Nou, dat is te overzien. Maar in elk geval, als je vast staat, toch veel sterker ermee.
20: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
21: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
25: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
24: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
25: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
24: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
25: Oké, ga ik op letten.
24: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
25: Doe ik.
24: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
26: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, eet smakelijk voor straks.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Hey, Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
27: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
29: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
30: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
31: De ontbijttafel
32: met Nicola Ruijs.

0: NH.
1: Ja, goedemorgen. Welkom bij NH Radio. Het is het laatste uur van de ontbijttafel van vandaag. En ook nu is het nog altijd de grootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. En er is nog plek vrij hoor. Kom er gezellig bij. Voel je hartstikke welkom. Neem een kopje koffie erbij en klets lekker met ons mee. Ja, het is 23 september en het is 8:08. En voor de mensen die net de radio aanzetten en denken... Pieter, wat klinkt je gek. Daar komt wel dat Pieter er niet is. Pieter is een beetje ziek. En ik ben ingevlogen, Nicola, vandaag. En ik zit hier gelukkig niet in mijn eentje, want Anne, die is erbij. Hoi Anne, goedemorgen.
2: Hoi Nicola.
1: En Suus is er ook bij. Hoi Suus. Hoi. Nou, de plichtplegingen zijn weer gedaan, hoor ik zo. Ja, hey, ik vond het wel leuk. We zaten net eventjes te kletsen over mijn kookboeken, of nieuwe kookboekenhobby. Over die dingen verzamelen. En toen hadden we het over wat verzamel jij allemaal? Zijn er dingen die jij verzamelt, Anne?
2: Ik heb op mijn wc zo'n letterbak.
1: Ja?
2: Met allemaal souveniertjes. Dus ja, vuurtoren van Texel en zo staat erin. Waar ik dan ben geweest een keer, een weekendje of een dagje of zo.
1: Wat leuk, wat is je bijzonderste?
2: Ik denk een Kaapverdiaans huisje.
1: Een Kaapverdiaans huisje, ja. En die komt neem ik aan uit...
2: Kaapverdië.
1: Waar ligt Kaapverdië ook weer?
2: Helemaal in de zee.
1: Ja, kom daar nooit.
2: In de oceaan.
1: Helemaal in de oceaan.
2: Ik heb er toen een keer 3 maanden gewoond. Was heel leuk.
1: Wat grappig.
2: Ja.
1: Deed je?
2: Dus daar heb ik hem toen opgesnoerd. En toen dacht ik, die ga ik meenemen. Die ga ik ergens neerzetten.
1: Dat snap ik. Maar zo'n letterbak, dat is op een gegeven moment een beetje beperkt qua ruimte. Dus op een gegeven moment zit die vol. Is die al helemaal vol?
2: Nee, ik heb een vierkante. Dus ik kan op de daarbovenop, op de, aan de buitenkant, kan ik ook nog wat neerzetten.
1: Ik vind het wel heel leuk. Samenbreng. Sympathiek.
2: Ja, vind je dat sympathiek?
1: Ja, heel sympathiek.
2: Ben jij een souvenir meenemer?
1: Nee.
2: Ook geen magneetje?
1: Nee.
2: Oh.
1: Nee, dat komt er bij ons niet in.
2: Wat dan? Vind je te lelijk?
1: Nee, ik vind het ook niet zo heel mooi. Nee, ik neem ze wel mee, maar dan voor anderen die dat wel hebben.
2: Oh, echt? Maar waar jij dan bent geweest?
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: Wat grappig.
1: Ja, of
2: hier
1: van
2: was
1: die...
2: Ik.
1: Hoe heet die dingen? Die mokken van dat... Dat koffieding. Kom er even niet op. Starbucks.
2: Ja?
1: Dank je.
2: Oh, die hebben dan van elke stad een mok
1: en
2: zo.
1: En dan ken ik mensen die dat verzamelen. En dan denk ik, neem ik er eentje mee.
2: Oh, ja? Okay. Ja? Oh, wat lief.
1: Ja, verder verzamel ik niet zo heel veel verkeersboetes.
2: Altijd leuk.
1: Leuk om te hebben. Ik heb er al heel veel. En verder valt het mee. En jij, zus?
3: Ik verzamel niet echt iets. Ik ben ook van qua souvenirs... Ik hou wel van souvenirs, hoor. Maar niet per se dat ik nou één ding dan verzamel.
1: Ah, nee.
3: Of zo.
1: Nee, ik kreeg net een appje van Charlotte. Die zegt kleding als souvenirs en tassen. Ja, we hebben in Spanje niet geslaagd.
3: Nee, maar...
1: Dat klopt.
3: En misschien zorg ik er meer voor dat anderen iets verzamelen. Want ik neem bijvoorbeeld van vakantie... ik neem van vakantie heel vaak een voetbalshirt mee voor mijn broer.
1: Nou, oké.
3: Die vindt dat leuk. Dus die heeft uit... soms.
1: Het eentje die op het strand wordt verkocht door Van die meneer.
3: Ik was een paar maanden geleden in Vietnam. En toen heb ik dus van een Vietnamese voetbal... Ik heb me wel helemaal laten vertellen wat daar een goed draaiende voetbal... Wat zeg maar het Ajax is van Vietnam, want weet ik veel.
2: Vietnam.
3: Precies.
1: Maar dat is dus heel grappig. Kan je doen wat je wil. Je kan echt een heel verhaal verzinnen.
3: Ja, en mijn beste vriendinnetje heeft een kerstdorp. En dat heeft ze ook niet echt omgevraagd. Namelijk, ik geef haar altijd voor haar verjaardag... en voor allerlei andere gelegenheden waar je cadeaus voor kunt geven... geef ik haar een kerstdorphuisje. Of
2: wat
3: iets
2: leuk,
3: anders
2: echt zo'n grote.
1: Ja. Wat een goeie vind ik dat ook. Vooral omdat iemand er niet om vraagt. Nee. Dat is dan helemaal leuk.
3: Dat doe ik echt al een jaar of 8, denk ik.
2: En niemand doet dit bij jou?
3: Nee.
1: Wanneer was je jarig? 15 juni, geloof ik. Dan gaan wij volgend jaar daar veranderingen brengen. Niks, vroeg me dan af, als je zit te luisteren... zijn er dingen die jij verzamelt? Vind ik gewoon hartstikke leuk om te weten. Wat zijn nou de verzamelingen van de mensen die deze zender...
3: En is het gewenst of ongewenst?
1: Is het gewenst of ongewenst? Vind ik ook een hele goeie erbij. Laat het ons weten. 088-850-51-52. Dat kan via de WhatsApp en dat kan ook via de telefoon. Wat verzamel jij? Hoe lang al? Waarom? Hoeveel heb je er? En inderdaad, is het vrijwillig of is het je opgedrongen door zogenaamde vrienden. Hartstikke benieuwd.

0: Natalie Cole, volgens mij wel familie van de grote Nat King Cole. Maar dit is zij, This Will Be. Ja, we hadden het eventjes over de verzamelwoede van ons... maar ook van de mensen aan de andere kant van de radio. En ja, dat is leuk. Er komt best wel veel binnen van mensen die dingen verzamelen, Anne.
1: Ja, heel leuk.
0: Ja, ik vind even kijken, de koelkastmagneetjes. Dat is toch wel een favoriet product voor veel mensen.
1: Ik kreeg net een foto. Eentje van Texel, Callands Oog, Artis, een paar zie ik, Den Burg, Amsterdam... Ja. Ik vind dat heel leuk dan om op iemands koelkast te kijken. Heb je dat niet?
0: Ja, als ik ergens ben en je hebt die dingen, dat vind ik wel
1: ben
0: leuk.
1: Ben nu alleen maar iemands koelkast aan het inspecteren.
0: Ja, ik zit
1: toch leuk.
0: Er komt echt zoveel binnen. Kaasschaaf, iemand verzamelt dat, denk ik.
1: Snap ik.
0: Nee, dat is pas voor straks. Nee, ik zie ook 40 jaar bespaar ik al uilen.
1: Ja, vingerhoedjes. Ook in een letterbak.
0: Oh, kijk. Vingerhoedjes in een letterbak. Ik verzamel Skylanders poppetjes. Weet jij wat dat zijn, Skylanders poppetjes?
1: Geen idee. Skylander?
0: Ja, Skylanders poppetjes. Dat komt net binnen. Dat stuurt Thomas. Ik ben reuze benieuwd wat dat zijn, maar die gaan wij
1: eens stuurt een foto.
0: Rita, die zegt, mijn verzamelwoede is dus koelkastmagneetjes ook. Overal waar ik ben geweest, neem ik er eentje mee. En mijn man verzamelt Monopoly spelen. Dan hebben wij Jan, die hieronder, die zegt, ik verzamel Monopoly spelen. Ik denk dat dat de man is van Rita.
1: Ja, misschien.
0: Maar die verzamelt ook oude Donald Ducks.
1: Oh.
0: Dat vind ik leuk, want ik was vroeger als kind lid van de Donald Duck... en die heb ik ook nooit weggegooid. Bij mijn ouders staat nog een enorme rietenmand, helemaal vol met oude Donald Ducks. Ik denk jaargangen 83 tot... Nou, volgens mij hebben mijn ouders hem gehad tot ik jaren uit huis was. Ik denk tot 2006 of zo, die staat er nog allemaal.
1: Ze zijn altijd leuk nog, hè?
0: Ja, maar het leukste vind ik dan altijd als ik zo'n oude pak... dan weet ik precies waar ik was toen ik hem las en zo. En
1: dan
0: zie ik nog stukken chips tussen zitten van 84 jaar oud. Ja, dat is leuk. Dus, ik snap wel dat je die verzamelt inderdaad. Er komt echt veel binnen in één keer.
1: Ja.
0: Dus,
1: polsbandjes van festivals krijg ik nog. Nog meer koelkastmagneten.
0: Ja, schelpen, stenen, andere dingen uit de natuur. Die leg ik dan weer op plekken in mijn tuin. En Nienke, die zei, ik verzamel zand. En dat is vrij makkelijk souvenirtje voor mensen om mee te nemen. Maar toen zei jij, Suus, dat misschien gewoon niet eens mag, hè?
2: Ik dacht, zand verzamelen, dan denk je... oh, oké, dat is een soort souvenir. Maar volgens mij is het in ieder geval niet van alle plekken ter wereld... dat je zomaar zeg maar je jampotje mee mag nemen... en mag vullen met strandzand.
0: Dat is goed
2: en
0: dat
2: weer
0: je
2: mee
0: dat
2: terug
0: zegt.
2: Mag nemen.
0: Ja, want volgens mij kan je er best mee in de problemen komen... als je het mee neemt. Te zeggen, je stilt onze natuur.
2: Nou, en het is ook een risico voor beestjes die eventueel meekomen. En dat soort dingen.
0: Nou, dus gewoon in een potje doen, heel goed dicht... en dan eventjes verwarmen, boven de 80 graden... en zijn alle beestjes dood.
2: Ja, maar is het dan nog wel echt... het zand wat je mee... vertelt het dan nog?
0: Ik heb toch geen idee. Ik zeg ook maar wat. Nee, maar goed, goed om daar inderdaad aan te houden... als je in het buitenland dingen mee wil nemen uit de natuur schelpen of zo... daar kan wel eens moeilijk over gedaan worden. Ja. Dus dat is helemaal top om te weten. Nou, ik kan wel door blijven gaan.
1: Ja, sorry, ik zit helemaal in de foto's. Mensen sturen allemaal foto's van al hun letterbakken en wat ze dan hebben. Iemand heeft ook allemaal Disney-figuren. Ook in een letterbak. Enorme letterbak.
0: Ja, en eierdopjes zie ik nog.
1: Borden aan de muur.
0: Ik zie trouwens Jan, waarvan we dachten dat is de man van Rita. Dat is niet de man van Rita. Zijn man heet Bart.
1: Ah!
0: Dus bij deze.
1: Wat leuk dat er dan veel mensen allemaal monopolies verzamelen.
0: Ja.
1: Dat kende ik niet.
0: Dat is waarschijnlijk ook omdat je verschillende hebt van verschillende plaatsen.
1: Ja,
0: en zo,
1: dat is ook zo.
2: Plaatsen, thema's, weet ik wat allemaal.
1: Ja. Leuk.
0: Nou, ik vind het echt fantastisch. Blijf je dingen sturen, blijf dat doen. Vinden we hartstikke leuk. Daar gaan we ongetwijfeld nog verder over kletsen met z'n allen. Dus maar voor nu even een hoop inspiratie opgedaan.
1: Voetbalplaatjes. Diddle.
0: Diddle
1: plaatjes.
0: Wat?
1: Dat deed ik vroeger.
0: Nou, daar gaan we het zo over hebben. Dank

0: Allison, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los. Ben je uitgekeken op de kleur of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
2: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
3: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
2: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
3: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
2: Bestel op budgetbroodjes.nl.
3: Nu ook in Purmerend.
1: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
6: Interessant. Wat verdien jij dan?
5: Zo open bedoelen ze vast niet.
7: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
8: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
7: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
11: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Start je dag zonder barst.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Hey Remo! Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Ik ben Trix en de

0: Brandlucht, ja. Dus ook daar is het te ruiken. Dus,
1: ja, dat komt dus daardoor, dan weet je dan...
0: Dat je brandende poep inademt.
1: Ja, dus ramen en deuren beter even dicht.
0: Doe maar.
1: Zeker. Oh, excuus.
0: En zit je ook brandende poep in te ademen?
1: En nu zit dus in één keer een moment.
0: Doe rustig aan, neem een slokje water, joh. Alle tijd.
1: Oh, het schiet ineens in mijn keel.
0: Oh, dat moeten we niet willen.
1: Dat moeten we niet willen. Ik ga even verder met Glenn V. Die moet vandaag voor de rechter komen. Het is een pro forma zitting in de zaak over de moord op een vrouw van 40 uit Amsterdam. Zij werd afgelopen maart dood in bad gevonden nadat ze niet op haar werk bij ABN AMRO was verschenen. Haar man Glenn V. is aangehouden als verdachte. Je hoort AT5-verslaggever Niels van Stijn.
2: De rechtbank buigt zich vandaag opnieuw over deze geruchtmakende zaak rond de dood van een 40-jarige vrouw in Amsterdam-Zuid. Haar man, de 39-jarige Glenn V., wordt verdacht van moord, maar ontkent iedere betrokkenheid. Opvallend is dat er maanden na de vondst van het lichaam nog altijd geen definitieve doodsoorzaak is vastgesteld. Tijdens de proforma-zitting van vandaag staat daarom vooral de voortgang van dat onderzoek centraal.
1: En Glenn V. ontkent dus dat hij er iets mee te maken heeft. De zaak trekt veel media-aandacht. Het komt mede doordat hij in het verleden meedeed aan televisieprogramma's zoals Lang Leven de Liefde en Iris en de 12 Dates. Een Nederlandse vrouw van in de 70 moet, als het aan het Italiaanse OM ligt, 8 jaar de cel in voor drugsmokkel. Ze zou samen met haar man zijn gerecruiteerd door een criminele groep die drugs in Amsterdam in hun auto hebben geladen. En vervolgens is het stel ermee naar Italië gereden. Daar werden ze tegengehouden door de politie op een landweg. En die vond 14 kilo van het spul in de ruimte voor de verwarming.
0: Ja, dat mag niet, hè?
1: Ja, en het koppel, dat werd al in 2019 opgepakt. En de man werd al eerder veroordeeld. Hij zit 6 jaar in de gevangenis.
0: Oeh, als dat in Italië is, word je er niet vrolijk van.
1: Nou, en het opvallend dus wel dat zij allebei, nou, in die zin op leeftijd zijn. In de 70.
0: Maar zie je, van criminaliteit kent geen leeftijd.
1: Dat blijkt wel weer.
0: Of zoiets.
1: Ja, waarvan akte.
0: Ik probeer er ook maar wat van te maken. Yeah.
1: En dan heb ik er nog één. Vandaag start de Landelijke Week tegen Eenzaamheid. Onderzoek laat zien dat bijna de helft van de Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. In Noord-Holland liggen die cijfers vaak nog hoger. In Amsterdam en Amstelveen voelt meer dan de helft van de inwoners zich eenzaam. En ook in Diemen, Alkmaar en Den Helder scoren boven het landelijk gemiddelde. De aftrap is vandaag in Theater Gooiland in Hilversum met minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport die daar ook bij is. En Ha sprak haar al eerder over eenzaamheid. En toen had zij nog wel een advies.
3: Zoek, als je dat zelf kan, activiteiten op. Maar ook als je ziet dat je buurvrouw of buurman misschien bijna nooit buiten de buurt komt, bel eens even aan. Nodig die persoon eens even uit voor een kopje koffie. Want ook dat soort kleine dingen kunnen ook weer een deur openen, denk ik, naar weer toe gaan doen en weer nieuwe contacten aan durven gaan.
0: Of schrijf je in voor onze pubquiz.
1: Hey,
0: volgende week
1: dat
0: woensdag.
1: Dat kan ook, ja.
0: nhmedia.nl/samenzijn. Kijk.
1: Kijk. En mocht je denken, maar een pubquiz moet je toch met z'n allen doen. Dat is ook zo. Maar je hoeft je bij deze specifieke pubquiz niet met een groepje in te schrijven.
0: Precies.
1: Gewoon lekker in je huppie.
0: En je komt alleen en je gaat naar huis met een team.
1: Met allemaal nieuwe vrienden.
0: Zo.
1: Nou, dat is toch hartstikke leuk.
0: Hey.
1: Hey, en meer nieuws, dat vind je in de app of op nanieuws.nl.
0: Zus, dankjewel. Het weer, dat krijg je deze week van Jules Gernaert. Ik ben benieuwd wat we allemaal gaan krijgen.
4: Veel zon is er vanochtend niet. Het is de meeste tijd bewolkt en in het noorden kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag is er af en toe een beetje zon, maar het is vrij lokaal. In het algemeen is er redelijk wat bewolking. Later is er ook kans op een bui en vanavond is het bewolkt. En dan zijn er perioden met regen. Maximum temperatuur vandaag van 19 tot 21 graden. En vanmiddag een matige zuidwestenwind. Vanavond draait de wind naar west tot noordwest.
0: Jules, dankjewel.

0: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
1: Ja, hij is cool. Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
2: Oh, heb je hem nog?
1: Ja, wacht, ik zal hem even pakken.
2: Ik wou net zeggen. Gisteren heb je er heel erg mee lopen slaan. Dus ik hoop dat je niet hem kapot had gemaakt. Pas op.
1: Ja, de kaasgaaf. Hij is cool. Het is een onwijs mooie kaasgaaf. Ik hoef het denk ik niet meer uit te leggen. Want er zijn al... Ik heb net geteld. Bij 14.202 appjes ben ik gestopt met tellen. Met daarin het woord kaasgaaf. En die klinkt zo. Je kan hem winnen.
2: Je kan hem zeker winnen.
1: Super simpel. Je moet dus, wat je dus al ruim aan het doen bent... nu ook op dit moment komen ze binnen... kaasschaaf naar ons appen. Mm-hmm. Mag je het ook doorbellen trouwens?
2: Tuurlijk. Als je niet kan appen, mag je altijd bellen. Ja, als je in de auto zit of zo.
1: Ja, dat wordt nu inderdaad gedaan, ook zie ik al. Met het woord kaasschaaf. En dan gaat straks gewoon volledig random... wordt er een nummer teruggebeld. Wij weten ook niet wie het is.
2: Nee.
1: En als je dan opneemt en je zegt op tempo... kaasschaaf, kaasschaaf, kaasschaaf...
2: Dan?
1: Ik heb er echt op geoefend. Ja, dat vond heel moeilijk.
2: Ik hoor het.
1: Ja, kaasgaaf, kaasgaaf, kaasgaaf. Dan win je hem. En anders niet.
2: Makkie.
1: Nou, zo simpel is het. Dus, we hoeven... Jezus. Ik zie echt de schermen, die gaan als een gek. Ik wens jou heel veel succes, Anne. Zo dadelijk gaan we iemand bellen die eventueel de kaasgaaf gaat winnen. Heel veel succes, vooral jij.
2: Bedankt.
1: Goh.

0: Rock the Boat, de U.S. Corporation. Ik zeg de U.S. maakt allemaal niet uit. Nou loop ik hier al best een tijdje mee bij deze zender. Ik heb ook al best wel vaak gezien dat er gebeld werd en dat er een beetje geapp werd. Maar wat ik vandaag heb gezien, Anne...
1: Niet normaal, hè? Ik hang net op.
0: Normaal. Iedereen wil hem.
2: Hij is gaaf.
0: Ja.
2: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Ja, het is niet normaal. Ik denk dat er... Ja, ik weet niet in de getallen. Ik kan het denk ik niet eens betellen. Zoveel zijn er. Zoveel is er binnengekomen.
1: Ik heb helemaal rode wangen ervan, volgens mij.
0: Het ging alleen. Ja, is goed. Ik zet hem erbij. Ik schrijf het op.
1: Doei,
0: ik moet gaan door. Ja, ik zet hem erbij. Dat ging maar door. Anne, diep respect hoe je dat voor elkaar hebt gekregen. Ja, en dan weet je als je zit te luisteren... dat het extra bijzonder is als je hem wint. Waarom? Ja, omdat er zo vreselijk veel mensen meedoen. Dus wat is hetgene wat we nou gaan doen, Anne?
1: Nou, we gaan iemand bellen en dan zien we het wel.
0: Ja, toch? Misschien ben jij het wel. Ik zou op het knopje gaan drukken als ik jou was.
1: Fingers crossed.
0: Ja, doe maar. Spannend. Dit is belangrijk. Spannend.
1: Ja.
0: Moet je wel opnemen.
3: Kaasgaaf.
0: Wat zei je?
3: Kaasgaaf.
0: Ik kon net niet horen.
3: Ja.
0: Nog één keer.
3: Kaasgaaf.
0: Ja, volgens mij heb jij hem gewoon keihard gewonnen. Ja, zeker weten.
3: Eindelijk.
0: Ja, dan moet ik eventjes... zo jongens, het gaat zo snel. Zo, dat gaan we allemaal doen.
1: Echt allemaal.
0: Voor mij is het ook een hele drukke woensdag, ja. Is het. Hi, kaasgaaf. Met wie spreken wij?
3: Met Josephine.
0: Hi Josephine, wat een ontzettende mazzel heb jij dat jij eruit bent gepikt vandaag.
3: Nou, dat zeker. Ik heb al 10 maanden meegedaan.
0: Oh, echt? Ja. Nou ja, de aanhouder wint, zeggen
3: ze
0: wel eens.
3: Ja, dat blijkt wel, ja.
0: Maar zeker, met die mazzel van vandaag zou ik ook eventjes een staanslotje kopen of zo. Want jij bent on een winning streak, zou ik maar zeggen. Hé, de kaasgaaf. Had je al een kaasgaaf?
3: Ja, een hele oude.
0: Ja, en wat ga je ermee doen met deze kaasgaaf?
3: Nou, wat denk je? Kaasgaven en in de laan hier leggen.
0: Dan zit je helemaal goed. Nou, Josephine, geniet ontzettend van je kaasgaaf. Ik ben een klein beetje jaloers erop. En ja, als je hem wil winnen, er zijn er niet zo heel veel meer, begrijp ik aan, hè?
1: Klopt.
0: Nee.
3: Daarom, ik ben ook heel blij, want ik denk, oh jee, het gebeurt niet meer.
0: Nou ja, jij hebt hem inderdaad gewonnen. En als iemand anders hem wil, morgen rond deze tijd kun je gewoon opnieuw je berichtje insturen met kaasgaaf erin. Of een telefoontje plegen. Misschien pak jij hem wel. Maar deze is toch echt voor niemand anders dan voor Josephine.

0: Drie meisjes en één jongen.
1: Thank you.
2: Ja,
0: nee, graag gedaan. Want, dat schijnt dat Robbie Williams heeft ook in de koors gezeten.
2: Is dat zo?
0: Althans in de vrouwelijke.
2: In een van de koorsen.
0: Alle drie.
2: Okay.
0: Goed, Bart Slim, hij is aangeschoven. Zo dadelijk gaat hij verder met Goedemorgen. Met,
2: ja, zeker.
0: Met betere humor, mag ik hopen.
2: Ja, iets niveau gaan we een beetje opkrikken.
0: Dat is hartstikke fijn. Wat ga je wel doen?
2: Mama's Gun heeft een nieuw liedje uit. Dat heet Hardest Yard. Dat ga ik straks draaien. Linda Ronstedt begin ik mee met It's So Easy. En ik heb bezoek hier in de studio. Tom Loen is de gastvriend van de show. De hardstwerkende zanger van Nederland. En we gaan eens even lekker een bakje doen. Even gebak meegenomen, geloof ik.
0: Oh, ik zag het inderdaad. Jij mazzelaar.
2: Nou, straks.
0: Heel veel plezier. En ik zeg misschien tot morgen en misschien tot de volgende keer. Doei!
3: Zaterdagmiddag. Van 2 tot 5.
4: De duizend van Dries.
3: Nummer 78. Nummer 59.
4: Duizend van Dries. @nhradio.nl.
5: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
6: Wave the days and wave the night.
7: Het elftal van de week.
3: Nummer 10.
8: In het stamcafeetje tussen buiten.
3: Nummer 8. Nummer 3. De duizend van Driessen.
4: De duizend van Driessen.
3: Zaterdag van 2 tot 5.
9: Bij NH. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van
10: Bad & Body.
9: Ga naar Bakkum en Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
11: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
12: eBank betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
13: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
14: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
15: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
18: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
19: Ik ben Femi en kom uit Ouderkerk aan de Amstel.
20: Ik ben Anneke en wij komen uit Limmen.
21: Ik ben Ronald Boer, ik kom uit het prachtige Ouderdorp.
22: Hoi, ik ben Slijka en ik kom uit Purmerend.
23: Thuis in heel
2: Klokslag 10 uur, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je nu van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
24: Goedemorgen. 5 verdachten in een grote stalkingszaak moeten zich vandaag melden bij de rechtbank. Ze zouden de Hilversumse Bradley hebben bedreigd en achterna gezeten. En ook allemaal mensen rondom hem en ook bijvoorbeeld een café waar hij wel eens kwam. Mensen in Amsterdam Zuidoost en Diemen hebben last van een zware rooklucht. Komt door een berg mestafval die in brand staat. De brandweer zet een kraan in om de berg uit elkaar te halen. Daar zijn ze mee bezig, maar dat gaat nog wel even duren. In de tussentijd adviseren ze mensen in de buurt om ramen en deuren dicht te houden. En praktijkscholen in Noord-Holland krijgen extra geld voor leerlingen uit gezinnen die weinig te besteden hebben. Het geld komt uit een educatiefonds en kan bijvoorbeeld gebruikt worden om werkschoenen, een fiets of andere spullen te kopen die leerlingen nodig hebben voor hun stage. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
0: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
7: Een ongeluk en ineens heb je letsel en een hoop vragen.
10: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
23: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
10: Vertel, we helpen je verder.
7: Tijboud Letselschade, persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
27: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
28: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
29: Hallo, eet smakelijk voor straks.
28: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
30: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
31: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
28: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
32: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
33: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
34: Goedemorgen.
35: Met Bart Slim.

0: is de nieuwe van Mama's Gun. En ik keur hem goed. Hard as yards, hoor je. Een hele goede morgen, Noord-Holland. Fijn dat je erbij bent. Fijn om even samen met mij richting het kantelpuntje van deze week te gaan. We zetten week 39 straks even lekker op 50%. Zover is het nog niet. Dat is allemaal pas uur 2 van deze vrolijke ochtendshow. Na het ontbijt en voor de lunch, als je thuis even lekker de boel op orde brengt. Of misschien ben je wel op je werk, hè? Klap je even je laptop open. Even je mail checken, even lekker de radio aanzetten. Zodat je niet de hele tijd naar dat gelul van je collega's hoeft te luisteren. Nou ja, gewoon of thuis lekker van de muziek kan genieten. En waarin je op het halve uur wordt bijgepraat over het belangrijkste nieuws uit onze regio. Vandaag door niemand minder dan Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Alles goed?
1: Ja hoor. Met jou?
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Nou, uitstekend.
0: Heb ik er zin in om er een lekkere show van te maken?
1: Ja.
0: Gebeurt er nog wat in Noord-Holland?
1: Ja, ik was nu eigenlijk even net aan het opzoeken hoe het zit bij de Hortus Botanicus in Amsterdam.
0: Oh ja.
1: Heb je net gehoord?
0: Ja, een bijzondere bloem, toch?
1: De reuze waterlelie staat in bloei.
0: Schitterend.
1: En daarom waren ze gisteravond extra open. Ja. Normaal gaat de Hortus Botanicus dicht om 5. Dat was nu ook zo, maar dan gingen ze om 8 uur weer opnieuw open.
0: Ja, ja, ja.
1: Want die bloem die gaat dus 's avonds en 's nachts alleen open.
0: Jeetje.
1: Ja. Mocht ook geen, zeg maar, bij het moment van open gaan, mag er ook geen licht bij zijn.
0: Nee.
1: Want anders gaat hij dus niet
0: open. Dan bedenkt hij zich.
1: Ja, dus ik was nu eigenlijk even aan het uitzoeken of hij dan vanavond ook weer open, extra open is. Maar ik ben bang van niet, want die bloem die bloeit dus ook maar heel kort.
0: Ah, oké. Okay. Heel bijzonder. Een soort penisplant. Het gaat toch heel bijzonder?
1: Ja, maar die stinkt geloof ik heel erg.
0: Ja,
1: en deze ruikt dus ook nog eens heel lekker.
0: Ja, kan niet op allemaal.
1: Ja.
0: Nou, meer daarover dus straks rond 11:30. En dan horen we van Jules wat het weer gaat doen. En ik doe een bakkie en dan kijk ik enorm naar uit. Hier in de studio met Tom Loen. Vriend van het station, zanger van het levenslied. Liefhebber van de mooiste sport ter wereld. Ja, we delen veel hobby's. En we zien elkaar eindelijk eens in levende lijven. En straks doen we dan ook nog even lekker een bakkie. Maar natuurlijk ook en vooral muziek. Hè. Tussen nu en 12:00 straks Bakstad Le Funk en Another Day. Eerst de Buggles en Video Killed the Radio Star. En net als voor iedereen die dus zo gelukkig was om het opengaan van de witte lelie van de lotusbloem in de Hortus Botanicus in Amsterdam live mee te maken, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: Jazeker. En ik doe vandaag een bakkie met Tom Loen hier in de studio. Tom, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen.
1: Wat fijn dat je er bent.
2: Dankjewel, geheel wederzijds.
1: Ja, ik zat net even toen ik hier naar de studio liep te bedenken hoe wij elkaar eigenlijk hebben leren kennen. Maar dat was via Instagram, hè?
2: Ja, ik heb jou een berichtje gestuurd over de podcast die jij maakte, de Boxpodcast.
1: Ja. Ja, dus dat was een beetje onze gemeenschappelijke interesse. Ja. En toen dacht ik, hey, wie is die Tom Loen? En toen zag ik dat jij een keihard werkende zanger bent.
2: Ja.
1: Dat is echt jouw beroep. Jij leeft van het zingen, hè?
2: Ja, absoluut.
1: Ja, welke genre muziek maak je?
2: Ja, vooral Nederlandstalig, want dat is nu gewoon immens populair.
1: Ja.
2: Zelf ben ik fan van alles van ver voor mijn geboortejaar.
1: Oh ja?
2: En dat doe ik er graag bij als hobby.
1: Ja.
2: Maar Nederlandstalig voert wel de boventoon.
1: Ja, en ik zei het al, je bent hartstikke druk. Al heel even voor mensen denken, Tom Loen ken ik ergens van. Je hebt een bescheiden zomerhit, die ik ook wel gedraaid heb. Even een flart.

0: zien.
1: Ik moet je eerlijk zeggen, Tom, deze is veel gedraaid bij mij thuis afgelopen zomer.
2: Ah, leuk.
1: Ja, het is echt een heerlijke plaat. Word jij mijn señorita? Dat was echt... Nou, die deed het goed volgens mij, hè?
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb heel veel plezier aan gehad aan het maken ervan en het opnemen van de videoclip, het geheel.
1: Ja, nou ja, als ik jou zo'n beetje volg op Instagram, dan merk ik dat jij een ongelooflijk hoeveelheid tijd en energie in je carrière stopt. Ja. Je hebt volgens mij een kanjer van een vriendin die ook dingen van je voor je regelt.
2: Ja.
1: Maar je doet echt heel veel. Je hebt wat ze dan een one-man band noemen. Hè? Waar haal je die energie vandaan, joh?
2: Nou, dat valt wel mee, hoor, een one-man band. Het zijn het over het algemeen tape-ex. En het enige wat ik aan instrumenten kan spelen is één liedje op de mondharmonica. Piano Man. En daar sluit ik vaak mee af. Okay. Want dat is wel heel leuk. Maar heb je energie? Ja, gewoon doen wat je leuk vindt.
1: Ja.
2: Dat is het belangrijkste.
1: Ja, maar het lijkt me best wel lastig, hè? Want het is een wereldje waar de concurrentie, denk ik, groot is. Ik krijg ook al het idee dat je collega's jullie ook elkaar wel wat gunnen. Maar als ik jou dan zie, dan vlieg je weer naar Tourmalinos. En dan sta je weer hier en daar. En bij de Dam tot Damloop stond je ook weer ergens te zingen.
2: Ja.
1: Maar daar gaat, neem ik aan, veel tijd en energie in zitten.
2: Ja, zeker. Heel veel tijd en ook heel veel energie. Maar het is ook leuk en je krijgt ook gewoon heel veel energie terug.
1: Ja.
2: Dat hangt er natuurlijk wel vanaf waar je staat. Maar 9 van de 10 keer ga ik vol adrenaline naar huis.
1: Ja. Ja, en dan heb je ook nog vaak iemand die met je meerijdt, hè? Of...
2: Ja, vaak mijn vriendin.
1: Oké. Ja. Ja. En dan gaan jullie het hele land door, hè?
2: Ja, zo'n beetje. Ja, tot in België aan toe en aan de Spaanse Costa. Maar dat is een beetje Nederlands.
1: Ja, precies. Want je speelt veel in Tourmalinos, hè?
2: Ja, daar is de voertaal. Daar is de voertaal Nederlands een beetje.
1: En dat liedje, daar word jij mijn señorita, past daar natuurlijk ook perfect daar in Tourmalinos.
2: Ja, zeker. Clip is ook daarop genomen.
1: Ja. Ik vroeg me af, hè, Tom, wanneer was het moment dat jij dacht van, hey, die stem van mij, daar moet ik eens wat mee doen?
2: Nou, dat waren vooral mijn ouders. Die hadden vroeger al heel vroeg in de gaten dat ik goed toon kon houden. En die hadden gezegd, die jongen moet naar zangles.
1: Ja.
2: En zo is dat doorontwikkeld. Maar ik ben ook een horecajongen. En dat is heel lastig te combineren met artiest zijn. Want er is geen restaurant of een bar die zegt, neem even lekker vrijdag, zaterdag, zondag vrij. Ik zie je maandag weer.
1: Ja.
2: Ja, dus toen op een gegeven moment door corona ben ik in wat anders terechtgekomen. En toen nam eigenlijk mijn zangcarrière ook een vlucht.
1: Ja, jeetje mina. Nou, en dat gaat volgens mij hartstikke goed. Ik denk dat het altijd goed is om groot te dromen. Hè? We hebben volgens mij een gemeenschappelijke held, Mohammed Ali. Die zei ooit, als je dromen en je ambities niet af en toe met je angst inboezemen, dan zijn ze niet groot genoeg. Hè? Dus durf grote dromen. Heb jij een soort stip aan de horizon als het gaat om ambities? Dat je denkt van, ja, daar wil ik over een tijd zijn?
2: Ja, ik zou graag een eigen show willen in de Ziggo Dome. Dat is voor mij wel het ultieme.
1: Ja, en heb je daar dan een datum op geplakt?
2: Nee, dat lijkt me niet handig.
1: Nee,
2: dat lijkt me niet handig. Nee, ik weet ook, ik ben nog alles bezig in het leven met afvallen. Zet er vooral geen datum op.
1: Nee, precies. Hey, haal dat zo vrij mogelijk dus. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. En je hebt ook een super lekker taartje meegenomen. Je hebt de zak pontificaal op de tafel gezet om even reclame te maken voor jouw bijna buurman, hè? Holtkamp, laat ik even doen.
2: Ja, Amsterdam Finest.
1: Ja, zo is dat. Dus we gaan even lekker een taartje eten. Blijf lekker zitten. Kletsen we straks nog even verder. En ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Dames en heren, Tom Doen is hier. En hij heeft taart bij zich. Dus dat is sowieso al reden voor applaus natuurlijk. Dus, leuk dat je er bent, Tom. En we praten zo verder, hè. Top. Dit zijn de Nits in Goedemorgen en JOSD's.

0: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Goedemorgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
6: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: bewijs voor is. En worden ook mensen waar hij mee praat en bijvoorbeeld een café waar hij is geweest bedreigd. En er wordt zelfs de grafsteen van zijn broertje beklad. In de Telegram-groep zitten op het hoogtepunt zo'n 10.000 leden. Dik 3 jaar geleden werden er voor het eerst mensen opgepakt. In totaal 5 mannen. Zij staan nu dus voor de rechter. In Amsterdam, Zuidoost en Diemen hangt een zware rooklucht. Ook mensen in de trein tussen Weesp en Amsterdam kunnen er last van hebben. Het komt allemaal door een grote berg mestafval die in brand staat in Abcoude. Dat is echt een flinke berg. De brandweer schat in dat die zo'n 1000 vierkante meter groot is. Ze hebben een kraan ingezet om de berg uit elkaar te halen, maar dat kan nog wel even duren. Mensen in de buurt wordt aangeraden om ramen en deuren dicht te houden. Amsterdam wil graag een proef doen met dexamfetamine. Dat is een medicijn dat gebruikt kan worden om mensen te helpen die verslaafd zijn aan crack. Burgemeesters in de grote steden zien het aantal verslaafden op straat toenemen en hebben in wetenschappelijke artikelen gelezen dat een behandeling met dexamfetamine helpt te minderen of zelfs te stoppen. Daarom hebben ze aan het kabinet gevraagd of het medicijn beschikbaar kan worden gesteld. En in Noord-Holland krijgen 5 praktijkscholen extra geld voor leerlingen uit gezinnen met een kleine beurs. Dit najaar komen er nog eens 12 scholen bij. En met dit potje kunnen de scholen bijvoorbeeld werkschoenen, een fiets of andere benodigdheden voor een stage betalen. Voor sommige leerlingen betekent dat ze dat dan toch hun diploma kunnen halen. En een van de scholen die al ervaring heeft met dit budget is praktijkschool De Brug in Assen-Delft. Daar zagen docenten hoe geldgebrek thuis soms direct gevolgen heeft voor de opleiding van leerlingen. Je hoort docent Bart Hoogvorst.
1: Een leerling gaat op stage, heeft werkschoenen nodig. Ja, ouders konden dat niet betalen, waardoor de stage niet liep. Een leerling weggestuurd werd van de stage. En eigenlijk niet meer doorontwikkelde. Al dat soort in onze ogen kleine probleempjes werden gigantisch voor leerlingen en ouders. Waardoor je zag dat de kansen voor sommige leerlingen enorm afnamen.
0: Het geld komt vanuit Van Pro naar Prof. Dat is een project van het Jeugdeducatiefonds, de Sectorraad Praktijkonderwijs en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Afgelopen schooljaar deden dus al 5 Noord-Hollandse praktijkscholen daaraan mee aan een landelijke pilot. En dit schooljaar wordt het uitgebreid naar 140 scholen in heel Nederland. In totaal horen daar 17 scholen uit Noord-Holland bij. En drukte bij Hortus Botanicus in Amsterdam. Daar staat de reuzenwaterlelie in bloei. De bloemen daarvan gaan alleen 's avonds en 's nachts open. En daarom ging Hortus gisteravond extra open van 8 tot 10. En er kwamen honderden mensen op af. De bloemen zijn niet alleen mooi om te zien, maar ook om te ruiken. Er komt een zoete, ananasachtige geur vanaf. En die bloem die bloeit maar 2 nachten. Maar er komen waarschijnlijk tot half oktober nog nieuwe bloemen uit de reuzenwaterlelie. Daarna worden de zonuren te kort. En overigens is het vooral een reuzenwaterlelie vanwege de bladeren. Die kunnen een diameter van ruim 2 meter hebben.
2: Ja, ik ben er wel eens geweest.
0: Ik ben
2: Hortus Botanicus geweest. Het is echt een hele bijzondere plek.
0: Dat sowieso.
2: Bloedheet daarin. Ja. Het is altijd wel,
0: dat hoort er een beetje bij.
2: Ja. Ja. Nee, maar dat is echt, dat zie je waanzinnig planten en bomen staan inderdaad.
0: Ik heb dus inmiddels ook gelezen dat deze specifieke waterleliesoort, het bloeiproces is een heel ding. Want eerst dan is hij wit en dan komt er dus, normaal gesproken waar die groeit in Zuid-Amerika, komt er een soort kever in te zitten. Dan gaat hij weer dicht, met kever en al.
2: Ja.
0: En de keer daarna dat hij dan open gaat, de dag erna, is hij roze.
2: Oh, wow.
0: Want dan heeft die kever met al het stuifmeel, weet ik veel, van alles gedaan. Dan gaat hij er dus ook weer vandoor.
2: Okay.
0: En daarna is het dus die bloem ook min of meer klaar, want het stuifmeel is weg.
2: Ja, ja. Oh, dus die kever daarom heeft niet een spuitbus bij zich of zo, of een rollertje.
0: Nee, maar daarom bloeit hij dus ook niet langer.
2: Nee.
0: Is die kever alweer weg.
2: Bijzonder, hè? En ook in de avonturen gaat hij dus.
0: Ik heb alleen wel net gehoord dat hij vandaag niet extra open is. Nee, want het is dus ook maar heel kort.
2: Ja, dus sportje. Nou ja, je moet sowieso naar de Hortus Botanicus.
0: Het staat nu vooral in het nieuws omdat het gisteren heel druk was.
2: Ja, precies. Maar dat zijn dus echt de happy few geweest die dat
0: mee. Wel honderden mensen. De reis stond tot op de brug, hoor ik.
2: Wauw. Ja. Nou, ik ga er weer eens heen binnenkort. De Hortus Botanicus.
0: Nou, en meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Suus. Sjoe, goedemorgen.
3: Bart, goedemorgen.
2: Wat voor weer krijgen we vandaag in de komende dagen?
3: Nou ja, de komende dagen komt er weer wat meer zon, maar vandaag is het toch een beetje sappelen allemaal, met nog steeds behoorlijk veel bewolking, met zeer schaars opklaringen. Het is wel rustig nog, windkracht 2 tot 3 uit het zuid, en de temperatuur is inderdaad zo 16 à 17 graden. Maar aan de andere kant vallen er ook een paar buikjes op Texel, ook een paar buikjes die schurken aan de kust in de Kop van Noord-Holland, en ook een spatje motregen werd er net gemeld uit Hoorn, dus helemaal droog is het zeker niet.
2: Nee.
3: Vanochtend en een stukje van de middag, vooral het midden en zeker het noorden, maakt kans op een buitje. Maar goed, vanmiddag komt er

0: Ook af en toe wat zonbij, laat me niet altijd negatief zijn. Met dan een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4. En nog een maximumtemperatuur vanmiddag van 19 tot 21 graden. En ondertussen komt er een soort van front aan via zee. Dat geeft dan in de loop van de avond af en toe een beetje regen. Niet veel allemaal, maar het zal toch eventjes regenen, denk ik. Zo vooral tussen 7 en 10 lijkt het. En de wind gaat dan draaien naar het noordwesten.
1: En de rest van deze week en bijvoorbeeld het weekend, hoe ziet dat eruit?
0: Ja, het weekend is weer wat warmer, 20 tot 22 graden. Met zaterdag, om daarop vooruitlopend alvast even te melden, dat er wat meer bewolking is. Vrijdag is trouwens een overwegend zonnige dag. Met wellicht een spatje regen of motregen zaterdag. Rustig weer, weinig wind. En zondag is er weer wat meer zon, maar ook dan zijn er wolkenvelden. Dan lijkt het wel helemaal droog te blijven. En tussendoor is morgen er weer een heel aardige dag. Een andere dag ook, met felle opklaringen en wat stapelwolken.
1: Nou, ik vind het, we doen het ervoor toch, Giel?
0: Dat dacht ik, hè?
1: Ja, we hebben ook niks te kiezen ook, zoals het ook.
0: Wel wat we willen.
1: Ja, helemaal waar. Giel, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
0: Ja.

0: Lekker inhaken met Neil Diamond en Sweet Caroline. Incognito hoorde je ook nog. Met Always There. Hey, dat Sweet Caroline, Tom, staat dat op jouw repertoire? Zing je dat?
1: Ja, zeker.
0: Ja, want het is niet alleen Nederlandstalig, toch, wat je zingt?
1: Nee. Ik doe ook Engelstalig en wat Italiaans zit erbij tegenwoordig.
0: Oh, oké. Okay. Oh, ja, je bent het een beetje aan het uitbreiden.
1: Ja.
0: Ja, Neil Diamond gaat er altijd wel in. We hadden het net even over hoe fijn het is om in Amsterdam te wonen. Want jij vertelt dat jij woont echt ook midden in de stad. Ook. Jij bent ook daar waar de actie is, zeg maar.
1: Ja, midden op het Torbekkerplein.
0: Ja. Ja, daar gebeurt het. En dan ga je daar wel eens de kroeg in om even lekker te zingen ook, of niet?
1: Ik heb daar een vaste kroeg waar ik regelmatig zing. En je kan niet op te veel plekken tegelijk zingen in een straal van zoveel meter.
0: Nee.
1: Dus eentje zat. En voor de rest, je moet het een klein beetje beperken.
0: Ja. En voor de mensen die jou een keer live willen zien, welke kroeg is dat? Waar moet je heen op het
1: café Keetje Tippel.
0: Keetje Tippel.
1: Ja.
0: Schitterende naam ook.
1: Ja.
0: Jeetje mina, en ondertussen ga je dus gewoon heel Nederland door en speel je veel. Wanneer is je volgende optreden eigenlijk?
1: Wat is het ook alweer vandaag? Vrijdag.
0: Vrijdag, waar sta je dan?
1: Wat erg. Dat gaat even niet zo uit het hoofd. Nee.
0: Nou, dan laat ik je dan een andere vraag stellen. Je hebt nu deze heerlijke Word jij mijn señorita gereleased dit jaar. Wanneer duik je weer de studio in? Wanneer kunnen we weer een nieuwe single van je verwachten?
1: In november is de bedoeling. Dan ga ik weer met Bart Jans de studio in.
0: Ja.
1: Die heeft deze ook gemaakt. En daar ben ik erg tevreden over.
0: Ja, en dat is jouw vaste partner? Of is hij gewoon op je pad gekomen?
1: Nou, daar heb ik mijn eerste plaat mee gemaakt. Mm-hmm. En ja, toen kwam op een gegeven moment coronatijd en toen konden we niet meer samenwerken. En toen tijd geleden zei ik van, joh, ik wil eigenlijk weer opnieuw met jou een plaat maken. En zo is dat gegaan, daar kwam deze uit.
0: Ja, is het lastig eigenlijk om je weg te vinden in dit wereldje? Want het is
1: best wel.
0: Ja.
1: Ja, best wel. Ik ben van huis uit vrij bescheiden. Dat is in mijn opvoeding meegegeven. Daar ga je het niet meer redden.
0: Nee.
1: Dat moet je eigenlijk vooral niet doen. Je moet ook weten wanneer. Het lijntje met arrogantie is dan dun wat dat betreft. Maar overtuigd zijn van wat je kan. En dat dan ook laten zien en waarmaken.
0: Ja.
1: Dat is wel.
0: Ja, maar je wil ook wel een beetje trouw aan jezelf blijven, denk je toch? Ik kan me voorstellen dat het niet in je karakter zit om een enorme klootzak te zijn, toch? Terwijl je dat soms wel moet wezen, dus.
1: Ja, het wint.
0: Ja, het is een beetje schipperen.
1: Een beetje acteren ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hoort er ook een beetje bij.
1: Als je kan zingen,
0: nou, maar ik vind het zo, dat vind ik zo knap aan jou. Omdat je dat. Ja, je vindt het een beetje zelf uit. Hè? Je doet veel. Ja, je hebt natuurlijk wel je mensen om je heen. Maar je zoekt ook je eigen weg in deze. Nou, toch af en toe best wel harde business.
1: Ja, en je wil graag. Als je iemand ziet die succes hebt. Van oké, wat doet hij? En dat moet ik ook doen.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, als dat me net niet helemaal lekker ligt. Nou ja, dan denk ik. Nou, dan proberen we even een omweg.
0: Ja, en die gaat toch op je eigen manier.
1: Ja, kan langer duren misschien, maar.
0: Ja, maar goed, dan je moet wel achter datgene staan wat je doet, toch?
1: Ja, want anders gaat het namelijk wel echt heel veel energie kosten.
0: Ja, nou precies. Ja.
1: En dan hou je het niet vol.
0: Nee.
1: Maar nog even terugkomen op vrijdag. Ik heb het even bekeken.
0: Ja, heel goed.
1: Café de Nieuwe Vaart, zeg jou dat wat?
0: Nee.
1: Dat is het café van Ronald Engel, was dat altijd.
0: Okay.
1: En die heeft het overgedaan. En dat bestaat 40 jaar komende vrijdag. En daar sta ik met een hele hoop leuke zangers op te treden.
0: En dat is in Amsterdam?
1: Ja, in Amsterdam-Oosten. Tegenover Brouwerij het IJ.
0: Oh, daar.
1: De Molen, ja. Dus vanaf voortaan elke vrijdag live muziek.
0: Nou, gaat dat zien. Tom, blijf lekker zitten, joh. We doen nog even lekker een bakkie. En ik ga lekker muziek draaien. Billy Joel komt eraan. The River of Dreams is Sade. Your Love is King.

0: Hey Anton, wanneer ga je dit liedje toevoegen aan je playlist? Want je zei Piano Man van Billy Joel, daar eindig je je set vaak mee. Maar deze toch, The River of Dreams?
1: Ja, ja, ja. Ik hoor hem eigenlijk liever uitgevoerd door Alexander Broussard, moet ik zeggen.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Die eisen stellen, hè?
1: Ken je hem?
0: Nee, ken hem wel.
1: Ah, die maakt echt een geweldige Billy Joel tribute.
0: Oh, echt?
1: Ook Ziggo Dome, hè? Met, hoe heet het, dat programma ook alweer, Battle of the Bands.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, die naam ga ik straks even opschrijven.
1: Leuk.
0: Ja, oké. Okay. Ik ga muziek draaien, moet ook weer bijna naar het nieuws, jongens. De tijd vliegt allemaal. Tom Loen is nog steeds de gast hier. Hartstikke gezellig. Taart is op inmiddels. Dus ik ben alweer toe aan een tweede bakkie. Blijf gezellig zitten, Tom. Altijd leuk. Ik ga Patsy Gallen draaien. Dit is From New York to LA. En dan het nieuws van 11 uur.

0: woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings
2: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
1: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
2: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
1: Bestel op budgetbroodjes.nl.
2: Nu ook in Purmerend.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman, badkamers en keukens in Huizen.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Ja, hallo, even wakker worden.
8: Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou.
7: Voor jou, voor jou.
9: Jou.
7: En voor jou.
8: Voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl. Ook goed.
10: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
11: Ik ben Sven uit Medemblik.
12: Ik ben Nico uit Alkmaar.
13: Ik ben Ursula en ik woon hier in de Bijlmer.
14: Ik ben Peter uit Haarlem.
15: Ik ben Gina en ik kom uit Amsterdam, Oud-Zuid.
16: Thuis in heel Noord-Holland.
17: Twee over elf, het belangrijkste nieuws uit onze regio krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
18: Goedemorgen. De politie heeft vannacht een automobilist aangehouden na een kilometerslange achtervolging. Ze wilden de auto al in de Zaanstreek aan de kant zetten, maar de bestuurder ging er vandoor tot hij in Amsterdam-Oost meerdere geparkeerde auto's ramde. In Italië hoort een vrouw van in de 70 of ze 8 jaar de cel in moet. Ze zou samen met haar man drugs gesmokkeld hebben. Die laden de twee in Amsterdam in een auto en vervolgens reden ze ermee naar Italië. Daar liepen ze tegen de lamp. Er werd 14 kilo gevonden. En de landelijke week tegen eenzaamheid start vandaag. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders zich wel eens eenzaam voelt. En op veel plekken in Noord-Holland ligt dat aantal zelfs hoger. De aftrap is vandaag in Theater Gooiland in Hilversum en de minister is daar ook bij. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
19: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef, en omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Een vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: U kent Stichting Herstel, de juridisch administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: Goedemorgen.
8: Met Bart Slim.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.

0: alles behalve een halve zool. Bruno Mars hoor je met On My Soul. 11:13. Hallo.
1: Buongiorno.
0: Daar zijn we hoor.
1: Daar zijn we
0: weer. Zeker weten. Uurtje 2 van deze bijna helft van de week uitzending van Goedemorgen. En dat begon ik met Emmylou Harris. Leidde meteen tot een appje van Jos. Die zei, nou, Dolly nog en je hebt een trio. Ja, dat klopt inderdaad. Want, Emmylou Harris en Linda Ronstadt, die ik ook draaide. En Dolly Parton, die hebben ooit 2 keer een prachtig album opgenomen. En ik zit nog steeds een beetje in een Dolly-nabrander. Dus dat album draai ik veel. En met name dat prachtige, die cover van Neil Young, hè, After the Gold Rush. Wat is dat mooi. Dank daarvoor, Jos. Goed, straks mag jij weer bepalen met welk liedje ik een punt zet achter de woensdageditie van Goedemorgen. En dan is deze week ook alweer voor de helft klaar. Dat noem ik dan de weekbreker van de week. En die bepaal jij net zo makkelijk. Dus straks zeg ik je beide keuzes weer even voorleggen. Toet op Laat komt uiteraard ook voorbij. Ik denk dat die goed te doen is. Dat allemaal op deze woensdag. Het is 23 september op nhnieuws.nl. Het verhaal van Zwembad de Kriek in Brezant. Ja, dat moest dicht deze week vanwege een nijpend personeelstekort. Dit alles tot groot verdriet van manager Kesia Langeler.
2: Vorige week kregen we een ziekmelding. En dat was eigenlijk voor ons wel de druppel. We waren alle touwtjes al bij elkaar aan het houden. En uiteindelijk zijn die touwtjes ook echt wel op. Dat je geen rek hebt meer in je personeel, in je vrijwilligers.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, die vraag die stel ik elke dinsdag en elke woensdag en donderdag. Maandag en dinsdag en vrijdag doe ik dan wat anders. Nee, op dinsdag, woensdag, donderdag draai ik een plaat. En op die plaat heb ik dan één woord vervangen door een toeter. En dan is de vraag heel simpel, wat moet er op de toeter? Nou, dat leidt dan altijd tot een stroom aan goede inzendingen. Nou, die stroom was een bescheiden druppeltje. Vandaag niet zo heel erg veel. Rinette belde en die zit er altijd bovenop. Die had het bij het rechte eind. Geldt ook voor Jos, vaste prikken. Hè? Jongen, die heeft een fenomenale muziekkennis. En ook Willy heeft het bij het rechte eind. En Willy ga ik straks denk ik blij maken door een bepaald plaatje te draaien. Maar die hadden allemaal het goede antwoord. Maar dat zijn ook mensen die nou onderhand kunnen kwartetten met dat prijsje wat ik weggeef. Dus ik vind het altijd leuk om even een prijs aan iemand anders te geven. Die is er vandaag alleen niet bij. Dus nou, dan blijft het ook een beetje bijzonder. Hè? Dus wie weet meldt zich straks nog iemand met terugwerkende kracht. Nou ja, maar die weet natuurlijk de oplossing. Hè? Want het goede antwoord, laten we dat vooral nog even zeggen, was pain. En wel in de context van, nou, waar heb ik nou die oplossing staan? Nou ja, je moet maar van me aannemen dat dat in ieder geval het goede antwoord was. Dus we gaan even een prijs geven aan iemand die verdient. En pain, inderdaad.
0: Dat moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Op de toeter.
0: NH.
1: Ja, en straks heb ik natuurlijk ook even je hulp weer nodig bij het bepalen van de weekbreker van de week. Met welke plaat doen we de eerste helft van deze week uitgeleiden? Dat bepaal jij. Ik ga je straks weer twee keuzes voorleggen. Ik vind ze allebei even mooi, dus ik ga zelf geen keuze maken. Dat leg ik lekker bij jullie neer. Tot die tijd, Janice. And I love your smile.

0: really do.
1: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
2: Welk liedje mag ik straks als laatste draaien? En dat is dan de Weekbreker van de Week. Het liedje waarmee we de eerste helft van deze week op 50% zetten. Dat bepaal jij. Ik ga je alleen maar twee keuzes voorleggen. En dan heb jij daar maar uit te kiezen. Zal ik gewoon meteen beginnen en niet langer dralen. Dit is keuze A. I got the music in me. Wil je die als laatste horen, dan heb je A of Kiki of D. Nou, dat is misschien verwarrend, hè? Of I've got the music in me, dat is misschien het allermakkelijkste. Maar dat is weer een hele mond vol. Als het voor mij maar duidelijk is, hè, dat je die wil horen. Dat is in ieder geval keuze A. Dus Kiki D met I got the music in me. Dan even speciale aandacht voor keuze B. George Benson. En Lady Love Me One More Time kan ook zomaar de weekbreker van deze week zijn. Dus wil je die als laatste horen, dan heb je B of George Benson of Lady Love Me One More Time. Eerst stemmen druppelen al binnen. Het nummer dat je daarvoor mag gebruiken is het nummer wat bovenaan in je telefoon moet staan. 088-850-51-52.
3: Budgetbroodjes op de werkvloer, vergaderingen, meetings
4: of de dagelijkse lunch voor je medewerkers.
3: Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal.
4: Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers.
3: Bestel op budgetbroodjes.nl.
4: Nu ook in Purmerend.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
2: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
7: Ik ben Rita en ik woon in Weteringbrug.
8: Hoi, ik ben René uit Wormer.
9: Hoi, ik ben Tini uit Amsterdam-Noord.
10: Huis in heel Noord-Holland.
11: Het is 11:30. In Driemond is het 16 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Suus Boslo. Suus, goedemorgen.
12: Goedemorgen. In Amsterdam is een automobilist opgepakt na een kilometerslange achtervolging. De politie wilde de auto rond middernacht in de Zaanstreek al aan de kant zetten. Het kenteken kwam voor in hun systeem. Waarom is niet bekend. Maar ja, op dat moment ging de automobilist er vandoor en de agenten erachteraan. Zo snel als hij begon, zo snel was de achtervolging ook weer voorbij. In Amsterdam-Oost ramde de bestuurder meerdere geparkeerde auto's. Toen kon de automobilist worden opgepakt. Een Nederlandse vrouw van in de 70 moet, als het aan het Italiaanse OM ligt, 8 jaar de cel in voor drugsmokkel. Ze zou samen met haar man zijn gerecruiteerd door een criminele groep, de drugs in Amsterdam in hun auto hebben geladen en er vervolgens mee naar Italië zijn gereden. Daar werden ze tegengehouden door de politie op een landweg dat 14 kilo van het spul vond in de ruimte voor de verwarming. Het koppel werd al in 2019 opgepakt.

0: ze, hoe laat? Ik zeg 8 uur. Ze zei, huh? Morgens?
1: Ik ben echt moe. Ja. Het is 6 uur. Ik sta nooit op zo vroeg.
2: Waarom een ochtendrave?
3: Ik denk dat uitgaan om 4 uur 's nachts gewoon niet meer voor iedereen is. En ik sluit me daar wel echt bij aan.
4: Ik begin ook zo met werken hierna. Dus eigenlijk was het wel perfect hier even wakker worden.
5: Ja. Ah. Ik heb vreselijk FOMO nu, hoor.
3: Ja?
5: Ja, die had ik wel even willen zijn. Fantastisch, ook voor mijn soort mensen. Hè?
3: Ja? Ben je eigenlijk een vroege vogel?
5: Ja, ik ben een ontzettend vroege vogel. Ik sta altijd heel vroeg op.
3: Want deze mensen stonden dus om 6 uur 's ochtends al
5: te dansen. Bij mij, dan is bij mij heb ik al een halve dag op zitten.
3: Oh, oké.
5: Maar ik heb wel eens nog om 6 uur 's ochtends staan dansen. Maar al om 6 uur 's ochtends.
3: Nee, want dat is dus een beetje de vraag. Ben je liever moe van het late feesten of moe van het vroege opstaan?
5: Ja, dan vroeger was ik liever moe van het lange opblijven. En tegenwoordig ben ik vaak 's middags moe omdat ik heel vroeg opsta. Ja. Het kan verkeren.
3: En je ziet de beelden van dit feestje op de Instagram-pagina van de collega's van AT5.
5: En leidt dat nog tot pijnlijke situaties, die beelden? Of?
3: Niet iedereen is enthousiast over dit idee. Ik zag overigens ook een reactie van een dame die zei... Hey, dan ben ik al heel lang wakker, want mijn baby maakt me 's ochtends. Kan die baby dan ook mee? Ik weet niet of dat helemaal de bedoeling is.
5: Nee, volgens mij niet. Gewoon wel origineel bedacht dit.
3: Nou, dat dacht ik. En meer nieuws vind je in de app of op nanieuws.nl.
5: Dankjewel, Suus. Jill dan met het weer.
6: Veel zon is er vanochtend niet. Het is de meeste tijd bewolkt en in het noorden kan hier en daar wat regen vallen. Vanmiddag is er af en toe een beetje zon, maar het is vrij lokaal. In het algemeen is er redelijk wat bewolking. Later is er ook kans op een bui en vanavond is het bewolkt. En dan zijn er perioden met regen. Maximum temperatuur vandaag van 19 tot 21 graden. En vanmiddag een matige zuidwestenwind. Vanavond draait de wind naar west tot noordwest.

0: Nou ben ik natuurlijk officieel geen verzoekplatenprogramma. Ja, maar zo heel af en toe moet je daar een beetje een uitzondering op maken. En dat deed ik in dit geval. Ik draaide Stevie Wonder en meer in het bijzonder voor de echtgenoot van Willy. Want die is, als ik me niet vergis, vandaag viert hij een biggie jari. Die is volgens mij 80 geworden vandaag. En omdat zij er net als ik niet in geslaagd is om kaartjes te krijgen voor Stevie Wonder. Ik ben er nog steeds mee bezig. Mijn ticketswap staat nog steeds aan. Zo heel af en toe krijg ik een melding van Pietje Puk biedt aan voor een godvermogen. En dan denk ik, nou, misschien dat ik toch nog in het zicht van de finish een kaartje ga scoren. Maar goed, dat was voor mij in ieder geval aanleiding om voor bij hoge uitzondering even een plaatje voor iemand te draaien. Signed, sealed, delivered hoorde je van Stevie Wonder. En daarvoor nog Toontje Lager. Met zoveel te doen. Ik geef jou ook even het een en ander te doen, want je moet me even helpen.
1: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
0: Ja, jij moet even voor mij beslissen wat de Weekbreker van deze week wordt. Met welke plaat doen we de eerste helft van deze week uitgeleide? De Weekbreker van de Week. Het is een titel van niks, hè? Want je draagt hem een minuutje of 3, 4 en dan is het ook weer voorbij. Want dan staat die week op 50%. Maar ik vind het leuk om daar toch van iets meer dan gemiddeld aandacht aan te besteden. En om jou de keuze te geven om te bepalen welke plaat ik dan als laatste ga draaien. En het is een lastige keuze. Dus misschien moeten we Tom, die hier nog steeds de gast is, straks de bevoegdheid geven om een klap erop te geven. Tom is een belangrijke taak. Je bent misschien de penningmeester, de notaris van vandaag.
2: Ja.
0: Als het echt gelijk opgaat en we komen er niet uit, dan leg ik hem even lekker bij jou neer.
2: Nou, dat is goed.
0: Ja, want ik hoorde je net al een lichte voorkeur uitspreken, maar dat moet wel zuiver en eerlijk verlopen.
2: Ja, ik hou hem zeker voor me.
0: Goed, ik ga ze laten horen. Dit is keuze A. Ja, hier zag ik Tom zijn ogen oplichten, dus ik weet het wel een beetje. Kiki D, maar I Got The Music In Me is keuze A, dit is keuze B. George Benson. Met Lady Love Me One More Time kan dus ook zomaar de weekbreker van deze week zijn. Dus wil je Kiki D horen, dan heb je A. En wil je George Benson horen, dan heb je B. Zo
2: dat is meer jouw voorkeur, hè?
0: Wat zeg je?
2: Dat is meer jouw voorkeur, hè?
0: Fijn, hoor.
2: Misschien doen we een ouderwetse muntje gooien zo.
0: Kijk wel even, komen er wel uit. Het nummer dat je mag gebruiken is 088-850-51-52. Je hebt nog heel even.

0: Cliff Richard, sorry je met Power to All My Friends. En Sir Tom Noon is ook nog steeds in de studio. Hey Tom, vond je het leuk?
1: Ja, superleuk.
0: Ja, dat is gezellig, hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, nou, we hebben net al even afgesproken dat we dit vaker gaan doen. Ja, jij bent natuurlijk overal in de landen te vinden. Dus als je gewoon een keer in de buurt van Hilversum bent, loop even binnen. Doe even een bak. Het is wel betijdstip dat jij vaak net naar bed gaat, denk ik.
1: Misschien wel live de volgende keer.
0: Ja, nou ja, van liedjes zingen inderdaad. Ja, natuurlijk ook wel. Nou, gaan we allemaal regelen. Vriend van de show, die is altijd welkom. Leuk dat je er was, man. Heel veel succes met alles wat je gaat doen. En ik blijf je gewoon volgen, dat weet je.
1: Top. En ik jou ook.
0: Nou, gezellig.
1: Dank je wel.
0: Oké, man. Tot de volgende keer. Ik ga nog even dit liedje draaien. Dan gaan we June welkom heten. En dan gaan we zo eens even kijken wie de weekbreker van deze week wordt. Tom, dank je wel, man. Fijne dag.
1: Yes, hoi.

0: slapen?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen? Joen, wat ga je doen?
1: Ga ik nog even zitten.
2: Joen, wat ga je doen?
3: Joen, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Hoe gaat het?
0: Gaat goed, Bart.
3: Fijn, fijn, fijn.
0: Ik zoek nog even... Ik ben een beetje aan het rommelen of
3: dat
0: zo.
3: Geeft niks. Rommelen is goed.
0: Laat een koptelefoon toch goed?
3: Ik hou van rommelen.
0: Nog
3: ja, dat is van Tom. Die maakt
0: dus ik heb
3: op.
0: Nog niet echt de boel ingericht.
3: Heeft niks.
0: Jeetje, jouw gast had zeker heel veel af te shaven.
3: Ja, die heeft zijn geurspoor daar gelaten.
0: Ja,
3: maar
0: de
3: rommel
0: is weg, maar de geur blijft hier voorlopig hangen. We gaan het niet hebben over geuren. We gaan het hebben over archeologische vondsten met Anja van Zalingen.
3: Leuk.
0: En ja, dat is echt altijd heel leuk. En ze heeft het over bijzondere stenen die gevonden zijn uit de VOC-tijd.
3: Ja, ja, ja.
0: Ja, dus dat is echt wel heel leuk. Sjoerd hebben we op pad gestuurd. Voor de rest wil ik het hebben over... waar was jij vroeger een groot fan van?
3: Oh, jeetje. Nou, dan zijn
0: ik heb wat oude agenda's gevonden.
3: Oh, echt?
0: Nou, er stonden foto's in van twee heren.
3: Oh.
0: Drie jaar lang, achter elkaar, iedere keer verschillende plaatjes. En toen dacht ik, goh, ik was volgens mij 14, 15. En het waren best wel een beetje mannen op leeftijd waar ik op viel.
3: Wil je al prijsgeven? Oh, oké. Okay, nee. Ja. Houd het er even voor je.
0: Ja. Nee, dat is heel spannend. Leuk. Daarover wil ik het even hebben.
3: Leuk.
0: Ja, en voor de rest spelen we uiteraard ook vandaag weer Pimpompet. Met allemaal actuele vragen.
3: Hartstikke leuk. Dat is allemaal zo dadelijk. Er is mij nog één ding.
4: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
3: Ja, ik heb uiteindelijk Tom Loenmaar laten beslissen. Die had toch wel een duidelijke voorkeur voor de Weekbreker van deze week. Dit is een geworden met een meerderheid van stemmen. Kikkie die, tot iets voor 12 uur. Maak er een mooie dag van. En toedeloe, hè.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag 1969. Back on the
3: track for a little green bag. 1983. Little
2: Charlie. 1979.
1: De muziekmiddag met William van der Locht.
3: 1966.
2: 1981.
3: 1972.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De muziekmiddag
3: met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-27-26-0222.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
7: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023-535-7723. Smitje met DT.
8: Ik ben Anja en ik woon in Amstelveen.
9: Ik ben Sonja en woon in Hoofddorp.
10: Ik ben Willemien. Er is hier heel veel moois te zien, want ik kom uit Groet.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Woensdag 23 september, het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
13: Goedemiddag. De politie heeft vannacht een automobilist aangehouden na een kilometerslange achtervolging van de Zaanstreek tot in Amsterdam-Oost. En meerdere geparkeerde auto's werden geramd. Een Nederlandse vrouw van 70 plus moest, als het aan de Italiaanse Openbaar Ministerie ligt, 8 jaar de cel in voor drugsmokkel. Ze zou samen met haar man zijn gerecruiteerd door een criminele groep. En in Amsterdam-Zuidoost en Diemen hing vanochtend een zware rooklucht. Ook mensen in de trein tussen Weesp en Amsterdam hadden er last van. Het kwam allemaal door een berg mestafval die in brand stond in Apkoude. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. En scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. En morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
15: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
16: Hey Remo!
17: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
18: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah! Mam?
19: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
18: Hey, Remo!
17: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
20: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
21: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
22: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
23: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
24: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
25: June tot 2.

0: Met Joen tot Veen met iedere dag ongelooflijk veel lol. We hebben dagelijks heel veel lol, lieve Maarten Faber.
1: Hallo, zeker. Hebben we zeker.
0: Ik kijk er iedere dag reikhalsend naar uit. En voor de rest hebben we natuurlijk hele leuke gasten. Zoeken we de interactie op met onze luisteraars. En hebben we ook nog een topnieuwslezer te weten. Onze eigen Barbara Mulder.
2: Goedemiddag. Hey, goedemiddag.
0: Op mijn persoonlijk moment neem ik jullie graag altijd mee in mijn wereld. In de hoop dat jullie niet alleen luisteraars of kijkers daar massaal op reageren. Maar ook hier wil ik dat even proberen bij Maarten en Barbara.
1: Ja.
0: Mijn dochter kwam gisteren spontaan de actie samen langs met haar vriend.
1: Leuk.
0: Hartstikke leuk. En haar vriend had op een gegeven moment zijn mini iPod gevonden.
1: Oh, dat is lang geleden.
0: Ja, dat is heel lang geleden. En toen zei Maaike, ik heb toch ook die iPod nog, dat roze ding. Is ja, kom op Maaike, we gaan naar boven. En toen gingen we gewoon daar even struinen en gevonden. Maar ik kwam daardoor ook mijn oude agenda's tegen.
1: Oh.
0: Hebben jullie nog oude agenda's?
2: Ja, volgens mij wel ergens, ja. Maar ik weet nog precies waar.
0: Nee, nou, ik weet nu waar. En er ligt nog veel meer dan die oude agenda's. Maar goed, er ging een beetje bladeren met haar in die agenda. En in die agenda, vooral de eerste jaren, 1, 2 en 3, stonden daar foto's in dat ik nu achteraf denk, jeetje, waarom was ik zo bezeten van deze twee mannen?
1: Oh, oh.
0: Want de mannen waren vele malen ouder dan ik.
1: Ja.
0: En ik vond ze zo woest aantrekkelijk dat gewoon die agenda's ook vol waren met plaatjes van deze mannen. Waarbij mijn dochter ook zei, joh mam, hoezo?
1: En wie zijn die mannen dan?
0: Nou, dat ga ik je nu vertellen.
1: Okay.
0: Het zegt jou misschien helemaal niks. De een is onlangs overleden en de ander wat langer. Ik heb het over Paul Newman en Robert Redford.
1: Oké.
0: Ach, twee filmsterren.
1: Ja?
0: Zo knap. En die Paul Newman had van die hele mooie blauwe ogen.
1: Oeh.
0: Ja, Amerikanen. Topgozers. Maar goed, die waren in die tijd gewoon echt...
1: Nou, en daar was je fan van?
0: Daar was ik groot fan van.
1: Okay.
0: Dus mijn hele agenda was gewoon vol, zeker in het begin. Van die agenda met allemaal foto's van... die ik tegenkwam. Ik had ook de Hitkrant. Daar stonden ze ook in.
1: Ja.
0: En dan had ik allemaal plaatjes van Paul Newman en Robert Redford.
1: Ja.
0: Ik denk dat het ook een beetje kwam omdat mijn moeder deze mannen ook leuk vond.
1: Oké.
0: Dat ik in het verlengde van mijn moeder. Ja, dat ik, hoewel mijn moeder natuurlijk, ik weet niet hoeveel jaar ouder was. Maar goed, ben jij ergens fan van geweest? Want later werd ik fan van inderdaad, weet ik veel, Fleetwood Mac en Live 42 en Stevie Wonder.
1: Ja.
0: Maar in deze tijd waren
1: dat. Nou, ik ben nog steeds fan van Christina Aguilera. Maar als je het over die agenda hebt, dan moet ik ook aan een verhaal denken. Ik was ooit met mijn moeder naar de musical Tarzan geweest. Met Ron Link, die speelde dat, Tarzan, in dat lendendoekje. Ja. En achteraf kreeg je een brochure mee. En die heb ik dus in mijn agenda geplakt.
0: Dat lendendoekje met die man erin.
1: Ja, met dus Ron Link. Met dus dat blote bovenlijf en dat lendendoekje. En toen was ik er nog niet uit de kast. Maar ik ging wel helemaal trots door de school met die agenda. Alsof zij dan niet dachten, hey, 1 en 1 is 2. Maar goed, ik dacht, dat kan gewoon. Dus ik was fan van Ron Link.
0: Tarzan, is een lendendoekje.
1: Is een lendendoekje.
0: En jouw moeder zocht dan nog niks achter.
1: Nou, ik denk dat zij het toen al wel wist.
0: Oh,
1: maar Chantal Jansen deed ook mee. Een heel mooi liedje voor het eerst.
0: Maar die was niet in jouw agenda.
1: Die was niet in mijn agenda.
0: Oh, oké. Okay. Nee. Nou, dus dat vind ik een heel erg mooi verhaal. Heb je die agenda nog?
1: Nou, dat is een boemerang-agenda. Daar kon je allemaal kaart in doen. En die heb ik wel heel lang bewaard. Maar die zal ergens bij mijn ouders op zolder liggen.
0: Ja, nou, dat bedoel ik dus waarschijnlijk tussen al die spullen... zoals mijn kinderen bij ons de dingen hebben liggen
1: op zolder.
0: Barbara, had jij plaatjes in je agenda?
2: Ik had wel een plaatje in mijn agenda, ja. En ook,
0: van wie?
2: Ik had ook de Hitkrant.
0: Oh ja,
2: en
0: leuk,
2: volgens mij, de Hitkrant of een ander tijdschrift... daar was altijd zo'n poster in het midden... en die moet je dan uithalen met van die nietjes.
0: Ja,
2: heel voorzichtig.
0: En die hing je dan op je kamer?
2: Ja, dus op een gegeven moment had ik een hele muur... in plaats van behang had ik dus dan al die posters.
0: Ja.
2: Maar ik had niet echt één idool... maar ik vond het wel heel magisch... om al die beroemdheden zo in mijn kamer op te hangen.
0: Ja.
2: Maar ja...
0: Ja, nee, het is echt. Ik kan wel dat, hij kwam volgens mij ook op woensdag, die Hitkrant.
2: Ja, dus dan was echt. Wacht.
0: En dan moest je heel voorzichtig doen met die nietjes eruit. En dan had je weer zo'n poster. Oké, waar ben je fan van? Ben je nu fan van iemand anders? Of was je vroeger fan van wie dan ook? Dat is leuk om even te delen met elkaar. 088 850 51 52. Sister Sledge stond ook heel vaak in de Hitkrant. Weet je dat nog, Barbara?
2: Oh ja, dat klopt.
0: Ja, het is echt...
2: Mooie vrouwen, toch?
0: Prachtige vrouwen.
2: Wauw, die benen.
0: Och, man. Ja, die van mij lijken er niet op. Dat gaan we zo nooit doen. Maar 088 850 51 52. Je hoort ons nu zo even praten over allerlei idolen waar je fan van was. Ik ben dus heel benieuwd hoe dat leeft bij jou. Ben je nu fan van iemand? Was je fan van iemand? En wil je dat delen? Vooral dat laatste, dat is leuk.

0: onderwerp leeft enorm, zie ik. We gaan even kijken hoe ver we komen. Anders doen we morgen deel 2. Laten we eerst even beginnen. Waar was je vroeger een fan van? Of misschien nog steeds? Agathe, goedemiddag.
1: Goedemiddag,
0: Dat is gezellig.
1: Het is heel lang geleden is het al. Maar ik was helemaal gek van Tony Curtis.
0: Tony Curtis?
1: Dat zegt jou misschien niks, maar ik ben 88. Oh. En toen was ik 16, 17, mijn hele kamertje hing er vol mee. En ik zei er net al tegen die meneer. Zo, nou, er stond dan onder, is het niet een jonge god?
0: En jij vond het zeker een jonge god?
1: Ja,
0: was ik heb het wel eens van gehoord, maar ja, dan was het inderdaad mijn moeder. Mijn moeder die zou nu 88 zijn.
1: Ja, net zo ouders. Ik was van 1938. Het enige wat je deed is zulke dingen sparen.
0: Ja, wat
1: en dat
0: enig.
1: Was leuk. Maar wat in ieder geval was er. En ik wou je heel erg bedanken voor je gezellige programma, want ik geniet er iedere dag
0: lieverd.
1: Van.
0: Nou, met alle liefde gedaan.
1: Dank je wel en ik wens je verder een hele fijne uitzending.
0: Nou, dank je wel voor deze lieve woorden.
1: Dag hoor.
0: Dag Agathe.
1: Dag.
0: Dag. Ach, wat een lieverd. Astrid, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Nou, Astrid, kom maar op met jouw idolen.
2: Nou, ik ben in Zandvoort geboren en wij woonden in een klein straatje in de Kwekerslaan.
0: Ja.
2: En twee deuren naast om had je Cor Dekker, dat was de beste basgitarist van Exception.
0: Oh, Exception, dat was toen zo'n groep uit Amsterdam, toch? Exception?
2: Ja, met Rick van der Linden, die op dat Hammondorgel speelde.
0: Ja, en had je daar plaatjes van?
2: Ja. Ik ben er ook nog naartoe geweest. En ja, als je fan van iemand bent, dan is het natuurlijk je buurjongen.
0: Ja, nou ja, en dichter bij het vuur kon jij niet komen, toch?
2: Nee.
0: Wat heerlijk.
2: En zijn broer, Joop Dekker, die had de band de Botlet.
0: Ja.
2: Die kwam ook uit Haarlem zo'n beetje en naar Muiden vandaan.
0: Ja.
2: En mijn oudste zus die maakte dan de kleding voor de hotlet. Want dat was toen met gerende pijpen.
0: Oh.
2: Dus zit mijn zus daar stukken tussen met een andere kleur.
0: Ja.
2: En toen draaiden de jongens ook op met kleding van mijn zus.
0: Wat enig. En jij wist waar dat vandaan komt. Wat een mooi verhaal. Dankjewel, Astrid.
2: Goed
0: zo. Dag. Ik moet door het verhaal van Astrid moet ik opeens denken aan een fietstocht langs de achtertuin van Willy Dobbe. Nou, dat zegt jou niks, Maarten, maar dat doen we nog een keer.
3: Oké.
0: Nee, okay. Lia, goedemiddag.
4: Hallo, June. Ik was fan van Doris Day. Ik ben ook van 1938.
0: Ja.
4: En dat was toen. Nou, mijn kamer ging vol met posters allemaal. En ik had een album van haar en ik ging kaarten kopen in een winkel. Daar kon je iedere keer andere kaarten, ansichtkaarten, zeg maar, dat model. Die spaarde ik. Dat mijn moeder werd er wel eens gek van.
0: Ja.
4: Ze zegt, nou is ook, nou heb je genoeg hoor. Nou, ik zeg, ik kan niet genoeg hebben.
0: Nee, precies. En heb jij nog steeds plaatjes van Doris Day?
4: Nee.
0: Oh, niet. Want Maarten, zegt jou dat iets, Doris Day?
3: Is dat niet zo'n blonde vrouw? Plaat je naar blond?
4: Ja.
0: Kijk, en dit. Ik doe even een klein stukje. Wacht even hoor.
3: Oh,
0: ja, dit zingt zij.
3: Ja.
0: Wacht even hoor. Enig, hè, dit?
4: Ja. I ask my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Ja, dat is heel leuk.
3: Heel leuk.
4: En laat ik je vertellen, ik ben tot kort geleden, toen de corona kwam, moest ik weg.
0: Ja.
4: Was ik vrijwilliger in een verzorgingshuis. En veel demente mensen waren er toen.
0: Ja.
4: En als we dit lieten horen, die pianist, nou, dan zingen ze het helemaal, zongen ze het helemaal mee.
0: Ja, precies. Ik weet wel, ik heb het wel eens verteld in dit programma. Mijn moeder had een platenkoffertje, blauw, met allemaal singeltjes erin. En Doris Day zat er inderdaad ook tussen een aantal singeltjes.
4: Ja,
0: wat enig. Dankjewel, Lia.
4: Oké, goed zo. Dag.
0: Van Lia gaan we naar Tini. Dag Tini, goedemiddag.
5: Hey, doen ik goeie.
0: Oké, we zwaaien. Joe, Maarten ook en Barbara ook. Ben jij fan allemaal van iemand?
5: Ja, van Bouke en de Elvis Netherden.
0: Oh, vertel even aan de mensen wie Bouke is.
5: Bouke is een zanger uit Emmen, woont op een woonwagenkamp. En ik vind dat hij veel te weinig nog gedraaid wordt op Radio Noord-Holland.
0: Oh,
5: want hij heeft nationale erkenning. Hij gaat volgend jaar in Las Vegas optreden.
0: In Las Vegas?
5: 21 is al helemaal uitverkocht. Oh. En de 22e augustus loopt als een tierenlier.
0: Hey, maar wacht even, het lijkt net Tini alsof jij voorzitter bent van zijn fanclub.
5: Ben ik niet, maar ik ben een enorme fan. Ik hoorde net Freddy van Queen. Oh man, ik word er helemaal blij van.
0: Hey, maar lieverd, hoe is die liefde voor Bauke ontstaan dan?
5: Nou, mijn man is al heel lang overleden en die had alles van Elvis. Hij wordt vaak vergeleken met Elvis.
0: Ja.
5: Wauw. Het is niet zo, maar hij heeft een loep zuivere stem.
0: Oh, wow.
5: Hij is met Rob Kemps in 2012.
0: Met Rob Kemps van de Snollebollekers?
5: Ja, en in 2017 is hij daar ontdekt. Hij trad op in het café van B.B. King. Nou, die ken ik zo. Ook van vroeger. Oh. Heel veel nachtconcerten meegemaakt.
0: Ja, en ik zit even op zijn speellijst. Maar heel veel concerten van hem zijn ook al hartstikke uitverkocht.
5: Altijd. Ik was blij dat ik er in Almere bij kon zijn. Want hij heeft een hele nieuwe setlist. Nou, je slaat achterover.
0: Oh, dus jij vraagt eigenlijk nu of wij Bouke een keer kunnen uitnodigen. Maar hij komt
5: nou, je hebt hem door mij al een keertje gebeld.
0: Ja, dat is waar. Maar waar woont hij? Woont hij nog steeds in Emmen? Hij ziet er wel heel goed uit, zeg. Oh,
5: hij woont nog steeds in Emmen. Hij heeft een hele lieve vader, Jochem. Die begeleidt hem overal naartoe.
0: Nou, we gaan eens even kijken.
5: Hij heeft een hele lieve moeder.
0: Ja. Okay.
5: En hij komt, ik wil nog even melden, hij komt in het hotel Westgate, waar Elvis dus zijn laatste liedjes zong in Las Vegas. En op diezelfde plek, daar was hij ook met Rob Kemps, daar treedt hij op. Hij mocht een uur komen, maar hij zegt, nou, ik kom niet voor een uur naar Amerika, dat ben ik niet gewend. Dus hij mag nu helemaal zijn show. Ze bent de belichting.
0: Het is net alsof je zijn moeder bent. Hey Martini, we gaan eens even kijken wat ik kan doen. Maar goed, hij woont in Emmen, dus ja, het is natuurlijk buiten de provincie. Maar dank je wel voor dit verhaal. En dan gaan we nog even kijken of we daar een keer iets weer mee kunnen.
5: Ja, we hebben al een aantal keren in de Zico gestaan. Ja. Dit voorjaar staat
0: hier. Maar jij raakt er niet over uitgepraat. Ik hoor het.
5: Ik heb alles opgeschreven.
0: Oh,
5: in de
0: dat is het.
5: Met een heel groot symfonica orkest. Het zwingt de pan uit.
0: Nou, hartstikke goed. Tini, dankjewel voor deze lofzang over Bauke met OU.
5: Jij ook.
0: Oké, dag.
5: Dag, Joen. Ik zwaai naar je.
0: Ja,
5: dag,
0: we zwaaien terug. Doeg. En goedemiddag, wie is dit?
6: Ja, goedemiddag, Gerrit.
0: Gerrit, vind je het heel erg, Gerrit, als wij morgen even kletsen?
6: Ja, nee, want het toch een aan jou verteld. Dus,
0: ja, en het was niet op de radio, maar goed, weet je, het is zo druk. Dus we gaan morgen doen, we even, als Maarten het goed vindt. Maarten,
3: zeker, leuk. Ja, ja hoor. Ja.
0: Okay,
6: mag ik Maarten nog even spreken? Ik wil een vraag over morgen.
0: Oh. Ja, wat wil je vragen over morgen? Over
6: het onderwerp van over de toppen.
0: Nou, dat kan hij nu vertellen.
3: Dat kan ik jou zeker vertellen. Dat is heel leuk, want dit weekend begint een nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
0: Lekker.
3: En daarom komen we met meer zoete platen. En als ik wij zeg, dan is dat niet ik en Jelmer, maar ik en June gaan het morgen doen.
6: Oh, wat leuk! Ja. Dat is heel leuk.
0: We gaan ons ook helemaal misselijk eten, denk ik, toch?
3: Ja, allemaal snoepgoed en lekkers.
0: Oké, okay, dus nou, meer zoete platen.
6: Ja, nou, dan heb ik al één plaatje voor jullie. Dat is Shanks en Bigfoot met Sweet Like Chocolate.
3: Nou.
0: Oké, nou, dan gaan we eens even kijken of die er nog
3: prima.
0: In is. Maarten is de baas, hè?
3: Oh.
0: Ik ben zijn slaafje. Mag
3: ook in de krant. Ja.
0: Oké, Gerrit, dankjewel. En we doen alles samen, hè?
3: Zeker.
0: Voordat luisteraars ervan uitgaan dat
3: ik geslaagd word met een zweet.
0: Maar morgen doen we deel 2.
3: Ja,
0: waar ben jij een fan van?

0: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
1: Net een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
0: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
4: Oké, ga ik op letten.
3: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
4: Doe ik.
3: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
5: Hey, Remo!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
10: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
11: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.

0: die gingen erachteraan. In Amsterdam-Oost ramde de bestuurder meerdere geparkeerde auto's. Toen kon de automobilist worden opgepakt. Waarom hij vluchtte voor de politie, dat is niet bekend. Een Nederlandse vrouw van 70 plus moet, als het aan het Italiaanse Openbaar Ministerie ligt, 8 jaar de cel in voor drugssmokkel. Ze zou samen met haar man zijn gerecruiteerd door een criminele groep. Ze zouden de drugs in Amsterdam in hun auto hebben geladen en ze zouden er vervolgens mee naar Italië zijn gereden. En daar werden ze dus tegengehouden door de politie. Vandaag is in Laren de uitvaart van Martina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman. Ja, ze had al langere tijd kanker en overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. De afgelopen dagen kwamen vanuit binnen- en buitenland veel condolences binnen. Afgelopen zondag werd er bij de wedstrijd AZ Telstar ook een mooi eerbetoon gehouden. Alle aanwezigen in het AFA-stadion klapten in de 12e minuut voor haar. En Ronald Koeman junior, haar zoon, stond in de goal en was zichtbaar ontroerd. Je hoort voetballer Virgil van Dijk over Martina en over de dag van vandaag.
1: Ja, het is natuurlijk gewoon treurig voor de familie. Maar Martina was een geweldige vrouw, een strijder. En ik ben ervan overtuigd dat het een prachtige uitvaart wordt vandaag.
0: Ja, mooie woorden dus van Virgil van Dijk over de uitvaart vandaag in Laren. Iets heel anders. Geen bier en cocktails, maar gembershots en cappuccino's. Ja, want feesten en dansen hoeft niet per se 's avonds en tot midden in de nacht in het weekend. Kan ook gewoon 's ochtends vroeg. Tenminste, dat dacht een groot koffiemerk dat als actie een ochtendreef organiseerde. Nou, deze jongen die had er helemaal zin in.
2: Ik heb begrepen, een rave en I'm down. Yep. Dus ik zei tegen haar, kom we gaan. Ze zei, hoe laat? Ik zeg, 8 uur. Ze zei, hè? Morgens?
3: Ik ben echt moe. Ja. Het is 6 uur. Ik sta nooit op zo vroeg.
4: Waarom een ochtendrave?
5: Ik denk dat uitgaan om 4 uur 's nachts gewoon niet meer voor iedereen is. En ik sluit me daar wel echt bij aan.
6: Ik begin ook zo met werken hierna, dus eigenlijk was het wel perfect hier even wakker worden.
0: Haha, feesten in de ochtend. Zou dat iets voor jou zijn? Ik denk
7: zeker.
0: Het wel, hè?
7: Ja.
0: Ik weet zeker, als jij wordt uitgenodigd, dat je dan gaat.
7: Zeker.
0: Ja, toch?
7: Jij toch ook?
0: Ja, ik lijkt me ook wel een keer
7: leuk. Hij staat toch altijd in voor een feest?
0: Ja. Ja, je kan de beelden zien op de Instagram-pagina.
7: Maar het is wel handig als het weekend is.
0: Nee, dit is juist door de weken.
7: Ja, maar ja, hoe moeten we dan daarna door naar het werk?
0: Nou,
7: geen vrij voor nemen.
0: Nee, maar als wij dus gaan feesten van 6 tot 8... dan kunnen we toch daarna naar werk?
7: Ja, dat is waar. Dan kunnen we makkelijk.
0: Wij hoeven dan geen dagen lang uit te rusten.
7: Zeker niet.
0: Tegenstelling tot de... Nou goed, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
7: Helemaal goed, Barbara. Dankjewel. En dan gaan we naar het weerberichten. Dus altijd een feestje met Jules Gernaerts. Goedemiddag.
8: Dat gaan we hopen. Hangt van het weer af een beetje. Goedemiddag, Jules.
7: Goedemiddag. Ja. Wat gaat het worden?
8: Nou ja, we zitten nog een beetje te ploeteren met die bewolking die nog toch wel vrij dominant is. Er zijn wel een paar opklaringen geweest door in het zuiden rond Amsterdam ook. Daar is het bewolkt geworden. Nu ook op het Markermeer. In het zuiden is de meeste kant op een paar opklaringen vanmiddag. Noordwaarts is er meer bewolking. Daar kan nog een klein buitje vallen op Texel en ook in de kop van Noord-Holland. Maar de meeste plaatsen blijven wel droog. De temperatuur is toch wel goed, denk ik. 17 tot 19 graden is nu. Bij inmiddels een zwakke tot matige zuidwestenwind. Windkracht 2 tot 4. Neemt ietsje toe, maar niet veel nog voorlopig. En de maximumtemperatuur is ook 19 tot 21 graden. Daar kunnen we best tevreden mee zijn.
7: Zeker.
8: En dan komt er vanavond dus een soort van front, zwak front, door een depressie bij Denemarken dan. Het is net weg, maar we krijgen er iets van mee. Namelijk een naar noordwest draaiende wind, die toeneemt naar windkracht 3 tot 5. En dan zijn eventjes naar windkracht 6. En gaandeweg de avond valt er ook af en toe wat regen. Het eerst natuurlijk in het noorden, later in het zuiden. En vannacht trekt het dan weg met een enkele bui en opklaringen. En die geven dan morgen een mooie zonneperiode en wat stapelwolken.
7: Oké, helemaal goed. Hebben we nog even de weerspreuk. En niet te vergeten, de luchtdruk.
8: Ja, beginnen we even met de luchtdruk vandaag. Die is 1024 hectopascal, dus 6 millibar gedaald ten opzichte van gisteren. En het spreukje, in eind september veel noten aan de twijgen, dan zullen wij een strenge winter gaan krijgen.
7: Nou, dat zullen we maar eens even zien.
8: Inderdaad.
7: Hartstikke goed, we spreken je weer over een uur, dankjewel.
8: Alsjeblieft.
7: Hoi, hoi.

0: Céline Dion en John tot weer PNH. Doe me gelijk even denken aan het Eurovisie Songfestival.
1: Ja.
0: Maar er komt in het nieuws binnen, Maarten.
1: De kogel door de kerk. Nederland doet toch mee aan het Eurovisie Songfestival. Ja, er is gisteravond is er een soort overleg geweest. En alle seinen lijken op groen te staan. Maar vandaag wordt er meer duidelijkheid verwacht. Maar het lijkt erop dat we gewoon mee gaan doen.
0: Toch weer wel.
1: Ja, misschien niet de Avrotros, maar dat een andere gek.
0: Andere denkt, partij.
1: Dan gaan wij doen.
0: Oké, wij hebben geen geld, dus wij hebben het niet gedaan.
1: Nee.
2: NH. June tot 2.
3: Speel de pin. Bam.
2: June tot 2.
3: Pin.
2: Bim bam pet. June tot 2. Speelt Bim bam pet.
0: We leven om 12:50 ruim op deze woensdag 23 september. En we gaan pingpong pitten met natuurlijk ook vandaag weer allerlei actuele vragen.
1: Ja.
0: Heel leuk. Iedere dag is het anders daardoor.
1: Precies.
0: Maarten, wat is de selectievraag van vandaag?
1: Ja, een Duitse amateurarcheoloog, dat is gewoon iemand met een metaaldetector dus, die heeft in totaal...
0: Gewoon een soort collega van jouw vader.
1: Mijn vader doet dat ook, ja, klopt, ja. Die heeft, nou, mijn vader zou je jaloers op zijn, die heeft namelijk 934 denarii, een Romeinse munt, gevonden. En dat is ongeveer 3 maal het jaarsalaris van een Romeinse soldaat. Dus dat zijn hele veel en bijzondere munten.
0: Jee, maar je zal het vinden.
1: Precies, 2000 jaar geleden is dat allemaal alweer. Waar denk je aan bij, en het is een moeilijke vraag, waar denk je aan bij de Romeinse tijd?
0: Oh, oké, dus we moeten een beetje terug in de tijd. In de tijd van de Romeinen.
1: Ja.
0: De tijd van de badhuizen.
1: Ja. De slaven.
0: De slaven.
1: Druiven. Oh, is dat achter je?
0: Oh,
1: druifjes.
0: Ja,
1: je hebt Julius Caesar.
0: Lendendoekjes.
1: Ja, zeker. Fibula.
0: Ook.
1: Ja, weet je wat dat is?
0: Nee.
1: Ik zag het aan je hoofd. Dat is zo'n gesp waarmee die doeken werden verbonden.
0: Oh ja, hoe heet dat dan? Fibula?
1: Fibula. Ja,
0: hoe komt
1: vader...
0: dat jij iets weet wat omdat... ik niet weet? Wat is dit?
1: Ja,
0: is hebben nog nooit meegemaakt.
1: Mijn vader zoekt dus met een metaaldetector. En die heeft dus heel veel fibula's gevonden uit de Romeinse tijd. En dat is zo'n mooie gesp. Ja.
0: Dus daardoor weet je dat?
1: Ja.
0: Fibula.
1: Wat leuk dat ik een keer wat weet wat jij weet.
0: Wat voor dorie, dat mag niet.
1: De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
0: Oké, dus waar denk je aan bij de Romeinse tijd? Nee, maar ik bleef een beetje vast.
1: Oh.
0: Waar denk je aan bij de... Ja, jawel, gaat goed.
1: Okay.
0: Romeinse tijd met de N van Nico. 088, 850, 51, 52. Weet je iets?
1: Nee, maar onze luisteraars zijn heel slim gelukkig.
0: Ja, want ik zie dat de eerste beller al binnenkomt. Oké, dus we gaan terug in de tijd. We gaan terug naar de tijd van de Romeinen. Dus waar denk je aan bij de Romeinse tijd met de N van Nico? 088. 850, 51, 52. En dan gaan we eens kijken welke twee kandidaten worden ingezet.

0: My Strike.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: We gaan Pim Pam Petten en we gingen terug naar de tijd van de Romeinen.
2: Ja.
0: Met de letter N van Nico. Wat kwam er binnen?
2: Nou, er is heel veel gereageerd, maar wel heel veel hetzelfde. Namelijk twee antwoorden. Nero is natuurlijk keizer Nero.
0: Goed
2: van. En Nestor, de koning van Pylos en zoon van Neles.
0: Wat mooi dat je dat allemaal zo uit het blote hoofd weet.
2: Nou, dit laatste niet.
0: En was Nero een beetje vriendelijke man of was het een beetje een vreselijke man?
2: Tegen mij zou die heel lief zijn geweest.
0: Ja, weet jij.
2: Oh, wat een lekker schatknaapje is dat. Maar of die dat tegen anderen was, dat weet ik niet.
0: Nee, het was één grote tiran.
2: Ja.
0: Het was echt een vreselijke man.
2: Ja. Echt een fout type in de geschiedenis.
0: Schatknaap.
2: Wat hij wel niet allemaal heeft gedaan.
0: Oh, houd toch op. Gelukkig is hij er niet meer.
2: Precies.
0: We gaan spelen met Kees. Dag Kees, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hallo Kees. Kees, in welke plaats woon jij?
3: In Volendam.
0: Leuk in Volendam.
3: Leuk.
0: Ja, ik vind het daar heel leuk. Oké, en geboren getogen Volendammer?
3: Jazeker.
0: Dus je houdt ook van vies?
3: Ja, zeker.
0: Ja, en je kent alles en iedereen in Volendam?
3: Nou, de meeste wel, ja.
0: Nou, en je moet nog steeds bijkomen van de kermis?
3: Nee, dat niet. Dat doe ik niet meer. Van jaren niet.
0: Oh, daar ben je mee gestopt.
3: Dan ga ik alleen op vakantie, ja.
0: Ja, oh ja, oké, dat kan natuurlijk ook nog. Hé, hartstikke goed. Wat was je antwoord met de N van Nico?
3: Keizer Nero.
0: Keizer Nero, hartstikke goed. Dan gaan we nog even naar Francine. Francine, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: In welke plaats woont Francine?
4: Amsterdam.
0: In Amsterdam. Kom je wel eens in Volendam?
4: Vaak, vind ik een hele leuke plaats.
0: Oh, leuk. En Kees, kom je wel eens in Amsterdam?
3: Ja, zeker, zeker. Ja,
0: ja, gelukkig. Oké, nou, daar zijn we het er allemaal over eens. Amsterdam leuk, Volendam leuk. Francine, wat was je antwoord?
4: Nero.
0: Nero.
2: Nero, de keizer.
0: Hartstikke goed.
2: Ja.
0: Nero, het is net alsof we hem allemaal goed kennen. We gaan beginnen. Het spelletje Pim Pam Pet heeft actuele vragen. Maarten, doe jij die eerste vraag ook maar. Je bent zo lekker bezig.
2: Ja, dit is positief nieuws. De Nederlandse economie is namelijk het afgelopen kwartaal niet met 0,4, maar met 0,6% gestegen. Komt vooral omdat huishoudens heel veel geld hebben uitgegeven, meer dan gedacht. Nou dacht ik, wat kan je tegenwoordig nog kopen van ongeveer 100 euro?
0: Oké, dus wat kun je kopen van 100 euro?
2: Ja, wat kost ongeveer 100 euro?
0: Ik koop eigenlijk liefst alles in de sale, dus... Ja.
4: Boodschappen.
0: Ja, maar lieverd, wacht even, we moeten even kijken naar de letter.
4: Ja.
0: Het is de T van Tinus. Dus wat kun je kopen voor 100...
3: Telefoon.
2: Nou, die zijn duurder hoor, Kees.
3: Nou,
0: op marktplaats.
3: Tosti-ijzer.
2: Een tosti-ijzer. Nou, ik snap eigenlijk wel wat je bedoelt, Kees. Gewoon een vaste huistelefoon die zo ongeveer 100 euro kan zijn. Ja, ja, ik denk gelijk aan die iPhone natuurlijk. Nee, dan keur ik hem goed, Kees. Dan was jij eerder dan tosti-ijzer van Francine.
4: Ja. Okay.
0: Ik moet zeggen, ik vind het wel een leuke vraag.
2: Leuk, hè?
0: Ja, vind ik echt leuk verzonnen.
2: Dat kopje van mij maakt overuren.
0: Oh man, ongelooflijk. Schrijf die uren maar. We gaan naar vraag naar nummer 2. Ella Langley heeft een record gevestigd in de Billboard Hot Top 100. Nou, is de officiële hitlijst van de Verenigde Staten. Eens even kijken, ze had al 23 weken staat ze bovenaan. Langer dan welk lied dan ook. We gaan naar een internationale hit. Ik heb de vraag hier gekort. Dat zag je.
2: En ook voor het eerst gelezen, volgens mij.
0: Zeker. Een internationale hit met de V van Victor.
3: Ja.
0: Leuk hit.
4: Freedom? Nee, dat is een F.
2: Dat is een F, ja.
3: Ja.
2: Well, sometimes I go out by myself.
3: Viva la vida. Vida vita?
0: Viva la vida.
2: Viva la vida, ja hoor, dat was
0: cool. Oh, ik dacht aan Venus. Maar waar dacht jij nou aan?
2: Valerie van Adam Amy Winehouse.
0: Amy Winehouse had ook een punt.
2: Maar Viva la vida is goed hoor, Kees.
0: Oké, dan gaan we naar vraag nummer 3, Maarten.
2: Ja, straks hebben we hier te gast stadsarcheoloog Anja van Salingen. Een historisch figuur mag een man of vrouw zijn.
0: Oké, moeilijke vraag hoor voor de woensdag.
2: Ja, maar Kees en Francine zijn slim.
0: Ja, Francine, kom op hè.
4: Ja.
0: Hetzelfde geldt voor Kees trouwens. Een historisch figuur met de B van Bernards.
4: Beatrix.
2: Ja.
0: Ja.
2: Zeker.
0: Ja. Ja, vind ik heel goed.
2: Zeker.
0: Oké, dan gaan we naar vraag nummer 4. Nou ja, het atletiekseizoen zit erop. En Femke Bol is getrouwd met Ben Broeders. Ze waren trouwens al eerder getrouwd en dat was voor de wet. En nu zijn ze getrouwd, ceremonieel, op Sardinië. Superleuk, groot feest. Waar denk je aan bij een huwelijk? Waar denk je aan bij een huwelijk?
3: Nee.
0: Ben je getrouwd, Kees?
3: Nee.
0: Oké, nou dat kan nog komen dan. Waar denk je aan bij een huwelijk? Het is de T van Tinus.
4: Trouwjurk.
2: De trouwjurk. Ja, Francine, je was eerder. En dat betekent dat het 2-2 staat. En we hebben nog één vraag te gaan.
0: spannend.
2: Ja.
0: Oh, ik kan het niet meer aan. Oké, Maarten, doe jij maar.
2: Ja, zo ongeveer halverwege 2028 gaat het voor het eerst gebeuren. Dan kunnen we vliegen van Sydney en New York naar Australië. Sydney? Ja, tussen Sydney en New York. Oh, ja. En, ja, zo heet dat toch?
0: Ja, maar ik dacht dat jij deed met een Z, maar het is met een S.
2: Ja?
0: Sydney.
2: Ja, hoor je toch niet, een S of een Z?
0: Godverdamme.
2: Nou, er komt in ieder geval een directe vlucht. En dat gaat allemaal gebeuren vanaf 2028. Duurt wel 18 uur trouwens. Wat zie je in een vliegtuig?
0: Wat zie je in een vliegtuig? Oké. Wat een leuke vraag. Je zal toch 18 uur lang in een toestel zitten?
2: Ja.
0: Oké, waar denk je aan bij een vliegtuig? Het is de P van Pieter.
4: Piloot.
2: Ja.
0: Ja.
2: Zien, wat goed.
0: Wat goed, ja. Sorry hoor, Kees.
4: Ja, nou ja, volgende keer bij.
0: Maar lieve Kees, je woont in Volendam, dat is toch al een prijs?
4: Ja, daarom.
0: Ja, ja. Joh. Maak je niet druk.
4: Oké.
0: Van Sien, jij hebt gewonnen. Kees, tot de volgende keer, hè?
4: Ja hoor, tot dan.
0: Laat het je dag niet bederven.
4: Nee.
0: Oké, zijn ergere dingen, toch? Oh, hij is al weg, Kees.
2: Oh, die is boos.
0: Vind ik jammer.
2: Ja.
0: Nee, hij is niet boos.
2: Nee, natuurlijk niet.
0: Kees wordt nooit boos. Oké, jij verkletsen met Francine, draai ik die.

0: donderdagavond. Over de top met Maarten en June.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoeperdam.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet. Over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!
3: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
4: Heeft u nog authentieke schuiframen? Topvoorzetramen zijn dan een ideale oplossing tegen tocht, kou en warmte. Dat is verduurzamen zonder karakter te verliezen. En het weert ook veel geluid. Ga naar topvoorzetramen.nl en vraag direct een offerte aan.
5: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
6: Topvoorzetramen.nl. Voor meer warmte en minder geluid.
7: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
8: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
9: Wim zit op de computer. Hij is een webshop aan het hacken. Dat vindt hij leuk. Oeps, nu is de webshop al zijn spulletjes kwijt. Wim is blij en de eigenaar van de webshop zit zwaar in de problemen. Hackers geven niks om jou. Werk veilig. Gebruik een wachtwoordmanager. Ga snel naar pvonh.nl.
10: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
11: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
12: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
14: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem.
15: Thuis in heel
1: minuut over 1. Het laatste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Nederland doet mogelijk toch mee aan het Eurovisie Songfestival komend jaar met een eigen kandidaat. Meerdere betrokkenen zeggen tegen het Algemeen Dagblad dat alle seinen op groen staan. Vandaag wordt meer duidelijkheid verwacht. Vandaag is in Laren de uitvaart van Bartina Koeman, de vrouw van Ronald Koeman. Ze had al langere tijd kanker en overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. De afgelopen dagen kwamen vanuit binnen- en buitenland veel condolences binnen. En de politie heeft vannacht een automobilist aangehouden na een kilometerslange achtervolging van de Zaanstreek tot helemaal in Amsterdam-Zuidoost. Of in Amsterdam-Oost, moet ik zeggen. Meerdere geparkeerde auto's werden daarbij geramd. Uiteindelijk is diegene aangehouden. Straks meer nieuws uit de regio. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20... Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
2: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
3: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
1: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
4: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
8: Ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
8: June tot 2.

0: 10 minuten over 1. En dit programma heet June tot 2 en wordt uitgezonden onder lunchtijd. Dus het kan best zijn dat je op de achtergrond hier in de kantine collega's ziet lunchen. Maar het kan ook best zijn dat de gasten die hier binnenkomen ook op het laatste moment nog even een broodje nemen. Anje van Zalingen, jij bent de gast van vandaag.
1: Ja.
0: Je stond heerlijk te smullen van een boterham.
1: Ja, ja. Het is een lange reis hier naar de studio. Dus ja.
0: Ja, je komt uit Haarlem en je bent daar stadsarcheoloog. En dat niet alleen. Het was niet alleen een lange reis voor jou. Hoewel het verkeer waarschijnlijk mee zat vandaag.
1: Ja, gelukkig
0: maar
1: wel.
0: Maar ook best een pittige reis.
1: Ja.
0: Want jij nam hier iets mee naartoe. Dat was niet te tillen. Iemand van het M-gebouw moest jou helpen. Kom ik straks op terug. Want wat is het onderwerp van vandaag?
1: Verhalen op stenen. Hele zware stenen. Ja, ja, stenen met een plaatje. Een plaatje heeft meestal ook een praatje, een verhaal.
0: Ja.
1: Dus ja, daar gaan we het over hebben. Ja. Wat zie ik nou op die steen? Wat voor plaatje is dat nou?
0: Oké. En voordat we naar die loodzware steen gaan, aan wat voor bedrijven moeten we dan denken? En aan welke tijd eigenlijk?
1: Ja, nou ja, dat is een goeie. We hadden een opgraving vorig jaar. Nou, is er nog steeds gaande hoor. Maar in rondom de fietsenfabriek. Haarlemmers kennen dat wel.
0: Ja.
1: Toen, maar voor die tijd heeft er een heleboel andere gebouwen gestaan. Waaronder in de 17e eeuw bijvoorbeeld een brouwerij. Brouwerij Het Scheepje. Het is weer heropgericht.
0: Waar stond die fietsen?
1: Nou, als je Haarlem binnenkomt rijden, zie je de Amsterdamse Poort. Ja. Vlak daarnaast.
0: Okay.
1: En daar liep de stadsmuur. Dus tegen die stadsmuur aan stonden allemaal huisjes. En ook die brouwerij. En je kan het op oude schilderijen nog zien. Er staat een hele grote molen. Daar werd de mout, wat je ook in het bier doet, gemalen. Een van die wieken hebben we ook teruggevonden. 6 meter lang.
0: Die hebben jullie teruggevonden onder de grond?
1: Ja, die lag daar nog.
0: En was die een beetje intact?
1: Maar één wiek dan. Ja, normaal je had er dan 2, zeg maar, zo schuin.
0: En hoe oud is die wiek dan?
1: Die wiek die was 17e eeuws.
0: Zo.
1: Ja, van de moutmolen van die brouwerij. We hebben ook een jeneverstokerijtje gevonden. Een paar pottenbakkerijen, ovens en huisjes. Maar één van de vondsten, en die hadden wij ook niet verwacht, ergens in een nat, diep keldertje, lagen ineens, toen we het keken. Jullie kunnen straks allemaal op de foto's kijken, hoor, want die heb ik ook.
0: Ja.
1: Een grijs vloertje dat je echt denkt, stenen, wat doet dat hier? Hele dikke, grote, zware stenen. En toen we ze omdraaiden, zagen we dus plaatjes erop. Nou ja, en dan ga je het natuurlijk verder onderzoeken.
0: Een steen met een waal.
1: Ja, dat je echt denkt, wat doet dat hier? Waarom? En wat is het dan? En hoe oud is het? Even terug te komen op die vraag van jou. zo'n 125 jaar oud.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is voor ons heel jong.
0: Ja. En de steen die je vond, die ligt hier nu op tafel?
1: Ja, nou, we hebben er nog uiteindelijk 70, 75 uit de grond gehaald. Ik kan ze niet allemaal meenemen. Je hebt het zelf gevoeld hoe zwaar één zo'n steen is.
0: Laten we even gaan naar die steen. Want die ligt dus daar. En lieve Maarten doet alles. Die richt nu de camera op die steen. Waardoor mensen die televisie kijken nu dus een afbeelding van die steen te zien krijgen. Ja, daar ligt hij inderdaad.
1: Ja. En hij is,
0: hoe zwaar is die?
1: Want... Ja, goede vraag. Ik kreeg hem bijna niet opgetild. Ik had hulp nodig.
0: En maar, wat zien we erop?
1: Want nu wat je specifiek hier ziet, want er zijn 70 stenen. Uiteindelijk bleken daar afbeeldingen op te staan voor verpakkingen. Voor chocola, voor koekjes. Meer van dat soort dingen.
0: Ja, wat voor afbeeldingen bedrijven.
1: En deze zie je bijvoorbeeld, hier zie je een... Ja, maar ik denk dat de oplettende kijker het wel ziet of herkent. Haarlem is ook bekend, al eeuwenlang eigenlijk, om drosten. Jij hebt daar mooi zo'n mooi blik van.
0: Ja.
1: Van de chocola en de cacao. Hè. Ze maakten allerlei producten met cacao. En de fabriek staat er nog steeds. Ja, is niet meer in werking, helaas. En... dat heeft anderhalve eeuw toch wel chocola gemaakt. Hè? De flikken, de chocoladeflikken.
0: Maar de afbeelding die ik net zag op de... Op die steen is de afbeelding van deze dame die we zien op dat hele ouderwetse.
1: Ja, en je kent ook de uitdrukking het drosteneffect wel, hè? En dat is bij dit vrouwtje zo. Het is een zustertje, ze heeft een band om, dat zie je. En ze loopt echt in 19e eeuwse zusterkostuum. En op haar blaadje staat weer zo'n blik. En daar zie je ook weer dat vrouwtje met enzovoort. Dus je kan steeds door kijken. Dat noemen ze het drosteneffect. En dit is nou toevallig een blik. Maar we hebben ook wikkels gehad. En verpakkingsmateriaal. Wat gedrukt werd natuurlijk met die afbeelding die jij daar ook hebt.
0: Dus die steen die daar ligt en niet te tillen is. Daar staat diezelfde.
1: Dat is eigenlijk een druksteen.
0: Ja.
1: Om die verpakkingen te maken. Dus af te drukken. uitdrukken. En dat is dan de bekende wikkel, of de bekende afbeelding van Drosten cacao, waar dit zustertje op staat. En die staat daar op de steen. En toen wij ons gingen afvragen van ja, hoe oud is die steen dan?
0: Ja.
1: Want Drosten heeft tot voor kort nog deze afbeeldingen gewoon afgedrukt. Kent iedereen misschien ook wel het verhaal. Jij hebt een blik.
0: Ja.
1: Zij heeft een band om. Daar hoort eigenlijk van origine een rood kruisje op. Het ziekenhuiskruisje. Het rode kruis, kun je wel zeggen.
0: Ja.
1: Alleen bij jou is het daar wit. En op die steen was de vraag, staat er nou een kruisje op haar arm? Of niet? Want dat zegt iets over
0: de periode.
1: Alleroudste blikken en afbeeldingen waren met een kruisje. Ja,
0: maar staat er op die steen nou een kruisje op de arm of niet?
1: Helaas, niet.
0: Oh,
1: het kruisje is eraf. Ja, het is zo vlak voor de Eerste Wereldoorlog verboden.
0: Ja.
1: Het Rode Kruis had er bezwaar tegen, want die zei, ja, nou lijkt het net met zo'n zustertje alsof die cacao hartstikke medicinaal en gezond en gezellig is. Terwijl dat natuurlijk niet zo is.
0: Nee.
1: Of althans, heeft niks te maken ook met ons als Rode Kruis. Dus die maakte bezwaar. Men zegt ook dat er een rechtszaak is geweest. Maar ook bij wet werd het verboden om voor iedereen om het Rode Kruis van het Rode Kruis zeg maar te misbruiken.
0: Ja, dus dat mocht niet.
1: Dat mocht niet meer.
0: Ach, nou, wat geweldig. We praten zo meteen verder. Wat geweldig dat jij deze steen die niet te tillen is, althans niet door één persoon te tillen is. Wat mooi dat je hem hebt meegenomen. Anje van Salingen is hier te gast. En we hebben het dus over stenen met een plaatje. En dat plaatje dat vraagt dus ook om een verhaaltje. Nou, en dit is het verhaal van Drosten. En volgens mij krijgen we straks ook nog een ander verhaal. Blijf het volgen.

0: 9 minuten voor 1:30, Jorde Sting en All This Time. We praten verder met Anja van Zalingen. Zij is stadsarcheologe in Haarlem en heeft het vandaag over stenen met een plaatje. En er hoort dus dan ook duidelijk een verhaal bij. Anja, we gaan heel even naar Frank Mertens. Die belde me een hele leuke tip. Dag Frank, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag dames, alles goed?
0: Ja, heel goed. Ja. Vertel Frank, wat wilde jij nog even kwijt?
1: Nou, als je Monnikendam inrijdt, dan heb je halverwege, dus er allemaal uiteraard natuurlijk oude huizen. Ja. En halverwege aan de bovenkant zit er een steen ingemetseld ter hoogte van het dak. En er staat een hele mooie spreuk op dat daar mensen in de Tweede Wereldoorlog in dat gebouw hebben gezeten.
0: Oh, dat vind ik indrukwekkend. Ja.
1: Ja. Ja. Het is een hele speciale tekst met mofferkracht en dergelijke. Ja, nog wat. Maar het is in ieder geval wel... ik vond het zeer interessant in ieder geval.
0: Ja, Monnikendam. Ik kom af en toe in Monnikendam. Ik ga omhoog kijken. Dankjewel Frank voor de tip.
1: Oké. Fijne uitzending.
0: Ja, dankjewel. Dag.
1: Oké, bye-bye.
0: We moeten het nog even hebben over een ander jubilerend bedrijf.
2: Ja.
0: Over stenen met een verhaal gesproken.
2: Dat zou je bijna niet denken. Ik bedoel, ik ben van de jaren 70. Dus ik heb het misschien net wel of niet kunnen weten. Maar we hadden drukstenen, verschillende. En daar staat op voor verschillende dingen. Maar vooral voor chocola en koekjes en ingewet fruit.
0: Ja.
2: Wekt fruit. En er staat op Frani. En denk je, Frani.
0: Heb je daar een afbeelding van?
2: Ik heb daar wel
0: een... Kun je die even laten zien voor de camera?
2: Afbeelding, even kijken. Waar
0: is jouw camera? Ja.
2: Hou ik hem even zo.
0: Ja.
2: Maar ik heb zet alle fotootjes ook op onze website, hoor. Dan kan je het zien. Nou ja, er staat hier dus dat het voor chocolade is, bijvoorbeeld. En Frani was het huismerk, je zou het niet denken. De HEMA is dit jaar 100 jaar oud.
0: Ja.
2: He, 1926.
0: Zeker.
2: Maar in 1930 begonnen ze met een huismerk. Het eerste bedrijf, tenminste, begonnen ze met hun huismerk. En dat heette Frani. Nou, denk je Frani?
0: Ja.
2: Vernoemd naar de twee dochters van de directeur op dat moment. Francine en Annie.
0: Ja.
2: Frani. En dat was voor fotobenodigdheden. Koekjes, chocola, fruit. En dat hebben ze tot in de jaren 70... als huismerk gehad.
0: Ja, daarnaast wat voor koekjes waren dat?
2: Nou ja, dit waren chocoladekoekjes. Hopelijk heeft iemand nog zo'n ding liggen. Dat zou toch leuk zijn?
0: Ja.
2: Of het toch echt lekker te eten is, weet ik niet.
0: Nou, dat weet ik niet. Maar in ieder geval kan iemand daar wellicht nog een herinnering bij oproepen.
2: Ja, wie weet, heb je nog zo'n verpakking in huis?
0: Maar heeft dat dus ook te maken met steen en een verhaal?
2: In die zin dat ook deze steen is dus jarenlang gebruikt in die drukkerij voor de HEMA, zeg maar.
0: Ja.
2: Om de verpakkingen van hun huismerk af te drukken. We hebben er verschillende. Deze heb ik dan van de chocola. Dus ja, daar is jarenlang met die steen. En zo'n steen ging ook jaren mee. Hè? Je hoeft hem alleen maar met inkt in te smeren. En hup, je kon weer verpakkingen drukken. Dus, en chocoladewikkels in dit geval.
0: Ja.
2: Dus dat is met deze steen gebeurd.
0: Maar is die steen ook bij jullie te zien in het archeologisch museum?
2: Uiteindelijk, we zijn nu echt met onderzoek bezig. We hebben een hele enthousiaste vrijwilliger. Geen archeoloog, maar hij weet heel veel. En die is al die stenen, Roland Demmendaal heet hij. Die is dit allemaal aan het uitzoeken. Want ik wist dit ook niet, dat weten we dankzij Roland. Die dit allemaal steen voor steen, plaatje voor plaatje uitzoekt. Wat zie ik hier en wat is het? Bijvoorbeeld ook de leesplankjes. We hebben dus ook grote stenen met leesplankjes liggen. En wij kennen allemaal die van Jetses. Hoe heet die? Ik ben zijn naam even kwijt. Maar die aap noot mies.
0: Ja.
2: Maar voor die tijd had je al eind 19e eeuw leesplankjes. Met andere woorden en andere plaatjes. En die stenen hebben we ook liggen. Dus daar is gewoon rond 1900 zijn daar die leesplankjes mee.
0: Dus er zijn eigenlijk gewoon heel veel stenen met een verhaal.
2: Ja.
0: Maar dan hebben we het wel over stenen om erbij de 19e eeuw.
2: Ja, en laat 19e eeuw. Vroeg 20e eeuw. Ja. Uiteindelijk is de lithodruktechniek met dit soort stenen is rond de jaren 60 van de vorige eeuw afgeschaft. Toen gingen we op rubber drukken, zoals nu ook nog steeds de kranten en dingen wordt gedrukt. Dus zijn die stenen afgedankt. En de meeste zijn mee verhuisd naar de nieuwe drukkerij. Maar waarom deze 70... Ja, misschien dachten ze nou weg ermee.
0: Onder de
2: zo zwaar mee te verhuizen.
0: Maar daar kennen ze nog niet de afdeling archeologie in Haarlem. Want je weet er van alles te vinden. Dankjewel, wat een verhaal. We gaan hem toch maar even op de foto nemen. Terwijl jij hem optilt.
2: Ja, jij toch?
0: Oké. Okay. We hebben Maarten. Maarten tilt alles
2: Maarten,
0: op.
2: Ja, Maarten. Joh,
0: die tilt mensen op. Die tilt stenen op. En die komt dag en nacht
2: met
0: de sportschool.
2: Laten we Maarten tillen en dan gaan wij op de foto.
0: Ja, nee, dat is een idee. Ja, Maarten, ik zie je wel zitten. Kom jij maar eens even deze kant op. Mag jij dat steentje tillen. Dankjewel, Anja van Zalingen.

0: naar waar dan ook.
1: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
3: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
4: Download de app en start met vind.
1: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
7: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
9: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
10: Ah! Mam?
11: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
12: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
13: Opgelost. Autotaalglas.
11: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
14: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
15: Ik ben Rob uit Heilo.
16: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
17: Ik ben André uit Den Burg op Texel.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
19: 1 minuut over 2:30. In Schagen is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Barbara, goedemiddag.
20: Goedemiddag. Nederland doet mogelijk toch mee aan het Eurovisie Songfestival komend jaar met een eigen kandidaat. Meerdere betrokkenen zeggen dat tegen het Algemeen Dagblad. Alle seinen zouden op groen staan en vandaag wordt meer duidelijkheid verwacht. Avro Tros trok zich deze zomer terug. De omroep die sinds 2014 het Songfestival voor ons land verzorgt, besloot vanwege de beladen aanwezigheid van Israël niet mee te doen. Nou, de NPO moest vervolgens voor 15 september laten weten of ze dus in 2027 wel meedoen. Maar Nederland kreeg dus uitstel. Nou, we blijven dat volgen. De editie van komend jaar vindt trouwens plaats in mei in de Bulgaarse stad Burgas. In Amsterdam, daar is een automobilist opgepakt na een kilometerslange achtervolging. De politie wilde de auto rond middernacht al in de Zaanstreek aan de kant zetten. Maar de automobilist ging er vandoor en agenten gingen er achteraan. In Amsterdam-Oost ramde de bestuurder uiteindelijk meerdere geparkeerde auto's. En toen kon hij worden opgepakt. Waarom hij vluchtte voor de politie, dat is niet bekend. Omwonenden van Schiphol hebben jarenlang onvoldoende juridische bescherming gehad.

0: Ja, het is natuurlijk gewoon treurig voor de familie. Maar Bartina was een geweldige vrouw. Een strijder. En ik ben ervan overtuigd dat het een prachtige uitvaart wordt vandaag.
1: Ja, en dat zei Virgil van Dijk over Bartina Koeman in de uitvaart van vandaag.
2: En volgens mij is dat op dit moment.
1: Ja, is dat gaande, hè?
2: Ja.
1: Nou, heel veel sterkte en liefs voor alle betrokkenen. En meer nieuws vind je natuurlijk in de app en op nanieuws.nl.
2: Dankjewel, Barbara. Gaan we naar het weerbericht met Jules Gerner. Dag, Jules.
3: Er blijft in het algemeen vrij veel bewolking met een paar lokale opklaringen. Aan de andere kant in het noorden kan ook nog een klein buitje vallen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. De maximumtemperatuur is in de loop van de middag 19 tot 21 graden. Vanavond gaat de wind draaien naar het noordwesten en ook wat toenemen. Naar windkracht 3 tot 5, aan zee tot windkracht 6 tijdelijk. En af en toe valt er regen. Vannacht valt er een enkele bui, maar morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken bij maxima van 18 tot 19 graden.

0: Houston and I wanna dance with somebody. Ja, dat gilletje. Nou, ja. Morgen mag ik dus, ik vind het zo'n eer...
1: Oh.
0: Dat ik morgen mag aanschuiven bij Over de Top.
1: Ja, leuk hè?
0: Om dat samen met jou te presteren.
1: Ja, dat één groot feest.
0: Ja, ik heb er zoveel zin in. Jelmer, dank je wel dat je op vakantie bent. Want daarom is het.
1: Ja.
0: En voor de mensen die het gemist hebben, het thema van morgen is...
1: Ja, het is heel leuk. De Heel Holland Bakt Kids, dat begint dit weekend.
0: Oh ja.
1: En daarom dachten wij komen met allemaal zoete platen. Dus platen met sugar, sweet, banana pancakes, lollipop. Nou, alles komt voorbij.
0: Heerlijk. Oké, en dan ook nog lekkere dingen eten?
1: Absoluut.
0: Okay.
2: NH helpt.
0: En misschien wel een slokje drinken, maar dat is morgenavond tussen 7 en 9. Goed, laten we even contact opnemen met Sjoerd. Want Sjoerd is ergens op een plek. Ja, dat begint op een helpactie te lijken. Sjoerd,
3: ja,
0: wat is dit?
3: Het is heel veel centjes natuurlijk. Hey, June.
0: Ja,
3: hallo,
0: Sjoerd,
3: goedemiddag.
0: Hoi.
3: Ja, ik zit even te tellen, maar ja, daar ben ik morgen nog niet klaar, Anjo.
0: Okay,
3: als ik op deze goedemiddag, als ik op deze manier ga tellen, ben ik morgen nog niet klaar.
4: Nee, nee, want ik heb het gisteren even op de keukenweegschaal gehad.
3: Ja.
4: En met het glazen potje mee was het 3,5 kilo.
0: Zo.
3: 3,5 kilo aan centen?
4: Ja, aan centen.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja.
4: Echte centen.
3: Ja, June, ik ben in Oudekerk aan de Amstel.
0: Okay.
3: Ik ben bij Anjo.
0: Uh-huh.
3: Want er was een hele leuke Anna Helpt vraag eigenlijk van jou, toch?
4: Ja, ik heb een heleboel centen gevonden in een kast van mijn vriendin die aan het ontspullen is.
3: Ja, dat hoor ik zo vaak bij mensen die jou willen ontspullen.
4: Ik wil het ook graag, maar het lukt me niet.
3: Nee.
4: Maar haar lukt het dus enigszins wel. En toen dacht ik, ja, wat doe je met een hele pot centen? En toen kwam bij mij in mijn hoofd, er was een aantal jaar geleden een meneer die in en om Amsterdam allemaal... bakken had staan waar hij buitenlands en oud geld verzamelde voor goede doelen.
3: Ja.
4: En dat verkocht hij. Waarschijnlijk die centen, waarschijnlijk als brons of als metaal.
3: Ja,
4: maar,
3: ja, we proberen die meneer te traceren, maar dat is best wel lastig nog, hoor. Dus
4: en
3: weet je ook nog niet of hij leeft. Ja.
4: En niemand heeft het van hem overgenomen waarschijnlijk.
3: Nee, maar het ging dan naar het goede doel, hè?
4: Het ging naar het goede doel en daar wil ik dit wel heel graag aan geven.
3: Ja, laten we eens even kijken, want ik vind het zo leuk. Want er zit dus ook nog briefgeld in. En dan denk ik, en dat is gewoon een oude 10 gulden. Maar een echte oude, hè? Niet die blauwe, maar die echte oude.
4: Ja, volgens mij is het zelfs nog oorlogsgeld.
3: Ja, dat klopt. Even kijken, staat namelijk achterop.
4: Ja.
3: Want hier werd erbij gezet, wanneer het was. Het is 26 februari 1944.
4: Oh, dan heb je meer gelezen dan ik.
3: Ja,
4: dat wist ik niet. En en ik heb nog een potje met allemaal vreemd geld. Ook munten.
3: Oh,
4: maar,
3: even
4: ook
3: kijken.
4: Een beetje papier erin.
3: Ja, vind je het niet leuk om dat af en toe in te kijken? Vind je dat niet? Dit zijn kronen. Nou, daar heb je niet zoveel meer aan.
4: Nou, misschien heeft Trump er wat aan als hij naar Groenland gaat.
3: Oh, als je er geen daalde, hè? Of niet? Nee, dit is een andere munt.
4: Nee,
3: dit
4: komt volgens mij zit in dat potje alleen maar vreemd geld.
3: Oh, is dit vreemd geld? Vreemd geld is dan dus even dat je bedoelt uit buitenland, hè?
4: Andere dan Nederlands geld, ja.
3: Het is toch wel weer wonderlijk als je dat weer in je handen hebt, hè?
4: Het is heel leuk.
3: Het
4: is heel leuk, ja. En omdat ik vroeger in mijn studententijd op een bank, op een wisselkantoor heb gewerkt, is het helemaal leuk. Want, dan gaat er weer oude dingen leven.
3: Ja, het is wel leuk, want stagiair David die is mee. En David, komt er eens bij, want dit is dus contant geld.
5: Oké.
0: Okay. Die jongen heeft geen idee.
3: Ja, dat is natuurlijk ook voor jou vreemd om te zien, of niet?
5: Ja, voor mij is het heel vreemd, ja.
3: Ja, dat snap ik, want die betalen natuurlijk alles nu tegenwoordig met een pinpas. He? Maar dit is waar we vroeger...
4: Ben jij zo ouderwets?
3: Ja, ik ben...
4: Ik betaal met mijn telefoon.
3: Oh ja, dat bedoel ik. Ja, nee, dat bedoel ik inderdaad. Ja. Hey, maar...
4: Dit is mijn portemonnee.
3: Ja, dat is jouw portemonnee van tegenwoordig. Hey, heb je enig idee wat de waarde nou? Ja, dat is lastig natuurlijk te zeggen.
4: Geen idee.
3: Nee.
4: Ik heb echt geen idee. Ik weet dat het een hoop centen zijn. Maar het heeft alleen maar metaalwaarde, denk ik.
3: Ja. Als er nou mensen zitten te luisteren en denken van... ja, maar dit is... Het kan ook zijn dat voor een school leuk is bijvoorbeeld. Hè? Die dan op een gegeven moment zegt van... ik wil dit eens aan de kinderen laten zien hoe wij vroeger... Ja, toch?
4: Wie het wil hebben, mag het hebben.
3: Ach, wat lief.
4: Ja.
3: Nou, het is wel leuk als het voor een beetje een goed doel is. Hè? Dus dat het een bereik heeft. Dus niet iemand die zegt van...
4: Maar wat jij zegt, een school die met geld wil omgaan... of misschien een kinderopvang...
3: Ja.
4: Mogen ze het ook hebben.
3: Ja, oké. Okay. Nou, en het is dus 3,5 kilo... Aan munten.
4: Aan munten, ja.
3: En de oude briefjes van 10 euro. Wat is dit? 100 euro? 100. Wat komt dit dan vandaan? Joegoslavië. Oh, jeugd. Oh,
4: dan waren het dienaars.
3: Ja.
4: Ja, dat weet ik dan nog.
3: Ja, ik zie hier allemaal briefjes die ik nooit in mijn leven gezien heb.
4: Nee, voor mij is het ook...
3: Ja. Nou, June, mocht je nou iemand weten, iemand kennen, misschien dat je het zelf graag in huis wil hebben.
0: Nee, niet.
3: Anja wil er vanaf. Ja. Laat me weten en dan horen we het wel.
0: Ja, hartstikke goed. Oké, 088-850-5152 als je denkt, hier weet ik wel iets mee. En het laatste contact dat ik gehad heb met Toon Borst is geweest in 2022. Maar ik ga hem...

0: Jason Mraz en I'm Yours. Maarten, voor jouw tijd...
1: Ja.
0: Maakte ik een programma.
1: Ja.
0: Met aan mijn rechterzijde Herman Zinnige.
1: Ja.
0: En toen hadden we veel contact.
1: Een icoon.
0: Ja, echt zeker een icoon. Lieve Herman, kusje, kusje. Ik weet dat je luistert. Maar toen hadden we heel vaak dus Toon Borst, de muntenman, te gast.
1: De muntenman?
0: Ja, de muntenman. Ja, okay. Dan kwam hij met een enorme melkbus.
1: Ja.
0: En daar had hij een heel verhaal erbij. Hij verzamelde dus allerlei munten. Die verkocht hij. En de opbrengst gingen iedere keer naar een goed doel.
1: Oké, wat goed.
0: Dus was er een natuurramp ergens in de wereld, dan kwam hij weer de muntenman met een prachtig melkbus. En door Amsterdam plaatsten die op andere plekken ook zo'n melkbus. En dan konden mensen dan gewoon dus munten, Nederlandse munten, maar ook vreemd geld in doen.
1: Ja.
0: Hij is ooit begonnen trouwens als penningmeester van de kinderboerderij het Brinkje in Amsterdam-Zuidoost.
1: Nou, toevallig belde Marije daar net over. Die had het over Brinkje, maar dat is niet deze Toon.
0: Ja, dat is deze Toonborst.
1: Oké.
0: Okay. Ik heb hem net gebeld, want ik heb zijn nummer in mijn telefoon. Hij neemt niet op.
1: Oké.
0: Okay. Nee, dus ik weet niet wat dit betekent. De laatste keer dat hij in het nieuws was, was 2 jaar geleden. Ik heb een bericht gevonden van 2 jaar geleden met een foto erbij van hem. Dus ik hoop eigenlijk dat hij gewoon, ja, dat hij nog onder ons is.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar dat weet ik niet zeker.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dus als er mensen zijn die Toon Borst kennen, 088-850-51-52. Ja, het zou toch vreselijk zijn als de man er niet meer is.
1: Nou, laten we daar niet van uitgaan.
0: Nee, maar ja, prachtige momenten met deze man beleefd. Goed, neem niet weg dat er nog steeds munten zijn, dus bij Anjo, waar Sjoerd was.
1: Ja, ja.
0: En die mogen naar een andere nieuwe plek.
1: Precies.
0: Want er moet opgeruimd worden.
1: Ja.
0: Willen wij meer helpacties?
1: Altijd.
0: Mooi. Wij hebben een platform voor en dat heet nahelpt.nl.

0: Genesee en Fly Too High. Ach, die Nick Velderman, die is dat toch ook iedere keer van de partij met een feest zo met hem. Het goedemiddag.
1: Absoluut.
0: Ja, zie je, hij schreeuwt nu al.
1: Je hoort hem al schreeuwen en bleren.
0: Wij gaan morgenavond schreeuwen boven de top tussen 7 en 9. Wie hebben we te gast tussen 12 en 2?
1: Ja, een stuk serieuzer. Dat is Caroline Beerkens, is kindertherapeut en schrijver. En het gaat over moederschap, kinderen.
0: Oh. Maar soms ook met schreeuwen, toch?
1: Ja, reizen.
0: Dit is Hartslag. Rustig.

0: donderdagavond. Over de top met Maarten en June.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoeperdam.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet. Over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!
3: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
4: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
5: Ik ben aangereden. En ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
4: Vertel, we helpen je verder.
3: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
6: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
7: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
8: Hallo, ik ben Andrea en ik kom uit het prachtige Zaanstad.
9: Ik ben Henk uit Castricum.
10: Ik ben Irene uit Heemstede.
11: Ik ben Anne en ik woon in Beverwijk.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
13: Het is bijna 2 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. In Haarlem is een man gewond geraakt na een gewelddadige beroving door 2 jonge jongens. Nederland doet mogelijk toch mee aan het Eurovisie Songfestival komend jaar met een eigen kandidaat. Meerdere betrokkenen zeggen tegen het AD dat alle seinen op groen staan. Vandaag wordt meer duidelijk. En de politie heeft vannacht een automobilist aangehouden na een kilometerslange achtervolging. Helemaal van de Zaanstreek tot aan Amsterdam-Oost. Daar werden meerdere geparkeerde auto's geramd en kon de man worden aangehouden. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Mariette Krol met het NOS-journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie, maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten: het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht en alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten wordt hard opgetreden, met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
18: Interessant. Wat verdien jij dan?
17: Zo open bedoelen ze vast niet.
19: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
19: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
21: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
22: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
21: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
22: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
21: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
22: Oké, ga ik op letten.
21: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
22: Doe ik.
21: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
23: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
24: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
23: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
25: Goedemiddag.
26: Met Nick.

Marisol Mieu bij NH Feels Part 2. Zo, goedemiddag Noord-Holland. Het is ondertussen alweer de woensdag van NH. Even tijd om lekker de week te breken. Vanaf medio 2028 vinden er voor het eerst commerciële directe vluchten plaats tussen Sydney en New York. Dat heeft de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas bekendgemaakt. Dat betekent dus dat je in 18 uur achter elkaar zo kan doorvliegen. Wel een lange zitten. Het scheelt 3 uur. Normaal moet je dan zeg maar overstappen op de grond, koffers en dat soort dingen allemaal. Hoeft dus niet meer. Ik dacht liedjes die te maken hebben met Australië bijvoorbeeld zou kunnen. Of liedjes over New York, ook een keer leuk. 088 850 51 52.

Het is Lola Young met Messi bij NH. Ja, vanaf medio 2028 vinden er voor het eerst commerciële directe vluchten plaats tussen Sydney en New York. Dat heeft de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas bekendgemaakt. Je kan dus non-stop vliegen, 18 uur. En lekker gezellig, toch? Ja, hoef je niet meer te stoppen. Dat scheelt natuurlijk. Dankjewel voor het doorgeven van liedjes die hierbij passen. Liedjes over Australië bijvoorbeeld komen binnen. Nou, daar zit heel vaak bij. Man at Work met Down Under. Leuk. Maar liedjes over New York hadden ook gemogen. En daar zit deze heel vaak bij. Ja, kom op. Hoor je bijna nooit bij ons, toch? Lekker toch even te draaien dit, hè? Het is Frank Sinatra bij NH. New York.

0: Magic bij NH met Root. Het is ondertussen bijna 2:30 de hoogste tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Dat is zometeen met Barbara. Barbara, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Hallo, wat zit er zometeen in?
1: In Haarlem is een man beroofd door twee jonge jongens. Best een heftige gebeurtenis. Je hoort er zometeen meer over.
2: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl.
3: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
4: Echt waar, joh?
3: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
5: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
9: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
10: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
11: Ik ben Henriette, ik kom uit Amsterdam.
12: Ik ben Peter, uit Enkhuizen.
13: Ik ben Ineke en ik woon in Zwanenburg bij het mooie Schiphol. Thuis in heel
0: Noord-Holland. Het is 3:01 momenteel in Sint Maartenvlotsbrug. Sint Maartenvlotbrug is het 19 graden, sorry, excuus. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. In Haarlem is gisteravond een man gewond geraakt bij een beroving door twee jonge jongens. Om 21:45 s'avonds werd hij tijdens het fietsen door de twee afgesneden en bedreigd. En tijdens de worsteling raakte hij ook gewond. Ja, de verdachte vluchtte daarna weg. En volgens de politie gaat het mogelijk om jongens van 14 tot 16 jaar. De politie heeft ook een signalement verspreid. Nederland doet mogelijk toch mee aan het Eurovisie Songfestival komend jaar met een eigen kandidaat. Meerdere betrokkenen zeggen tegen het Algemeen Dagblad dat alle seinen op groen staan. Nou, vandaag wordt meer duidelijkheid verwacht. Avrotros trok zich deze zomer terug. De omroep die sinds 2014 het Songfestival voor ons land verzorgt, ja, besloot vanwege de beladen aanwezigheid van Israël niet mee te doen. De NPO moest voor 15 september laten weten of ze komend jaar toch meedoen, maar Nederland kreeg dus uitstel, wat langer de tijd om daarover na te denken. Omwonenden van Schiphol hebben jarenlang onvoldoende juridische bescherming gehad tegen geluidsoverlast. Dat zegt onderzoeksbureau Osborne. Ze adviseren het kabinet om daarom ook excuses aan te bieden aan de omwonenden. Volgens de onderzoekers zijn afspraken over het gebruik van start- en landingsbanen onvoldoende wettelijk vastgelegd. Nou, minister Karremans wil binnenkort nieuwe regels invoeren die de rechten van omwonenden beter moeten beschermen. Een Nederlandse vrouw van 70 plus moet, als het aan het Italiaanse OM ligt, 8 jaar de cel in voor drugsmokkel. Ze zou samen met haar man zijn gerecruiteerd door een criminele groep. De drugs zouden ze in Amsterdam in hun auto hebben geladen en ze zouden er vervolgens mee naar Italië zijn gereden. En daar werden ze aangehouden door de politie. Laatste berichtje komt net binnen. IKEA opent volgend jaar ongeveer 5 kleinere winkels in Nederland.
0: Oh, maar wat is kleiner? Want IKEA is natuurlijk enorm.
1: De winkels worden zo groot ongeveer als een supermarkt.
0: Oh.
1: Met 2000 tot 2500 vierkante meter.
0: Dat is dus op zich best nog wel een grote winkel.
1: Het is nog steeds nog groot. Komt vooral bijvoorbeeld servies en verlichting. Maar geen hele showroom of zelfbedieningsmagazijn. De eerste winkels

0: Het is natuurlijk best groot, maar dat is echt voor het servies, glaswerk en beddengoed.
1: Ja.
0: Verlichting. Veel verlichting kun je kopen. Nee, ook ik zou, het zou een gat in de markt kunnen zijn.
1: Dat denk ik wel. Nou ja, we gaan dat volgen. Meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel,
1: ik vraag het altijd aan een medewerker, maar die weet het soms ook niet.
0: Hoe bedoel je?
1: Ja, van waar is ook weer die korte route?
0: Waar is die korte route? Ja, soms heb je die borden wel eens boven hangen. Dan staat er uitgang naar links. Die geloof ik ook niet.
1: Ja,
0: hè?
1: Dan moet u hier links en dan meteen rechts. En dan ben ik alweer last.
0: Ik vroeger ook wel eens, dan ging mijn vriendin ook zoeken. Dan ging ik gewoon in zo'n kaart, ging ik gewoon in zo'n showroom, ging ik liggen. Er kwamen andere mensen wel eens langs. Die denken, die vent die ligt daar op een bed.
1: Die hoort erbij.
0: Ja, die hoort erbij, hè. Meubilair. Oké, okay, boy. Dankjewel. Waar hebben we al gehad eigenlijk? Meer nieuws?
1: Ja, dat hebben we al gehad.
0: Ik denk, doe het nog een keer.
1: Korte termijnen.
0: Oké, okay, daar heb ik last van. Jules Gernaert dan, goedemiddag. Met het weer, Jules, hallo.
2: Er blijft in het algemeen vrij veel bewolking met een paar lokale opklaringen. Aan de andere kant in het noorden kan ook nog een klein buitje vallen. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest. De maximumtemperatuur is in de loop van de middag 19 tot 21 graden. Vanavond gaat de wind draaien naar het noordwesten en ook wat toenemen naar windkracht 3 tot 5, aan zee tot windkracht 6 tijdelijk en af en toe valt er regen. Vannacht valt er een enkele bui, maar morgen zijn er zonnige perioden en stapelwolken bij maxima van 18 tot 19 graden.

0: go. En deze guy is Sebastian bij NH. But before I go...
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Keuze A en een keuze B. Wij vragen jou weer zometeen, wat wil je liever horen? Stemmen via 088 850 51 52. Voor keuze A, Cici Peniston met Finally. Of toch liever keuze B, dan kies je voor Imagine Dragons.

dat zijn ze, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij liever horen? Zometeen die keuze A, Cici Peniston, Finally. Of voor het keuze B met Imagine Dragons on top of the world. 088, 850, 51, 52. Is dit Fleetwood Mac bij NH? Dit is Hold Me.

0: En is Taylor Swift bij NH.
1: I knew it, I knew you.
0: I knew it, I knew you.
1: I knew it.
2: NH.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, dankjewel voor het meestemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A, Cici Peniston met Finally en keuze B. The Imagine Dragons on top of the world.
1: Rondje van het huis.
3: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Lag heel dicht bij elkaar vandaag hoor. Echt ontzettend dicht bij elkaar. Maar toch de meeste stemmen, zo'n 60%, kiest voor keuze A. Cici Peniston, hoor je bij NH.

0: 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
2: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandt's schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
5: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: eBank betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
7: En ik woon in Huizen.
8: Ik ben Jordi en ik kom uit Azoorn.
9: Ik ben Dida en ik kom uit Zaandam.
10: Ik ben Hans en ik kom uit Amsterdam.
11: Wij zijn de 3J's en wij komen uit Volendam.
12: Thuis in heel
13: Het is 3 uur. Belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Barbara Mulder. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. Er zijn steeds meer bewijzen dat Glenn V. uit Amsterdam zijn vrouw, medewerkster van ABN AMRO, gedood heeft. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Op het been van de vrouw is DNA gevonden van de verdachte. Dit spoor moet er volgens deskundigen na het overlijden van de vrouw op zijn gekomen. In Haarlem is een man gewond geraakt na een gewelddadige beroving door 2 jonge jongens. Het zouden jongens zijn van een jaar of 14 tot 16 jaar. En Nederland doet mogelijk toch mee aan het Eurovisie Songfestival komend jaar met een eigen kandidaat. Meerdere betrokkenen zeggen tegen het Algemeen Dagblad dat alle seinen op groen staan. Later vandaag wordt mogelijk meer duidelijk. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
15: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 kilometer per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. De Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
16: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
18: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
19: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
20: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
21: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
22: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
21: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
23: Goedemiddag.
5: Met Nick Velden.

0: Yeah. Damiana, David, Tyler en Nell Rogers bij En Hamer Talk To Me.
1: Goedemiddag. De verjaardagskalender.
0: Nou, dankjewel voor het doorgeven van je verjaardag. Zo is René uit Amsterdam vandaag jarig. 55 jaar geworden. Gefeliciteerd. En ook Henk is jarig. Uit Schagen is vandaag 72 jaar geworden. Henk, ook jij van harte gefeliciteerd. Toetertje voor jou.
2: Van harte
1: gefeliciteerd.
0: Zet jezelf nou ook op de kalender 088 850 51 52 of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Is dit Man at Work bij NH met Down Under?

0: Het is Cat's Eye bij NH met Animal.
1: 19 toen. 19 toen.
2: Het proces tegen Johan V. 19 toen.
0: Terug naar het jaar 2004. Zo had je in het jaar Wie kent miljonairs?
3: Het gaat om deze vraag voor 64.000 euro. In welke stijl is de Notre Dame van Parijs gebouwd? Romaans, gotisch, renaissance, barok.
0: Het juiste antwoord is gotisch. Nou, mocht je nou de radio weer aangezet op 23 september 2004... heb je dit niet kunnen missen. Maroon 5 scoorde een hit met dit liedje. She Will Be Loved.

0: met Cupid. I've loved you for a long time. Gezellig, hè, dames en heren. Het is bijna half vier, de tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Zometeen met Barbara. Goedemiddag.
1: Hé, hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Nou, dat begint goed met een verspreking, hè?
0: Oh, jeetje. Bart, is dus bijna half vier, de tijd voor het nieuws uit Noord-Holland. Wat zit er zo meteen in?
1: Nou, dat is wel serieus nieuws. Namelijk de man die in Amsterdam-Zuid waarschijnlijk zijn eigen vrouw om het leven bracht, die stond vandaag voor de rechter.
2: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
3: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
4: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
7: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
8: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Ik ben Jan en ik kom uit Averhoorn.
10: Ik ben Bo en ik woon met mijn baasjes Corrie en Paul in het mooie groene Heemskerk.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is half vier momenteel in Ursem, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Steeds meer bewijzen zijn er dat Glenn V. uit Amsterdam zijn eigen vrouw, medewerker van ABN AMRO, gedood heeft. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Op het been van de vrouw is DNA gevonden van de verdachte. En dat spoor moet er volgens deskundigen na het overlijden van de vrouw op zijn gekomen. De 40-jarige Leonie werd eind maart doodgevonden in bad van hun huis in Amsterdam-Zuid. De kraan liep nog en het water was 54 graden. En haar man, Glenn V., was ook thuis met het dochtertje. Maar Glenn V. zegt niets gemerkt te hebben. Een van de scenario's van politie en justitie is dat de vrouw vergiftigd is door Glenn V. Nederland doet komend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival na een jaar afwezigheid. De NPO gaat de Nederlandse inzending verzorgen met naar eigen zeggen een onafhankelijk team van experts. De NOS neemt de verslaggeving en het commentaar op zich. Wie Nederland gaat vertegenwoordigen, belangrijke vraag, wordt naar verwachting voor de kerst bekendgemaakt. Het Songfestival vindt plaats in Bulgarije, in de stad Burgas. Ja, Avrotros trok zich eind deze zomer terug. De omroep die sinds 2014 het Songfestival verzorgt besloot vanwege de beladen aanwezigheid van Israël niet mee te doen.
0: Ja, maar niemand snapt dit toch? Dit is toch iets wat niemand snapt? Ik bedoel, wie weet nou dat je omroephuizen hebt tegen... Ik denk dat heel veel Nederlanders niet weten, of heel veel Noord-Hollanders ook niet, dat je omroephuizen hebt binnen de NPO. Dus hey, je hebt de Avrotros, dan heb je bijvoorbeeld BNNVARA, je hebt dan de NOS in dit geval. Ja, ik snap gewoon niet, wat is dit voor slappe hap? Als één iemand zegt, nee, we doen het niet, dat dan vervolgens iemand anders dat toch kan oppakken en die zegt, we gaan toch. Dat is toch beter. Dus eigenlijk...
1: Nou, het is denk ik ook niet zo super simpele materie. Wat de NPO nu zegt, we willen wel weer meedoen om de verbinding met Europa te zoeken.
0: Reed.
1: En juist die verbinding is belangrijk binnen het Songfestival.
0: Nou, het komt er mij over dat ze een beetje zijn omgekocht of dat er heel veel, die gaat heel veel geld in om, denk ik. En de bovenste laag heeft gewoon lopen lobbyen en toch gaan we er naartoe. Want die EBU, ja, het is of je doet mee of je doet nooit meer mee. Ik denk dat dat een beetje gebeurd is.
1: Ja,
0: eigenlijk.
1: Ik denk dat het allemaal niet zo zwart-wit is. Of tenminste, er zijn ook veel dingen te bedenken, veel argumenten om wel mee te doen.
0: Ik denk dat heel veel mensen dit niet snappen van ons belastinggeld, wat hier hier nou eigenlijk aan de hand is. Want Avrotros die gaat dus niet meer. Die maken dus een statement. Want die vinden als omroep dat het niet kan. Maar de NPO als overkoepelende organisatie, die vindt dat het dus wel kan. En die legt het dan weer ergens anders neer. Ja, ik vind het heel bijzonder. Goed, dat is mijn...
1: Dat zijn jouw woorden. Inderdaad, maar wellicht later meer daarover.
0: Okay,
1: dat blijkt ook wel ingewikkeld. Ik denk dat vanavond in heel veel talkshows, waar ze wat meer tijd hebben dan hier in ons bulletin, dat er wel ook veel over gesproken wordt.
0: Okay.
1: Precies ook over wat jij zegt.
0: Ja, dat denk ik ook, ja.
1: Dan nog even in Haarlem. Ja, daar is gisteravond een man gewond geraakt bij een beroving door twee jonge jongens. Rond 21:15 werd hij tijdens het fietsen door de twee afgesneden en ook bedreigd. De man raakte ook gewond tijdens een worsteling. De verdachten zijn er vandoor gegaan. De politie denkt dat ze pas 14 en 16 jaar oud zijn. Er is ook een signalement verspreid. Laatste berichtje, Nick. Vandaag is het 22 jaar geleden dat André Hazes overleed. Op 53 jaar geleden.
0: Zo lang geleden alweer.
1: Ja.
0: Jeetje.
1: Rachel Hazes. Ja, die staat vandaag natuurlijk stil bij het gemis van haar man. En ze blikt ook terug op de afgelopen jaren. Ze schrijft op Instagram: lieve schat, het is vandaag 22 jaar geleden dat mijn hart in 1000 stukjes brak. En ik plotseling op 34-jarige leeftijd verdoofd van verdriet achterbleef. Ja, ze zegt: ik moest na zijn dood mijn gezin overeind houden. Maar ook waken over wat we allemaal samen hadden opgebouwd. En over de rechten van André Hazes.
0: Ja, dat blijft toch ook gezeur toch allemaal. Hè?
1: Ja.
0: Dat is best een lange nasleep ook allemaal geweest. Is dat überhaupt weer goed? Ik bedoel, Sidre en Roxanne.
1: Dat weet ik eigenlijk niet. Dat blijft ook ingewikkeld.
0: Maar ze heeft toch ook op een gegeven moment toch een frituurhuis of een café of zo in Spanje geopend. Een tijdje terug. Is ook weer dicht ondertussen.
1: Ja, ik wou eigenlijk zeggen dat het zo mooi is dat we nog steeds gewoon, als je in een café André Hazes opzet, ja, gebeurt er wat.
0: Ja, klopt.
1: Toch geweldig. Kleine jongen, zij gelooft in mij.
0: Ik denk dat dat ook nooit meer weggaat.
1: Ook bij de nieuwe generatie. Dus
0: weet
1: dat
0: je,
1: vind ik zo knap.
0: Het mooiste liedje voor mij als DJ, hè, want ik doe nog wel eens in de kroeg, of in de, is het laatste rondje.
1: Ja.
0: Het is tijd. Oh, ik hou van het nummer.
1: Ik ook hou van het nummer.
0: Ja.
1: Dus even een lofzang op André Hazes. Hij is voor altijd in ons hart.
0: Altijd voor ons hart. Hoppatee.
1: En meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, mooi. Weer dan met Jules Genaar.
11: Er blijft in het algemeen vrij veel bewolking met een paar lokale opklaringen. Aan de andere kant in het noorden kan het nog...

0: Soul Asylum bij NH met Runaway Train.
1: NH.
2: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Het moment om lekker mee te stemmen in het rondje van het huis. Twee liedjes, keuze A en een keuze B. Wij vragen jou eens zometeen wat wil je liever horen. Stemmen 088 850 51 52 voor keuze A. Michael Jackson met Thriller. Of toch liever keuze bij de Doobie Brothers met Listen to the Music. Nou, dat zijn ze dan, de twee liedjes waarop je mag gaan stemmen. Wat wil jij horen zometeen? Kies jij voor die keuze A, Michael Jackson met Thriller, of voor het keuze B, de Doobie Brothers met Listen to the Music. 088 850 51 52.

0: myself.
1: Het is een ontzettend mooi liedje geworden dit, toch? Ja, dit kan hij zo ontzettend goed als geen ander. Ja, het is nieuwe muziek van Douwe Bob bij NH Note to Self. Zo meteen de 4 uur is tijd voor vandaag de dag bij Patricia.
2: NH.
3: NH.
2: Goedemiddag.
4: Rondje van het huis.
3: Rondje van het huis.
1: Maar eerst de uitslag van het rondje van het huis. 2 liedjes. Keuze A, Michael Jackson met Thriller. En keuze B, de Doobie Brothers met Listen to the Music.
3: Rondje van het huis.
4: Alle stemmen.
1: Nou, dat zijn ze zeker. Ja, een meerderheid. Echt wel 80% hoor. Kiest voor dit liedje. Michael Jackson hoor je bij NH. Dit is Thriller. Zo, een hele fijne woensdagmiddag gewenst. Goedemiddag.

0: zondagmiddag.
1: Jij en Nick.
0: Met Nick Velderman. Belletjes.
2: Hallo?
0: Spelletjes.
2: Simpel, hè?
3: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
0: Gasten in de studio.
3: Erik Meijer.
4: Goedemiddag, hallo.

0: en ik.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
2: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
4: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06 2726 0222.
5: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06 272 60222.
7: Met Petra uit het prachtige zonnige Den Helder.
8: Ik ben Peter en ik woon in Enkhuizen.
9: Ik ben Sandra en ik kom uit het prachtige dorp aan de kust, Heemskerk.
10: Ik ben Marianne uit Haarlem.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 1 over 4 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Schrijver Sjoerd Kuiper is gisteravond na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij zojuist bekendgemaakt. Hij is 74 geworden. Kuiper schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en vele ook werden verfilmd. Er steeds meer bewijzen dat Glenn V. uit Amsterdam, zijn eigen vrouw, medewerkster van ABN AMRO, gedood heeft. Dat heeft het Openbaar Ministerie vandaag nog eens duidelijk gemaakt. Op het been van de vrouw is DNA gevonden van de verdachte. En dit spoor moet er volgens deskundigen na het overlijden van de vrouw op zijn gekomen. En in Haarlem is een man gewond geraakt na een gewelddadige beroving door twee jonge jongens. Die jongens zijn nog spoorloos. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssen prijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Kijken we even naar de situatie op de Noord-Hollandse wegen met de ANWB Verkeersinformatie. Die meldt 7 files. Ik noem even de langste daarvan. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Ouderkerk aan de Amstel en Vinkeveen. Daar heb je last van kunststofplaten, zo wordt gemeld. Dat levert een vertraging op van bijna een kwartier. Ook een kwartier oponthoud op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen knooppunt Bad Hoeverdorp en Rottepolderplein. En dan nog een file op de A10 knooppunt Amstel richting Koenplein tussen de afrit Amsterdam Centrum en Zeeburg, daar heb je 6 minuten vertraging.
0: Met een babytje gekregen? Jouw allerkleinste verdient ook een moment van ontspanning. Bij Little Buddha Baby Spa draait alles om heerlijk floten, ontspannen en genieten. Binnenkort openen we rondom Amsterdam Arena Little Buddha Baby Spa.
15: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
18: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
19: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
20: Tuurlijk wel!
19: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: Hey,
18: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
19: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
22: Sta je in de file en spot je ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
25: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
24: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
25: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
24: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
25: Oké, ga ik op letten.
24: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
25: Doe ik.
24: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
26: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
27: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
28: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
29: Vandaag de dag.
30: Met Patricia Nagelker.

0: goedemiddag allemaal. Fijn dat je luistert weer naar Vandaag de Dag hier bij NH. Irene zit aan mijn zijde. Gelukkig ook maar dat je er bent.
1: Ja,
0: wat
1: ja.
0: Fijn dat je er bent,
1: oh,
0: Irene.
1: Oh ja, want jij wilt het ergens over hebben misschien.
0: Barbara is erbij voor het nieuws.
1: Goedemiddag, hey,
0: Barbara. Ja, het nieuws. Nou ja, jongens. Ik ging dus eens een keer met de trein.
1: Ja.
0: Ik ga altijd met de auto, maar die staat bij de garage. En toen dacht ik, nou, dan ga ik gewoon met de trein. Waarom ook niet? Zoveel ja, mensen doen dat.
1: 30 minuten toch, of zo?
0: Ja, zoiets. Ja, zou moeten kunnen.
1: Dacht jij?
0: In theorie.
2: Vanuit CS is het 20 minuten, hè?
0: Ja, 20, ja. Oh. Maar goed, dan moet ik eerst vanuit mijn huis naar CS. En dan moet ik nog vanaf het station in Hilversum hier naartoe. Daar is geen verbinding naartoe, dus dan moet je lopen. Of met een, nou ja, goed, doet er niet toe. Ik dacht, ik ga dat gewoon doen. Ik kan dat, heel veel collega's doen dat, waarom ik niet?
1: Tuurlijk.
0: Kom ik op het station, helemaal voorbereid. Flesje water mee, je weet maar nooit.
1: Broodjes gesmeerd.
0: Overal rode lamp. Ja, broodjes gesmeerd. Picknickmand mee. Ja. Ik denk, nou, we gaan het goed aanpakken. En wat zie ik op al die bordjes? Allemaal rode vakjes en het knipperde en het deed. En ik denk, oh, het is in een eind. En toen bleek dat er ergens op ons trajectje een trein was stilgevallen. Die was stuk. En toen dacht ik nog van, nou ja, mijn trein die ik op het oog had, zal ik maar zeggen, de trein van 1 uur, die stond nog op de borden. En er stond wel dat hij naar een ander perronnetje was verplaatst. Ik denk, nou, dat is hartstikke goed nieuws, want die gaat dan dus om dat kapotte treintje heen rijden. Dus die gaat gewoon. Nou, dus iedereen die trein in. En wat er gebeurde, geen trein die ging vertrekken. Toen keken we naar buiten, toen stond er opeens op het bord, geannuleerd.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, jee. Toen ben ik nog gaan vragen aan mensen daar. En die zeiden, ja, je kan misschien wel via Utrecht. Maar ja, dan heb je wel veel extra reistijd. Want dan moet je eerst een half uur naar Utrecht. Dan moet je vanaf daar nog 20 minuten weer naar Hilversum. En toen heb ik Irene gebeld.
1: Ja, taxi Irene. Kan
0: taxi
1: ook
0: Irene.
1: Prima. Hallo mevrouwtje.
0: Dus die kwam binnen 5 minuten. Want jij stond toevallig net
1: heel
0: in je auto.
1: Ja, was ik net al onderweg.
0: Ja,
1: dus
0: was
1: ik
0: het
1: heb me even geparkeerd tussen de...
0: Tussen de echte taxis.
1: Ja, precies.
0: Ja, die zaten allemaal
1: heel snel gaat, mag dat bij Centraal?
0: Ja, maar die zaten wel allemaal heel scheef naar jou te kijken. Van, zeg jonge dame, heb jij wel een taxivergunning?
1: Ja, want ik heb een rode auto met deuken. Geen ja, bling zwart.
0: En snoeppapiertjes erin, zoals het hoort.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, nou ja,
1: ja, ook. Ja,
0: ik had ook snoepjes meegenomen, natuurlijk, uit mijn lunchpakket. Goed. Ja, goed. Nou ja, maar jongens, ik ben er, daar gaat het maar om, toch?
1: Zo is het.
0: Uiteindelijk ben ik er en ben ik dus heel blij dat jij hier ook bent. Want anders had ik hier niet gezeten.
1: Nou, het was een hele gezellige rit, vond ik.
0: Zo is het. Goed. Het is 23 september vandaag. En het is de dag dat bij NH de Week van het Samen Zijn is begonnen. Een week lang besteden we op allemaal manieren aandacht aan allerlei initiatieven die er zijn om mensen samen te brengen. Daar gaan we straks al meer over horen met een speciaal voor vrouwen opgerichte bowlingclub. Hoe leuk is dat?
1: Ja.
0: Maar het eindigt allemaal die week. Volgende week woensdag met de grote NH Pubquiz. En dat is leuk. Dat is in Zaandam. Daar kun je bij zijn. Als je dat leuk vindt. Dan kun je bij zijn. Ja, en je hoeft niet supergoed daarin te zijn. Barbara, jij bent er ook bij.
2: Klopt, ik ben een van de captains.
0: Yeah,
2: dus
0: me
2: tenminste,
0: too.
2: Captain, jij ook. Dan ben je zeg maar leider,
0: van een team.
2: Inspirator van het team.
0: Ja?
2: Dus stel je voor, je luistert nu en je geeft je op. Dan kom je misschien wel in het team
0: van
2: bij
0: mij,
2: Patricia.
0: Of jou.
2: Of bij mij.
0: Ja.
2: Of bij Nick.
0: Ja.
2: Of,
0: bij June, denk ik.
2: Of, nou, ja, June is volgens mij, die is er ook zeker.
0: Het ook. Ja, ja.
2: Ook een belangrijke rol. Maar die loopt volgens mij door de zaal. Die doet allemaal interviews.
0: Interviews. Nou, dus, dat is toch enig?
1: Zijn jullie een beetje concurrenten dan straks?
0: Ja. Zeg die tijd wel.
2: Maar ik schat er wel goed in.
0: Ja, maar ik jou ook. Dus... Nou ja, ik heb één groot nadeel. Ik ben nooit zo snel met dat soort dingen. Ik weet het allemaal uiteindelijk wel, maar ik moet altijd even nadenken.
1: Even googlen.
0: Even googlen.
2: Dat mag dus niet.
0: Oh nee, denk je? Oké, nou, het wordt één groot feest. En als je zegt, ja, maar ik heb niemand om mee te gaan, dat maakt dus juist niet uit. Want we gaan allemaal mensen samenbrengen. Dus je kan er ook in je eentje komen. Als je denkt, dat lijkt me wel wat in Zaandam. Aanstaande woensdag dus, precies over een week. Kijk dan even op onze website op nhnieuws.nl/samenzijn. Of stuur ons gewoon nu een appje naar de studio. En dan zetten wij jou op de lijst. Of we sturen jou zo'n formuliertje toe. Leuk, toch? Hey, dat gezegd hebbend, is het ook nog eens dus de dag dat er een bowlingclub voor vrouwen is opgericht. En dan vind ik het grappige, ze heten Zen Ladies. Zen, Z-E-N. Dus ik ben heel benieuwd of ze dan dus ook heel rustig blijven tijdens de wedstrijd. Dat gaan we zo horen.

0: Langley bij NH met Choosin Texas.
1: Vandaag de dag.
0: Vandaag de dag. Ja, ik weet niet of je nou per se rustig wordt van een avondje bowlen. Ik vind het altijd wel, het is lekker druk daar. En je bent toch wel best wel ingespannen bezig eigenlijk.
2: Ja, en dan vaak nog met je muziek en lichtjes.
0: Zeker,
2: nog.
0: Zeker. Maar in Purmerend is een bowlingclub opgericht alleen voor vrouwen. En die heet Zen Ladies. Dus dat klinkt toch wel alsof ze daar heel rustig van worden. Maar betekent dat ook dat ze heel relaxed op de baan staan en het rustig aandoen? Dat gaan we horen van de oprichter. En dat is Miranda van Dijk uit Oosterhuizen. Goedemiddag, Miranda.
3: Goedemiddag, Patricia. Hi.
0: Ja, staat Zen Ladies voor heel rustig aandoen? Een slakkentempo?
3: Iedereen mag doen zoals dat voelt. Maar het staat officieel voor een zeer energiek netwerk.
0: Oh, dat is het tegenovergestelde dus eigenlijk.
3: Maar misschien word je daar dan ook uiteindelijk weer rustig van.
0: Ja,
3: hè?
0: Dat zou kunnen inderdaad. Dat zou zeker kunnen. Maar gaat het vooral om de sport, om het bowlen? Of gaat het vooral juist om lekker met de meiden te zijn?
3: Het is een combinatie, denk ik. Het is sowieso een speciale ladiesmiddag. Hè? En het is een hele luie zondagmiddag altijd. Hè? Waarin we lekker blijven bewegen. En ik wil wel een netwerk creëren voor vrouwen. Waarin ze zich thuis voelen. En leuke gesprekken kunnen voeren met elkaar tussendoor. Ja. Hapje en drankje erbij. Ja, het is wel in het kader van vrouwenversterking.
0: Ja, precies. Hè?
3: Women empowerment, zeg maar. Zoals ik dat al doe, 27 jaar, maar oh. Ja, dus ja.
0: Ja, ja, je bent er al langer mee bezig. En die empowering, ja. Dat gaat dus altijd beter, denk ik. Kan ik me ook voorstellen als er geen mannen bij zijn.
3: Mannen zijn hartstikke mooie wezens. Alleen voor deze club houden we het even bij vrouwen.
0: Ja, ja. Waarom is het belangrijk om dit soort dingen juist alleen voor vrouwen te organiseren?
3: Nou, sowieso zijn er natuurlijk voldoende clubs, ook voor mannen alleen, hè, die met z'n allen optrekken. Dus, en de afgelopen 500 jaar zijn we toch aardig bezig geweest met het bevechten van onze mogelijkheden en rechten en dat soort dingen. En ik draag daar graag aan bij. Ja. In een luchtige vorm en soms in een diepgaande vorm. En dit is dan een iets luchtigere vorm. Ja,
0: ja, maar wel serieus, want het is wel echt de bedoeling dat jullie als club bijeenkomen.
3: Ja.
0: Jullie gaan niet meedoen met een officiële competitie, toch? Dat dan
3: nee,
0: niet.
3: We zijn een recreatieve club, ja. In principe. Dus als je niet kunt bowlen of nauwelijks daar ervaring mee hebt, ben je ook van harte welkom. Want het gaat vooral om vrouwen met elkaar te verbinden. Ja. En op zo'n middag kan dat natuurlijk in een hele relaxte sfeer. En vrouwen zijn over het algemeen wat relaxter als ze via een activiteit met elkaar kunnen kennismaken. Ja, maar dat geldt niet alleen voor vrouwen, maar mensen
0: in het algemeen. Ja, ja, ja, precies, dat is altijd, ja. Het is niet voor niks dat er altijd teamuitjes worden georganiseerd, ja. Op het werk en zo. Als je maar precies bezig bent, dan gaat het allemaal wat makkelijker. En in dit geval is het natuurlijk ook leuk, want je hebt natuurlijk altijd twee teams die tegen elkaar spelen. Dus het is niet individueel elkaar van die baan zien te knokken, maar gewoon als team samen.
3: Ja, precies, ja. En we zijn nu in augustus natuurlijk gestart. Ik probeer daar natuurlijk zoveel mogelijk reuring aan te geven, zodat vrouwen ons kunnen bereiken als ze daar behoefte aan hebben.
0: Ja, want zijn jullie al met veel?
3: Op dit moment zit ik op 12, maar ik wil minimaal nog gaan verdubbelen. En het liefst zou ik alle banen innemen. En dan zijn er 60 vrouwen.
0: Oh! Ja, nou, dan ben je nog wel even bezig, denk ik. Maar goed, aan de andere kant, het is gewoon in Purmerend. Dus uit de hele Zaanstreek Waterland kan iedereen daar naartoe. Zelfs uit Amsterdam, neem ik aan. Althans, iedereen is welkom.
3: Ja.
0: En hoe werkt dat dan? Moet je dan elke zondag of elke maand, of hoe vaak ben je dan verplicht om te komen? Maar het is natuurlijk, als je een club bent, wel leuk als je ook je gezicht laat zien.
3: Ja, absoluut. Het is een maandelijkse club natuurlijk. Het is altijd op een derde of vierde zondagmiddag in de maand. En de data staan op de website vermeld. Dus dan kun je even kijken. En je kunt altijd even op proef een keer meedoen om de sfeer te proeven, om de dames te ontmoeten. En ik ontvang je dan persoonlijk. Je krijgt een naamkaartje, zodat je de namen van iedereen goed kunt onthouden. En we zorgen goed voor jou, hè, op die middag. Ja.
0: Dat is leuk. En waar gaan de gesprekken over als vrouwen gaan bowlen?
3: Heel verschillend. Dat kan over werk gaan. Dat kan over kleinkinderen gaan. Dat kan over vrijheid gaan. Heel divers.
0: Oké. Nou, leuk. Laatste zondag van de maand?
3: Nee, de derde of de vierde zondag
2: derde
3: van de
2: of
3: maand.
2: En,
3: ja, precies.
2: Okay.
3: En men kan zich gewoon voor een proefmiddag aanmelden via onze website bowlingclubzenladies.nl.
2: Nou, dat lijkt me meer dan duidelijk. Dankjewel, Miranda, en heel veel succes met jullie club.
3: Dankjewel, Patricia.
2: Dag.
3: Dag.

0: Marvin Gaye met How Sweet It Is. Hey Irene, ik zat vanmorgen even op Google te kijken. En toen vroeg ik aan Google, wat zijn nou eigenlijk de gevaren van kunstmatige intelligentie? Ofwel AI.
1: Dat vraag je dan ook eigenlijk aan
0: AI. En dat vraag je dan dus eigenlijk aan AI. Want ja. Google gaat eerst ook de AI-antwoorden geven. En dan zegt AI zelf dus, de belangrijkste gevaren van kunstmatige intelligentie zijn desinformatie, privacy-inbreuken, oneerlijke vooroordelen en het risico dat systemen onwaarheden overtuigend presenteren. Dat zegt AI dus over
1: zichzelf. Ja.
0: Maar goed, ik vond het eigenlijk wel heel grappig. Want het gaat natuurlijk de laatste weken heel veel over de opkomst van AI, ofwel kunstmatige intelligentie. De ontwikkeling daarvan, die gaat heel hard. En sommige mensen vinden dat het te hard gaat en dat het zelfs een risico kan vormen. En wij vragen vandaag, ja, hoe sta jij daar eigenlijk tegenover? Ben je bang voor een toekomst met al die technische mogelijkheden voor AI? Of denk je juist dat het ons verder kan helpen? En we zijn natuurlijk ook benieuwd, gebruik je wel eens AI? Want zoals ik vanmorgen, als je in Google iets intikt, dan komt er eigenlijk gelijk als eerste een AI-antwoord.
1: Ja, ja.
0: En ik ken zelfs mensen die gewoon lopen te wandelen met de hond en dan denken, goh, hoe maak ik kruisbessenjam? En dan spreken ze dat gewoon in en dan geeft AI antwoord.
1: Dat is wel handig, hè? Dat je het ook het in audio kan doen. Hè?
0: Maar ik denk dus dat heel veel mensen het zo gebruiken. We zijn benieuwd hoe dat bij jullie is. 088 850 51 52 is ons nummer. Je kunt appen of bellen als je mee wilt praten na het nieuws van 16:30 met Barbara. Wat zit erin?
1: Nou, Sjoerd Kuiper, de schrijver, die is gisteravond na een kort ziekbed overleden. Heeft heel veel geschreven. Je hoort er zo meteen meer over.
2: Een ongeluk. En ineens heb je letsel. En een hoop vragen.
3: Tijboud Letselschade, goedemiddag.
4: Ik ben aangereden en ik weet eigenlijk niet wat ik nu moet doen.
3: Vertel, we helpen je verder.
2: Tijboud Letselschade. Persoonlijk advies en begeleiding bij letselschade. Al 35 jaar goed geregeld.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
7: Interessant. Wat verdien jij dan?
6: Zo open bedoelen ze vast niet.
8: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
8: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
10: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
14: Met Irene uit Heemstede.
15: Met Hans uit Landsmeer.
16: Ik ben Evelien en ik kom uit Wormerveer.
17: Ik ben Caroline uit Oudorp.
18: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:30. In Zandvoort is het 19 graden. En dit is Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Schrijver Sjoerd Kuiper is gisteravond na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij zojuist bekendgemaakt. Hij is 74 geworden. Kuiper schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende ook werden verfilmd. Ook was hij actief als scenario-schrijver voor series en musicals. En schreef hij ook allerlei liedteksten. Hij is ook wel eens bij ons te gast geweest en we vroegen hem destijds, ja, en wat voor soort familie hij eigenlijk zelf is opgegroeid.
19: Ik ben opgegroeid met een vader die heel goed kon vertellen.
15: En een opa die vroeger had gevaren als matroos en daar heel spannend over kon vertellen. En ook duidelijke zeemanstaal sprak. Alles werd 1000 keer uitvergroot, zodat het heel spannend werd. Mijn vader las nooit voor, maar die zei altijd iedere avond bij het slapen gaan van... Waar moet het verhaaltje vandaag over gaan?
1: Ah, kijk.
15: En dan kon ik zeggen een baksteen of een dakpan of een eikel. Dat maakte niet uit.
1: Ja, Sjoerd Kuiper.
0: Ja. Mooi verhaal,
1: wel
0: ja.
1: Wel mooi, dus zijn creativiteit werd wel uitgedaagd vroeger al.
0: Zeker.
1: Afgelopen juni ontving hij trouwens nog de Zilveren Griffel... voor Maantje verhuist de zee, een van zijn laatste boeken. En hiermee maakt hij nog kans op de Gouden Griffel... voor het best geschreven kinderboek. De winnaar wordt aankomende donderdag bekendgemaakt. Dan ander nieuws. Steeds meer bewijzen zijn er dat Clen V. uit Amsterdam... zijn eigen vrouw, medewerkster van ABN AMRO, gedood heeft. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Op de been van de vrouw is DNA gevonden van de verdachte. En dit spoor moet er volgens deskundigen... na het overlijden van de vrouw op zijn gekomen. De 40-jarige Leonie werd eind maart doodgevonden... in bad van hun huis in Amsterdam-Zuid. Ja, de kraan liep nog, het water was 54 graden. En haar man, Clen V., dus was ook thuis met zijn dochtertje... maar zegt niets te hebben gemerkt. Nou, een van de scenario's van politie en justitie... is dat de vrouw is vergiftigd door haar eigen man. Nederland doet komend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival... na een jaar afwezigheid. De NPO gaat de Nederlandse inzending verzorgen... met een onafhankelijk team van experts. En de NOS neemt de verslaggeving en het commentaar op zich. Wie Nederland gaat vertegenwoordigen... ja, dat wordt naar verwachting voor de kerst bekendgemaakt. Het Songfestival vindt volgend jaar in mei plaats in Bulgarije. Laatste bericht. Vandaag is het 22 jaar geleden dat André Hazes overleed. Hij werd 53... Rachel Hazes, ja, die staat op Instagram uitgebreid stil bij het gemis van haar man. En ze blikt ook terug op de jaren sinds zijn overlijden. Lieve schat, schrijft ze, het is vandaag 22 jaar geleden... dat mijn hart in 1000 stukjes brak... en ik plotseling op 34-jarige leeftijd verdoofd van verdriet achterbleef.
0: Oh, ja, ze was net... ook nog jong, ja.
1: 34 inderdaad,
0: ja,
1: hè?
0: Jeetje.
1: En ik vertel net ook al bij Nick in de uitzending... dat het wel zo mooi is dat als je ergens in een kroeg Hazes opzet... Ja. Dat iedereen dan weer ook aangaat, toch?
0: Meteen.
1: Ja, meteen. Ja, dus zij gelooft in mij, bloed, zweet en tranen. Kleine jongen. Nog steeds. Verovert onze harten en ook van de jonge generatie.
0: Absoluut.
1: Dat vind ik echt wel heel mooi.
0: Ja, dat zal nooit overgaan.
1: Nee,
0: denk
1: toch?
0: Nee.
1: Denk ik ook niet. Nee.
0: Mooi.
1: Nou, meer nieuws in de app en op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Dan gaan wij verder met het weer. Dat krijgen we van Jules Gernert.
19: Er zijn vanmiddag vooral in het zuiden een paar redelijke opklaringen geweest, maar vanavond zal de bewolking in het algemeen toch weer toenemen en gaandeweg de avond zal er ook wat regen gaan vallen. Vooral in het noorden trouwens.

0: Wham bij NH met I'm Your Man.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: Ja, we hebben het hier in Vandaag de Dag vandaag over kunstmatige intelligentie, oftewel AI, Artificial Intelligence of ja. AI, zoals sommigen dan ook zeggen. Ik zeg meestal AI trouwens, dat is net even wat korter. Maar het is een fenomeen dat op steeds meer plekken wordt ingezet en we horen er ook heel veel over. Sommige mensen maken zich zorgen. AI-topmannen die waarschuwden ons vorige week al voor onze veiligheid. Ze zouden het kunnen overnemen. Dat zijn best wel verontrustende berichten, vind ik. Als je bedenkt dat de robots slimmer worden dan de mensen die ze hebben ontworpen, ja, daar word ik niet zo blij van.
2: Dat klinkt een beetje als zo'n science fiction film, eerlijk
0: ja,
2: gezegd.
0: Ja, vind ik ook. Ja, the bots are coming. Maar ja, we gebruiken natuurlijk over het algemeen allemaal. Iedereen die internet gebruikt,

0: gebruikt denk ik al vaak AI. Want zonder dat je het weet, als je even iets opzoekt op Google, dan krijg je al een AI-antwoord.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe is dat bij jou, Irene? Gebruik je wel AI? Of vind je het vooral toch een beetje spannend nog?
1: Nou, ik vind het wel spannend nog. En ik merkte toen je eerst die AI-resultaten onder Google kreeg een paar maanden geleden, dat ik dacht, nee, daar wil ik niks mee te maken hebben.
0: Nee, dat
1: nu,
0: snap ik.
1: Nu zie ik dat ik al een vervolgvraag stel. Ja. Dat ik het toch aan het gebruiken ben.
0: Ja, ik ook. Terwijl ik dan denk, ik vind het eigenlijk ook weer niet oké. Want het schijnt ook weer heel veel data te kosten als je dat doet. Annette, die appt ons, ik wil niet meedoen met AI sterker maken. Dus als ik Google, dan typ ik wat ik zoek en daarachter min AI. Dan krijg je namelijk de gewone tekst zonder AI.
1: Dat is nog eens een goede tip.
0: Ja, dat doe ik ook af en toe, maar soms vergeet ik het ook. Nou ja, we vragen aan jullie vandaag, hoe is dat bij jullie? Gebruik je wel eens AI, bewust of onbewust? Krijg je het wel eens in je Google-resultaten en denk je, oh, dat is eigenlijk toch wel handig? Of heb je dan een gezond wantrouwen en denk je, ja, ho, maar klopt die informatie wel? En vind je het een spannende ontwikkeling? Of denk je, nee, het kan ook heel nuttig zijn? Dat kan natuurlijk ook.
1: Zeker, ja.
0: Ja, laat van je horen, zou ik zeggen, via 088-850-5152. Dan gaan wij even praten met Judith Zoe Blijde. Die is filosoof en jurist. Die kan ons denk ik wel meer vertellen over het verschijnsel AI. Goedemiddag, Judith.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, er zijn natuurlijk altijd twee kanten aan elk verhaal. Maar wat is vooral het gevaar, denk jij, van de AI?
2: Het gevaar is denk ik, die komt vooral als in verschillende soorten contexten of bij een bepaalde toepassing. Of als je bijvoorbeeld helemaal niet weet wat je doet en je gaat zomaar AI inzetten. Of als een baas van een groot techbedrijf AI zomaar inzet zonder eigenlijk te weten waar hij mee bezig is. Ik denk dat het vooral in de mens zit, de menselijke fout of de menselijke factor.
0: Ja, toch wel?
2: Of AI gevaarlijk is of niet. Ja, dat denk ik wel.
0: En niet dat de AI zelf zo slim wordt dat ze hun eigen ding gaan doen en de wereld overnemen, bij wijze van spreken.
2: Nee. Volgens mij zijn we daar echt niet.
0: Gelukkig. Nee. Ja, maar wie bepaalt er wat er met die techniek gebeurt en hoe we daarmee om kunnen gaan? Dat zijn natuurlijk toch de techbazen.
2: Ja, klopt. Ja, nee. Het is natuurlijk wel voornamelijk Amerikaanse bedrijven en Chinese bedrijven. Maar de AI die we hier gebruiken is vaak vanuit Amerika. Die bepalen hoe AI wordt ontwikkeld en op welke data daarvoor wordt gebruikt om het te trainen. Dus daar zit natuurlijk wel voor ons als Europeanen een gevaar dat we heel weinig invloed hebben op wat Amerikaanse bedrijven doen.
0: Ja.
2: Dus daar is zeker een gevaar. Ja.
0: Ja. Wat zijn voordelen van deze zich snel ontwikkelende technologie?
2: Ja, eigenlijk zijn er superveel voordelen, want je kan heel veel met AI. En daardoor kan je ook heel veel goede dingen doen met AI. Dus we zien in de zorg dat AI wordt gebruikt. AI is vooral heel goed in eigenlijk hele grote hoeveelheden data daar iets mee doen. En dat is voor een mens best wel lastig. Dus bijvoorbeeld het beter analyseren van hersenscans en kijken of er bepaalde patronen in een scan komen en die misschien gevaarlijk zijn, waardoor je misschien kan duiden op een ziekte. Dat kan AI heel goed bij helpen. Maar ook in ons dagelijks leven kan AI een rol spelen.
0: Ja.
2: Bijvoorbeeld heel toegankelijk aan iemand informatie geven, dat anders misschien lastiger is om iemand op te zoeken.
0: Ja. Ik hoor wel van mensen die er inmiddels zo vaak gebruik van maken dat ze tijdens de wandeling met de hond, bij wijze van spreken, aan AI vragen, wat zullen we vanavond eten en welke ingrediënten heb ik daarvoor nodig?
2: Ja, ik weet niet of dat per se goed is. Ik denk dat AI ook kan worden gebruikt om jezelf te ontslaan na te denken. En dat vind ik zonde. Ik denk dat niet goed is.
0: Ja.
2: Dus zeker voor dingen die je eigenlijk zelf gewoon kan, zou ik vooral ook gewoon zelf blijven doen. Want
0: zelf blijven denken.
2: Lijkt me een heel goed plan.
0: maar er zijn natuurlijk ook wel heel concrete gevaren. Hè? Even los van het hele grote plaatje wat we kunnen schetsen over de gevaren van technologie die in verkeerde handen kan vallen. Maar wat is het gevaar voor ons? Gewoon de dagelijkse gebruikers, zou ik maar zeggen.
2: Er zijn best wel veel kleine gevaren. Ik gaf net al aan dat je soms als je googelt dat je dan zo'n AI-antwoord krijgt.
0: Altijd
2: AI die geeft informatie op basis eigenlijk van voorspellingen. En dat hoeft niet altijd juist te zijn. Dus als mensen daar blind op varen, dan kan dat ook best wel gevaarlijk zijn. Zeker als mensen bijvoorbeeld medische vragen gaan stellen aan het internet.
0: Ja.
2: Dan is dat toch beter, denk ik, om toch naar je huisarts te gaan.
1: Nu zie ik wel altijd erbij staan. Als je googelt, dan zet AI nog onder zo'n regeltje van wij zijn wel eens onbetrouwbaar. Dus google het nog even.
2: Inderdaad, ja. Kijk ook gewoon naar een betrouwbare bron. Zeker, het ligt een beetje aan wat je zoekt. Bij recepten is er wat kleiner gevaar. Maar bij bijvoorbeeld medisch advies is dat natuurlijk een stuk groter.
0: Ja. Hey, ik zag dat er vandaag een boek verschijnt waarin Anja Shortland beschrijft dat er een tsunami aan digitale afpersingen op ons afkomt door AI. Zie jij dat ook zo somber in?
2: Er zijn zeker veel gevaren die toenemen. AI maakt het heel makkelijk om veel meer te produceren en veel meer informatie. En ook soms bijvoorbeeld systemen te bevragen en daardoor een soort van te overvallen of overvragen. Wat een soort aanval is. Aanval vind ik zo'n sterk woord, maar dat is het uiteindelijk wel op een systeem.
0: Ja.
2: Dus hoe makkelijker dat wordt voor mensen, hoe meer ze het zouden kunnen doen. En dat is ook misschien iets wat mensen in hun dagelijks leven alles tegenkomen. Dat ze worden gebeld met een telefoontje met een beetje een gekke stem. Ja. Dat is dan een AI-stem.
0: Ja, die gaat ook gelijk praten.
2: Om fraude te verplegen, om bijvoorbeeld je bankrekening op te vragen. Of ze doen alsof ze een bank zijn. Dus er zit zeker een gevaar dat door AI bestaat.
0: Ja, dus we moeten nog meer alert zijn eigenlijk op alles wat er op ons afkomt. Dat is eigenlijk, denk ik, de kern van het verhaal, toch?
2: Ja, we moeten er mee leren omgaan. En vroeger vonden we, toen elektriciteit kwam, vonden we dat ook heel eng. Maar inmiddels steekt niemand meer zijn vingers in het stopcontact. Dus volgens mij...
0: Behalve misschien een enkele een of tweejarige. Nou, interessant. Dankjewel dat je bij ons in de uitzending wilde zijn.
2: Ja, geen probleem. Dag.
0: Judith Zoe Blijden hoorde je, zij is filosoof en jurist. En als je mee wil praten, kan dat via 088-850-51-52. Ik ben heel benieuwd naar jullie mening en ervaring ook. Want wat doe jij eigenlijk al met AI?

0: Robbie Williams en Feel. Je luistert naar Vandaag de Dag hier bij NH. En we gaan even verder praten over het verschijnsel AI. Het is eigenlijk nu al niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Ik zie ook in de appjes die binnenkomen, Irene, dat er veel mensen zijn die het inderdaad wel gebruiken. Die het ook gewoon zien als iets wat, nou ja, gewoon een soort gereedschap is eigenlijk. Dat noemt Jos zo. Wat je soms nodig hebt en dan kun je het wel gebruiken. Daar hebben we het over. Wij vragen vandaag van even kijken. Ik doe iets verkeerd. Nee, er gaat iets niet goed. De microfoon gaat niet open. Helaas. Oh ja, nu ben je er, Irene.
1: Ja, ik ben er.
0: Ja, Irene zit nou zo naar de microfoon te wijzen. Maar hij ging even niet open. Heel gek. Hij bleef haken, denk ik. Maakt niet uit. Maar we hebben het over AI, het verschijnsel. En we vragen vandaag, maak jij je zorgen over dat verschijnsel, wat steeds meer een opmars is, wat op steeds meer plekken gebruikt wordt, en waar veel mensen dan ook voor waarschuwen van het kan het allemaal overnemen en het wordt zo groot en niet meer te controleren door mensen. En we hoorden net gelukkig een nuancerend verhaal van Judith Blijden, die zei van, nou ja, je moet gewoon zelf vooral goed blijven nadenken waar je het voor gebruikt. Maar wij vragen aan jullie, hoe staan jullie erin? 088-850-51-52. Dat is ons nummer. En ik zie dat er al veel gebeld en geappt is. Zullen we eerst nog even een appje doen?
1: Ja, Gerrit, die appte ons, het hangt er vanaf waar het voor is. Daar heeft hij denk ik wel een punt. Voor kunst en muziek is het een goed hulpmiddel. Maar met desinformatie natuurlijk niet.
0: Ja, dat zegt Jos eigenlijk ook. Het AI is gewoon gereedschap en dat gebruik je waar het nodig is. Soms is het nuttig, maar je moet altijd je boerenverstand blijven gebruiken. Dat is natuurlijk inderdaad wel zo. Je moet niet overal intuinen ook, denk ik. Henk, die hebt ons doodeng AI. Ik vind het niets, ik blijf er ver vandaan. En Inge zegt, ik gebruik heel veel AI, want het is zo makkelijk dat je een vraag in kan spreken. Dan ben ik aan het wandelen en kan ik even vragen stellen over wat ik onderweg zie.
1: Ja, dat kan me wel voorstellen, ja.
0: Dat is zeker een toepassing. Dat hoor ik dus ook van steeds meer mensen, dat ze dat doen.
1: Ja.
0: Remco is aan de lijn. Goedemiddag, Remco.
2: Hallo, Patrice.
0: Hallo, vertel eens, hoe sta jij erin?
2: Ja, ik vind het wel een interessante ontwikkeling.
0: Ja.
2: Maar ook tegelijkertijd wel een beetje beangstigend. Wat ik net al appte, ik gebruik het voor mijn foto's.
0: Ja.
2: Om mijn foto's te bewerken van vroeger, om ze mooier te maken. Maar ik merk dus bijvoorbeeld wel dat hij er heel veel dingen bij zet. Of de gezichten verandert. En dan is de foto helemaal niet origineel meer. En heb ik er eigenlijk niks aan.
0: Ah, ja, ja, ja. En dus dan is het veel te ver van het origineel gekomen. Ja, ja.
2: Ik merk ook dat hij dus dingen zegt die niet waar zijn.
0: Oh, ja.
2: Dus ik zat bijvoorbeeld van de week een liedje te luisteren en te vroeg ik om het jaartal. Nou wist ik dat eigenlijk wel, maar ik wilde het testen. En hij gaf een heel ander jaartal dan dat het daadwerkelijk is.
0: Ah, en welk liedje was dat? Weet je dat nog?
2: Ja, dat ging over een liedje van BZN, van Chanson d'Amour.
0: Oh, ja.
2: En op internet werd dus gezegd 1996. Nou, dat is dus helemaal niet zo.
0: Nee, dat is zeker ouder.
2: Van 6 of 78 is
0: het. Ja.
2: En dus dat is desinformatie inderdaad. En dat vind ik wel beangstigend. En wat ik ook zei, wat ik wel heel veel zie op social media, dat filmpjes, dingen die helemaal niet waar zijn, maar zo echt waar lijken, dat je er gewoon in propt.
0: Ja, klopt. Ik heb ook wel eens foto's bewerkt met AI. En toen stond ik opeens met mijn man op een cruise. Nou, het was enig, maar ik ben daar nooit geweest.
2: Ja, je kunt van alles voorzien en alles doen, want die techniek is er dus. Maar dat is wel gevaarlijk voor mensen die daar wel in trappen. En ook met medische gegevens. Ik ben zelf een kankerpatiënt. En ik heb geleerd om niks meer op te zoeken op het internet.
0: Ja.
2: Want daar word je heel onrustig van.
0: Ja, dat
2: en
0: snap
2: dus
0: ik zeker.
2: En daar moeten mensen wel mee oppassen.
0: Ja, en zeker bij AI, want er kan er ook nog verkeerde informatie in staan. Nou, Remco, jij wordt gebeld. Ik dank je wel hartelijk voor je bijdrage.
2: Ja, oké.
0: Okay. AI aan de lijn, denk ik.
2: Nee. Oké, okay, cool.
0: Hoi, hoi. Ja, Wim tenslotte, die appt ons nog. Het is geweldig. Ik gebruik het bijna elke dag. Ja. Als je maar een beetje oppast, hè, van
1: zelf nadenken. Hè?
0: Zelf blijven nadenken, want er kan soms wel eens wat verkeerde informatie tussen zitten. Maar los daarvan is het wel vaak handig.
1: Zeker.
0: Is de conclusie eigenlijk. Ja.

0: De Dire Straits hoorde je hier bij NH met Lady Writer. En straks horen we hoe wij de politie kunnen helpen. Want Kiki komt langs van Bureau NH, ons opsporingsprogramma.
1: Op woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain, en die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
2: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren, zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
4: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
5: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
6: Ik ben David uit Horen.
7: Ik ben Joep uit Beverwijk.
8: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
9: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
10: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Sarah uit Haarlem.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Barbara Mulder. Goedemiddag.
13: Goedemiddag. Schrijver Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij is 74 geworden. Kuiper schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende ook werden verfilmd. Er zijn steeds meer bewijzen dat Glenn V. uit Amsterdam, zijn vrouw, medewerkster van ABN AMRO, gedood heeft, dat zegt het OM. Op de been van de vrouw is DNA gevonden van Glenn V. Dit spoor moet er volgens deskundigen na het overlijden van de vrouw op zijn gekomen. En voor regenachtige tijden, de Amsterdamse Jesse Verbeek ontwikkelde Droog Over, een app die voorspelt of je droog op je bestemming aankomt. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borselen gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borselen in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dan de ANWB Verkeersinformatie. Het is niet heel druk op de Noord-Hollandse wegen. Toch zijn er wel wat problemen op de A1. Bijvoorbeeld van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer. Daar heb je 7 minuten op onthoud. En de andere kant op van Amsterdam naar Amersfoort. Tussen knooppunt Diemen en Muidenberg ook. Dan nog op de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting Koenplein. Tussen Amsterdam over Amstel en Amsterdam Slotervaart. 8 minuten op onthoud. En op de Nieuwe Meer. Ook op de A10 knooppunt de Nieuwe Meer richting Koenplein. Tussen Amsterdam Buitenveldert en Zeeburg. Daar heb je 22 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. En de rechterrijstrook die is daar dicht.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
15: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
16: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
17: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
16: En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
19: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
22: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
23: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
24: Vandaag de dag.
25: Met Patricia Nagelke.

0: 3 Degrees hoorde je hierbij. NH met de Dirty Old Man. Het is 5:10.
1: NH met vandaag de dag.
0: Ja, een heel goede middag als je net inschakelt. Als verslaggever bij NH, dan hoor je nog wel eens wat. Collega Tom van Midden bijvoorbeeld, die kwam in contact met twee mensen die op zoek zijn naar vermiste familieleden. Los van elkaar. Ze zochten contact toen bekend werd dat op Texel een aantal anonieme doden werden opgegraven voor DNA-onderzoek. Ja, Tom, we spraken daar eerder over, vorige week met Erwin Sintony van de politie. Precies een week geleden zijn op Texel dus die 9 onbekende doden opgegraven. En jij was daarbij als verslaggever. Hoe was dat?
2: Ja, heel bijzonder. Je ziet natuurlijk de politie en het Nederlands Forensisch Instituut hier onderzoek doen. En dat, ja, dat zie ik wel vaker natuurlijk als verslaggever bij gewone, tussen aanhalingstekens, incidenten. Ja, en nu zie je toch wel. Het werd heel respectvol gedaan. Hè? Dus ze gaan eerst met een graafmachine aan de slag. Maar op een gegeven moment, op het moment dat je dan daadwerkelijk bij menselijke resten aankomt, ja, dan gaat vervolgens alles met de hand.
0: Ah, ja.
2: En de sfeer daar was redelijk gemoedelijk, maar heel respectvol. Dus iedereen probeerde gewoon zijn taak te doen. Met respect voor de lichaamsdelen die ze aan zouden treffen.
0: Ja.
2: Maar misschien in dit licht ook goed om te zeggen, op het moment, die lichamen zijn direct weer herbegraven. Hè?
0: Oh.
2: Dus ze proberen DNA-monsters uit die lichamen te halen. Dat wordt dus gebruikt voor verder onderzoek. En daarna zijn de lichamen weer herbegraven.
0: Is het ook gelukt om bruikbaar DNA af te nemen?
2: Ja, ik heb met de woordvoerder van de politie, Erwin Sintony, die heeft mij verteld dat er van 5 lichamen uiteindelijk DNA-monsters af zijn genomen. Van de rest van de lichaamsdelen die ze troffen van de anderen, ja, was dat helaas niet mogelijk.
0: Nee.
2: Waren de botten al te ver vergaan.
0: Goed, wat daaruit komt, dat weten we nog niet. Maar intussen ben jij in contact gekomen met 2 nabestaanden van vermiste personen. Die misschien nu wel hoop hebben dat eindelijk die persoon geïdentificeerd wordt. Hoe ging dat? Hoe kwamen ze bij jou terecht?
2: Nou, via onze redactie. Ze hoorden van onze publicatie. Een van hen, mevrouw De Kruijf, die hoorde jou op de radio samen met de woordvoerder Erwin Sintony praten. En die dacht, ik ga toch weer eens bellen. Want ja, je moet je voorstellen, deze mensen wachten al tientallen jaren op nieuws over hun geliefde, over hun. Nou, in deze beide gevallen ging het om de broer van de mensen die ons belden. Ja, mevrouw De Kruijf uit De Kwakel, die belde ons. En ze was heel jong. In 1958 verging het schip waarop haar broer was aangemonsterd. Ja, hoogstwaarschijnlijk verdronken. Maar ja, officieel nog steeds vermist.
0: Ja.
2: En ja, als je die verhalen hoort, joh, Patricia, dat is best ontroerend. Meneer Bijl, die komt uit Alkmaar, woont nu in Amsterdam. Zijn broer werd in 1963 als vermist opgegeven nadat hij overboord is geslagen, waarschijnlijk van een schip dat ruwe olie vervoer. Die meneer die vertelde aan mij hoe onzeker Sux is.
3: Je hoopt eigenlijk dat hij niet te veel geleden heeft. En dat hij op een gegeven moment op een nette manier begraven is. Als zouden dat alleen maar resten zijn. Maar om zo helemaal in het niet te verdwijnen op zee, dat gun ik hem niet.
0: Deze man, Piet heet hij, die hoopt dus dat er iets gevonden wordt van zijn broer. Denk je dat dat gaat lukken?
2: Ja, dat is heel lastig. Hè? Maar kijk, kan je voorstellen, elke keer als er bijvoorbeeld zo'n bericht als die van ons van vorige week, als zo'n meneer dat ziet, dan heeft hij weer.
0: Ja.
2: Zou het dan dat mijn broer misschien op Texel terecht is gekomen. Hè? Want zijn broer die is voor de kust van Egmond waarschijnlijk overboord geslagen. Misschien heeft de stroming hem meegenomen naar Texel.
0: Zou zo kunnen.
2: Zou zomaar kunnen, ja.
0: Ja.
2: Ik bedoel, dat gaat vrij snel. Maar elke keer als er zoiets van nieuws tevoorschijn komt, dan is het weer. Dan komt alles weer naar boven. Dat is wat ik van deze mensen hoor. Ook mensen op Urk die wachten op hun vermiste geliefde. Er is een hele stichting voor opgezet.
0: Ja.
2: Al dat soort verhalen. Ja, dat hebben zij gemeen.
0: Ja, ze gaan er natuurlijk wel al uit vanuit dat die dierbare overleden is. Maar waar en hoe en waar dan dat lichaam is gebleven, dat blijft een soort raadsel.
2: Ja, en Natuurlijk gaan ze daarvan uit. Maar zoals we ze nu ook gaan horen, weten sommige mensen dat niet. Er is nooit afsluiting gekomen.
3: Ik heb ook nog niet jaren na dit, dat je dus op straat keek of je hem nog tegenkwam. Hè? Dat is natuurlijk een raar iets, maar omdat je dus niet precies weet wat er gebeurd is, hou je toch altijd hoop.
0: Ja, dat snap ik. Dat je op straat loopt en opeens denkt, hé, zou dat hem kunnen zijn? Misschien leeft hij toch nog. Ja. Ja, je kan het niet afsluiten. Nou, hopelijk gaat dit onderzoek van de politie, die doden die zijn opgegraven op Texel, daar wat meer duidelijkheid geven. In elk geval voor deze personen. Dat DNA van die opgegraven lichamen, dat gaat naar een databank met DNA van vermiste personen. Is dat DNA van de familieleden die jij sprak daar ook?
2: Nee. En dat is tegelijkertijd tegelijk heel belangrijk ook om te vertellen. Dat is iets wat ik heb ervaren. Ik sprak natuurlijk met Erwin, de politiewoordvoerder. Ik vroeg hem van, joh, wat kan je nou eigenlijk doen, hè, als familielid? Als iemand al lang is vermist, wat kan je zelf doen? Het eerste wat hij zei, is je kan DNA afstaan aan de politie. Dat komt dan in die DNA-databank van vermiste personen. Belangrijk verschil trouwens met strafrecht. Dus niet DNA voor strafrecht. Dus dat kan je doen. Op het moment dat we dan zo'n onderzoek doen, zoals vorige week, ja, dan kunnen we kijken of die DNA-monsters van de mensen die we hebben opgegraven matchen met mensen in die DNA-databank. Dus doe dat. Sta je DNA af op het moment dat je dat wil. Je kan de politie mailen. coldcase@politie.nl. En dan gaat de politie een afspraak met je maken om DNA op te nemen, zodat dat in die databank terechtkomt. Ja. Dus ja, wie weet, Patricia, je weet het nooit. Maar wellicht is het antwoord wat deze mensen zoeken, ligt wel op ze te wachten. Je weet het niet. Nou. Zij gaan dus DNA afstaan, naar aanleiding van dit verhaal. Ja. Ze gaan DNA afstaan. En laten we hopen dat ze wat weten, dat ze wat uitvinden.
0: Ja, zeker weten. Daar hopen wij op. En als dat zo is, dan horen we dat zeker ook weer van jou. Dankjewel, Tom van Midden. En zijn reportage is aanstaande zaterdag online te zien bij nhnieuws.nl.

0: Somebody New. Je hoorde Sven Siliers en hij komt uit Nederland. Hij begint zijn liedje ook volgens mij met een busstop in Amsterdam. Dus dat is sowieso wel leuk.
1: Vandaag de dag.
0: Wij gaan het hebben over de sport met onze eigen verslaggever Stefan Brandhorst. En Stefan, dan gaan we het hebben over voetbal. Maar wel vanuit een bijzonder perspectief, namelijk de echte liefhebbers. Vertel.
2: Ja, dat klopt. Ja, die zijn een beetje aan het uitsterven, heb ik het idee. Die liefhebbers. Maar je hebt ze zeker nog. Mitch Appau is bijvoorbeeld echt zo'n voetballer die het gewoon leuk vindt om nog te blijven voetballen. En nou kennen we die nog van zijn tijd bij Telstar. Anderhalf jaar geleden promoveerde hij als aanvoerder van de Telstar toen naar de Eredivisie. Nou, hij ging toen niet mee. Had wel gekund, maar hij koos ervoor om bij Spakenburg te voetballen. Tweede divisie, alsnog prima, verdiende die ook nog goed. En nu voetbalt hij in de vierde klasse zaterdag. Dus dat is echt wel eventjes wat anders qua niveau.
0: En bij welke club zit hij dan?
2: Nou, nu bij, eigenlijk op Marken. Bij de plaatselijke voetbalclub SV Marken. Zoals gezegd, vierde klasse. Nou is dat voor een eerste team niet al te hoog. Maar toch, ja, Mitch Appau is gewoon echt helemaal gelukkig daar.
3: Ja, je moet er zorgen dat je niet in meegaat, maar soms ontkom je niet aan dat je toch even meegaat.
4: Ja, ook jij?
3: Ook ik, ja. Het team zelf is nog best wel redelijk niveau voor een vierde klasse ploeg. Dus ik had het niet zo goed verwacht, om eerlijk te zijn.
4: Oké, dus het valt alles mee?
3: Valt hem mee, ja. Zeker.
0: Valt hem mee, maar hoe doet hij het daar?
2: Ja, het is wel leuk om te zien, want ik was er dus zaterdag. Toen speelde hij zijn eerste competitiewedstrijd. En ja, dan heb je gewoon... En dan zit je eigenlijk te kijken naar een oud profvoetballer die echt gewoon op 60-70% nog makkelijk mee kan in dat niveau. Hij is centrale verdediger, dus ook niet echt iemand die gelijk een paar man voorbij dribbelt. Dat is ook wel wat de voorzitter van Marken zei. Hoor. Ik moet de verwachtingen echt een beetje temperen. Mitch is niet iemand die de 6 voorbij dribbelt. Hij is gewoon een rots in de branding. Ja, het is wel dat hele team zich daar zo prettig bij voelt, omdat hij gewoon het spelletje snapt. Hij heeft hoog gevoetbald, Hij heeft het inzicht, zet iedereen neer. En toen ging ik dus een beetje rondlopen. En dan, wat gewoon opvalt is dat iedereen het daar allemaal prachtig vindt dat Mitch Appau daar speelt bij Marken. Dus ook die supporters, allemaal toeschouwers die al jaar in jaar uit daar komen. Ja, die zijn echt ontzettend blij met de nieuwe aanwinst.
5: Mitch is een geweldige voetballer.
6: Het is gewoon een genot om te kijken wat hij aan het doen is. Ik bedoel, rust, alles doet hij goed.
5: Oud professional.
6: Het is eigenlijk ongelooflijk dat die man hier voetbalt. Dit is kampioen geworden in Slowakije en noem het maar op. En dan loopt hij bij Marken te voetballen. Wat wil je nog meer, toch?
4: Kan eigenlijk niet, hè?
6: Eigenlijk kan het niet, maar we hebben ook Jeff, hè? Dus dat helpt ook mee.
0: We hebben Jeff, dat helpt ook mee. Nou, je moet het allemaal eens even uitleggen. Ook hoe het komt inderdaad dat Mitch Appau nu bij Marken speelt.
2: Ja, want Jeff is dus de echte reden dat Mitch Appau daar speelt. Ah. Want dat is namelijk zijn broer. En die is assistenttrainer van Marken. Dus hij heeft ervoor gezorgd dat Mitch Appau in de vierde klasse bij Marken kon voetballen. Want ja, het is ook niet zo dat Marken heel veel geld heeft. Nee. Ik heb het de voorzitter ook nog gevraagd. Nee, geen miljoenencontract. Er is niet met geld gesmeten. Echt pure liefhebberij. En zijn broer was echt al een paar jaar actief bij Marken. En toen Mitch weg wilde bij Spakenburg, wilde hij wel blijven voetballen. En zijn broer Jeff, ja, die is natuurlijk ontzettend blij dat ze nu eindelijk een keer samen bij een club zitten.
7: Het is heel bijzonder. Dus voorheen zag ik hem niet zo vaak. Nu zie ik hem elke week een paar keer. Dus het is heel, heel uniek. Ik zie hem veel vaak. Dus het is ook de gesprekken naar auto. Weet je hebt meer gesprekken als voorheen. En dat is, is gewoon heel leuk.
0: Ja, mooi. Twee broertjes. De een op het veld en de ander dus als assistent-trainer. Hij is daar helemaal gelukkig, Mitch Appau. Je hebt een reportage gemaakt. Is die al online te zien eigenlijk?
2: Ja, zeker. Die staat online op nasport.nl en ook op onze Instagram-pagina nasport.nl is die te bekijken. En daar zie je dus ook hoe Mitch Appau het nu doet op het veld. Dus dan zie je een klein beetje wat van zijn acties en van zijn leiderschap terug.
0: Ja, ik vind het een mooi verhaal. Je hoeft toch ook niet altijd alleen maar hoger op en beter en meer. Je kan dan soms ook best tevreden zijn met een stapje terug, maar dan wel gezellig samen met je broer, toch?
2: Helemaal mee eens.
0: Zo is het. Goed, de reportage is te zien dus bij NH Nieuws. Dankjewel, Stefan Brandhorst. En we gaan verder met muziek van een club. Nee, van een band. Met de naam van een club, Vitesse. MUZIEK

0: Rosalind hoorde je. En straks na het nieuws van 17:30... dan gaan we eens even praten met Kiki. Die heeft weer een nieuwe aflevering van Bureau in Haag gemaakt. Ons opsporingsprogramma. Waar zij onze hulp bij nodig heeft. Of eigenlijk de politie. Dat hoor je dus zo na het nieuws met Barbara. Wat zit erin?
1: Een Amsterdammer die een leuke app heeft ontwikkeld. Dan weet je of je droog overkomt.
2: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
3: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
4: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
5: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
3: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
5: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
6: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
10: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
9: En bedankt, hè?
11: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
13: Zeg het!
12: Glasvezel internet voor maar €1 per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
14: Ik ben Saar en ik kom uit Hoofddorp.
15: Ik ben Tom en ik kom uit Den Helder.
16: Ik ben Barbara en ik kom uit Naarden.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 17:30, in Bloemendaal is het 19 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Steeds meer bewijzen zijn er dat Glenn V. uit Amsterdam, zijn eigen vrouw, medewerkster van ABN AMRO, gedood heeft. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Op het been van de vrouw is DNA gevonden van de verdachte. Het DNA moet er volgens deskundigen na het overlijden van de vrouw op zijn gekomen. De 40-jarige Leonie werd eind maart doodgevonden in bad van hun huis in Amsterdam-Zuid. De kraan liep nog. Ja, haar man, Glenn V., was ook thuis met het dochtertje, maar zegt niets gemerkt te hebben. Een van de scenario's van justitie is dat de vrouw vergiftigd is. Politie heeft ook ontdekt dat er die nacht veel gewassen is met de wasmachine. En ook gebruikte Glenn V. zijn telefoon. Zelf zegt hij dat hij steeds sliep. Schrijver Sjoerd Kuiper is gisteravond na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Kuiper schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende ook werden verfilmd. Hij was hier ook te gast en we vroegen hem toen: wordt schrijven eigenlijk makkelijker of moeilijker naarmate je ouder wordt?
18: Je weet als je een zin geschreven hebt of je goed is of niet. En daar moest je vroeger nog heel lang naar kijken. En aan de andere kant is het dat je concentratie, als je ouder wordt, nu we het er toch over hebben, dat je concentratie minder wordt en je doorzettingsvermogen. Dus wat dat betreft wordt het allemaal wat kleiner, wat smaller, wat beperkter eigenlijk dan vroeger. Dat uitbundige schrijven, dat is er een beetje af.
1: Ja. En dat zei Sjoerd Kuiper. Ja, afgelopen...
0: Dat weer hield hem er niet van om door te schrijven.
1: Nee, daarom.
0: Hè? Tot het laatst, volgens mij.
1: En aankomende donderdag, ja, dat is dan ook al heel verdrietig, omdat hij er zelf natuurlijk niet meer is. Maar maakt hij ook nog kans op de Gouden Griffel. Oh, voor best geschreven kinderboek. Die winnaar wordt donderdag bekendgemaakt.
0: Ja, hij zou hem natuurlijk postuum nog kunnen
1: krijgen. Ja.
0: Daar heeft hij dan niet zoveel meer aan. Maar misschien wel zijn nabestaanden. Die zouden dat misschien wel als een soort troost kunnen ervaren.
1: Ja, ik weet ook nog dat hij in 2012 kreeg hij dus voor zijn hele oeuvre de Theo Thijssenprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Nou, dat is echt bijzonder, toch?
0: Zeker.
1: Hij zal gemist worden. Dan in Haarlem is gisteravond een man gewond geraakt bij een beroving door twee jonge jongens. Om 21:15 werd hij tijdens het fietsen door twee van de jongens dus afgesneden en bedreigd. Tijdens een worsteling raakte de man ook nog gewond. Verdachten zijn er snel vandoor gegaan. Volgens de politie gaat het mogelijk om jongens van pas 14 tot 16 jaar oud. Ze hebben een signalement verspreid. Laatste berichtje. De Amsterdamse Jesse Verbeek heeft een app ontwikkeld die voorspelt of je tijdens een fiets- of wandeltocht droog blijft.
0: Ja, maar dat is
1: de
0: handig.
1: App heet Droog Over. Ja, hij kwam op het idee nadat zijn vriendin een keer helemaal doorweekt thuis kwam. Ja, de app gebruikt allemaal actuele neerslaggegevens van bijvoorbeeld KNMI. En die kijkt ook naar je hele route. Het moet wel een wat langere route zijn. Inmiddels gebruiken zo'n 8500 mensen de app.
0: En gratis, hè? Ook
1: ja.
0: Nog.
1: Ja. Ja, dus dat is ook wel...
0: Ik vind het echt
1: stel,
0: handig.
1: Stel, jij woont bij het Centraal Station in de buurt en in Amsterdam en je wil fietsen naar...
0: Ik moet straks van het Centraal Station naar West fietsen. En dan ben ik wel benieuwd of ik nou mijn regenjas in mijn rugzak kan laten of niet. Dus ik ga straks gelijk even kijken. Hoe heet die?
1: Droog Over.
0: Droog Over. Goeie naam ook.
1: Dat ga ik
0: te downloaden. Hartstikke leuk.
1: Zo is het. Nou, meer nieuws in de app, in onze app dan. En op nanieuws.nl.
0: Dankjewel, Barbara. Ja, we moeten natuurlijk onze eigen weermannen niet uitvlakken. Want Jules Gernaert, die weet dat denk ik ook heel precies. Maar Jules, goedemiddag.
13: Ja, goedemiddag.
0: Ik kan jou natuurlijk niet elke keer gaan bellen als ik een stukje moet gaan fietsen.
13: Ik zeg maar zo, als je een eigen barbecue hebt in de tuin en het dreigt onweer, dan kun je me rustig bellen.
0: Oh,
13: ik wil best wel even helpen, zo gezegd. Niet iedereen tegelijk graag.
0: Ja, niet allemaal tegelijk. Nee, daar gaat het om inderdaad. Hey Jules, hoe was deze dag? Ik had eigenlijk wat meer zon en ook wat meer regen verwacht. Ik dacht dat er 's middags echt wel wat regen zou vallen, maar volgens mij is dat nog niet gebeurd.
13: Dat is dus een andere app geweest, denk ik, die ik dus niet ken. Maar het is al het begin, hoor, met de regen. Dat front is nog een beetje bij Texel, bij de kop van het Holland aan zee. Daar begint nu wat regen te vallen. Op Texel is het trouwens al zo wat meer ook verderop in het Waddengebied. Daar is vanavond ook een kleine kans op onweer. En er waren een paar redelijk goede opklaringen, toch wel in het zuiden. Maar dat is inmiddels ook verleden tijd. Het is een overwegend bewolkte namiddag en avond. Moet ik heel precies zeggen, met een temperatuur van een graad of 18. Schiphol kan er gaan 20,7, dus een redelijke temperatuur. Maar de wind wordt windkracht 3 tot 5. Draait vanavond ook naar het noordwesten en is aan zee dan later vanavond en vannacht enige tijd windkracht 6. Dus meer wind, veel regen zal er in het zuiden bij ons niet vallen, denk ik, in de loop van de avond. Misschien een half of 1 millimeter. In de noorden kan het 2 tot 4 worden. Nou, dat is wel wat regen wat eraan komt op de meeste plaatsen. Niet al te veel, maar die worden gevolgd door opklaringen in de loop van de nacht. Er worden ook veel opklaringen morgen overdag. Dat betekent dat we zonnige perioden krijgen met wat stapelwolken. Vooral 's ochtends en 's middags. Maar die zullen wat kleiner worden en morgenavond is dan helder en ook redelijk rustig. Overdag staat er een matige wind uit het noordwesten, windkracht 3 tot 4. En de maximumtemperatuur voor morgen, moet ik zeggen, is 18 en 19 graden. Dus morgen kom ik in ieder geval droog over, sowieso, denk ik.
0: Dat is heel fijn, Jules. En dan wordt het in het weekend wat mooier, wat zonniger, wat zomerser, hadden wij gehoord. Geldt dat voor de hele

0: Hetzelfde.
1: Joe. Kijken we ook nog even naar de situatie op de weg. Die is eigenlijk ook best wel positief. Er staan wel wat files, maar ze zijn niet enorm lang. Ik noem even de grootste problemen. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere en afrit Lelystad. Daar heb je 8 minuten vertraging. Op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer naar Koenplein tussen Amsterdam over Amstel en Slotervaart. 10 minuutjes op onthoud daar. En ook 10 minuten vertraging op de provinciale weg, de N232. Dat is van Amstelveen naar Haarlem tussen Aalsmeer en de aansluiting met N231.

0: hoogte in met de Eagles. One of These Nights hoorde je hier bij NH.
1: Bureau NH.
2: Bureau NH.
0: Ja, het is woensdagmiddag en dat betekent dat er weer een nieuwe aflevering te zien is bij ons op tv van het opsporingsprogramma Bureau NH. En de maakster van het programma is Kiki Kolenbrander en die is bij ons in de studio. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Ja,
0: en om te beginnen begrijp ik dat er goed nieuws is.
3: Ja, zeker. Want 2 weken geleden zat ik hier ook en toen hadden we het over een mishandeling op het station in Horen.
0: Ja.
3: 20 juli was dat. We lieten beelden zien van een verdachte op een fatbike die door de poortjes reed daar.
0: Ja.
3: Hij is een van de verdachten van die mishandeling waarbij een meisje een brommerslot in haar gezicht kreeg. Een jongen was ook bebloed. Nou, we kunnen melden dat hij zich heeft gemeld. En dat het dus duidelijk is dat de hulp van het publiek werkt. Dus dat is goed nieuws.
0: Dat is zeker goed nieuws, inderdaad. Goed, dus die persoon die kan van het lijstje af, zal ik maar zeggen.
3: Zo is het.
0: Wat zit er vandaag verder in de uitzending?
3: Ja, we hebben aandacht voor 2 zaken... Waarin nepagenten kwetsbare ouderen bestelen. En dat doen ze, ja, dat doen die nepagenten altijd, met een smoes. We hebben een zaak van een nepagent in Bergen, daar wordt een 92-jarige inwonster voor duizenden euro's opgelicht. We hebben beelden van een man die bij haar aanbelt en die doet dan dus alsof hij van de politie is. Hij zegt dat eenmaal binnen, dan vertelt hij dat hij foto's moet maken van kostbare eigendommen. En dan doet ze haar sieraden af, haar trouwring. En ze geeft ook telefoon en bankpasjes mee.
0: Oh jeetje, ja. 92, ja.
3: Ja, het breekt je hart toch? Hoe kan je?
0: Ja, ja, hoe kun je dat doen inderdaad? Ja. Ja.
3: Nou, dan, nou ja, die man die dus voor haar deur staat, die staat op beeld. Daarna zien we een man. We weten niet zeker of het dezelfde is. Hij lijkt er wel op, maar daar durven we nu nog niet van uit te gaan. Of we, de politie dan.
0: Yeah.
3: We hebben beelden van een man die aan het pinnen is aan het plein in Bergen. En die pint dan 3 keer achter elkaar. En dat is eigenlijk vlak nadat hij bij die vrouw is geweest. Of in ieder geval dat die pas verdwenen is. Hij pint voor 4300 euro. Dus behalve haar trouwring en haar sieraden die ze kwijt is, is ze ook nog eens 4300 euro kwijt.
0: Oh, en hebben we een beetje een beeld van deze verdachte? Is hij goed te zien op de camera?
3: Ja, hij is zeker goed te zien. Het is een man met een lichtgetinte huidskleur, slank postuur, dunne zwarte snor. Hij is volledig in het zwart gekleed en witte sneakers aan. En bij de pinautomaat, ja, het is dus onduidelijk of het dezelfde is. Het zou heel goed wel kunnen, hoor. Heeft hij een witte pet op en een bril.
0: Ja, oké. Okay. Dat is niet helemaal zeker dus, maar zou goed kunnen.
3: Ja, ik heb de beelden gezien. Ja. Ik denk het wel, maar de politie twijfelt er nog over. Dus ik kan dat zelf niet zo zeggen.
0: Oh, oké. Okay. Goed. Je zei, we hebben 2 zaken waarin nepagenten kwetsbare ouderen oplichten. Wat is die andere zaak? Waar speelt die?
3: Ja, dat is in Den Helder. Daar gingen ze iets anders te werk. Daar wordt een mevrouw op 14 juli van dit jaar gebeld door ene Thomas. Die vertelt dat hij van de politie is. En die zegt dat hij op zoek is naar een paar jongens in de buurt. En dat hij de wijk veiliger wil maken. Nou ja, het slachtoffer schrikt daar natuurlijk van.
0: Ja.
3: En deze Thomas die vertelt dat hij die avond een collega langstuurt. Collega Jan. En die komt spullen ophalen en hij zou kluis nummer 8 meenemen. Nou, rond 11 uur 's avonds gaat dan ook de bel en er staat inderdaad iemand voor de deur die zich voordoet als Jan de politieman. En deze Jan die heeft dan een linnen petje op, een lichte huidskleur, een donker t-shirt. En hij had ook een dienstnummer, J200, misschien zegt dat iemand iets. En een linnen werkjas aan, sprak Nederlands. Maar deze Jan die neemt dus allemaal dierbare spullen van deze mevrouw mee. En ook niet zo'n beetje hoor. Echt een hele berg aan sieraden is er meegenomen. En wat ik echt afschuwelijk vond om te horen was dat die mevrouw had een trouwring om en die ging niet af. Dus de verdachte die heeft het zeepompje gepakt.
0: Ach.
3: En heeft haar nog even geholpen.
0: Nou ja zeg, ja. Wat zijn dat voor onmensen? Dat vind ik echt verschrikkelijk.
3: Ja, dat raakt je toch?
0: Hoe kun je dat doen?
3: Ja,
0: ja.
3: Ja, het is echt verschrikkelijk. Maar deze, we weten dus niet wie deze Thomas is. En ook van deze Jan zijn geen beelden. Waar wel beeld van is, is van een man die een dag later bij een juwelier aan de Albert Cuypstraat in Amsterdam gaat shoppen. Hij neemt alle tijd, kijkt even rustig rond. Je hebt ook echt niet het idee dat hij de bankpas van het slachtoffer bij zich heeft als je die beelden ziet.
0: Nee.
3: Hij kiest een ketting met een gouden hanger uit En reken het af, met de pas van het slachtoffer. €5.300 kostte dat ding.
4: Jeetje. Ja. Ja.
3: Het lijkt erop dat het... ik heb die hanger gezien op de beelden. Ik denk dat het continent Afrika is, wat hij eraan heeft hangen. Maar het is in ieder geval zo'n grote gouden plak die eraan hangt.
4: Ja. Nou, dus die verdachten uit Berg en Helder... die worden getoond, voor zover er beelden van zijn. En nog wel met een blur, of zijn ze al volledig in beeld?
3: Nee. Ze zijn allebei... deze week worden ze nog getoond met een blur... want ze zijn mogelijk minderjarig. Dus ze hebben nog de kans om zich te melden. Maar doen ze dat niet, dan is het, zijn ze binnenkort gewoon herkenbaar te zien.
4: Ja, dan zijn ze aan de beurt.
3: Ja, en we hebben ook de sieraden in onze uitzending. Dus als iemand ze herkent...
4: Ja, omdat ze worden aangeboden misschien op Marktplaats. Ja. Kan ook nog, hè? Zeker.
3: Precies, laat het de politie weten.
4: Nou, ik zou zeggen, reden genoeg om te gaan kijken naar Bureau NH deze week weer. Te zien bij ons op tv. De hele avond wordt het herhaald. En ook natuurlijk online te bekijken op nhnieuws.nl. Dankjewel, Kiki. En volgende week ben je er weer. En dan gaan we het hebben over voetbalgeweld. Ook niet fijn. Daar horen we volgende keer weer meer over.
3: Ja,
4: dankjewel.
3: Zeker. Dankjewel.

0: Send my love to your new lover.
1: Je hoorde Adele bij NH. Het is alweer bijna 6 uur geworden. En dat betekent ook dat wij bijna op zoek gaan naar een leuk dagplaatje om deze dag muzikaal mee af te sluiten. Straks na het nieuws van 6:30 hoor je welke plaat dat geworden is. Jullie kunnen hem zelf gaan kiezen. En Irene zit op dit moment al klaar om alvast een hint te geven in welke richting jullie mogen gaan zoeken. Vertel.
2: Ja, het gaat over iets samen doen.
3: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en June.
4: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
5: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
4: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
5: Of deze oude snoeperdam.
3: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet, over zoet gesproken.
5: Dat wordt een gaatje.
4: Wow!
6: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Laat je raken in Theater De Vest. Boek nu tickets voor Bert Visser, Paul de Leeuw, Simone Kleinsma, The Bodyguard en nog veel meer via theaterdevest.nl. Echte mensen, echte emoties.
8: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
9: Ja, hallo, even wakker worden. Het platform Veilig Ondernemen heeft iets nieuws voor jou. Voor jou, voor jou. En voor jou, voor heel werkend Nederland. Blijf veilig, ook als het om criminaliteit gaat. Kijk, beleef en weet wat je moet doen bij bijvoorbeeld cybercriminaliteit. Ga naar de website van het platform Veilig Ondernemen Noord-Holland. Of pvonh.nl, ook goed.
10: Ik ben Henny. En woon in het fraaie kustdorpje Egmond aan de Hoef.
11: Mijn naam is Herman en ik kom uit Amsterdam-Oost.
12: Ik ben Leni en ik kom uit Ilmenpenam. Hier zullen we maar wonen.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 6:05 en dit is het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland. Schrijver Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij is 74 geworden. Kuiper schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Er zijn steeds meer bewijzen dat Clem V. uit Amsterdam, zijn eigen vrouw, medewerkster van ABN AMRO, gedood heeft. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Op het been van de vrouw is DNA gevonden van de verdachte. En voor regenachtige tijden heeft de Amsterdamse Jesse Verbeek een app ontwikkeld die voorspelt of je droog op je bestemming aankomt als je gaat fietsen. Droog over, zo heet hij. Straks meer nieuws uit Noord-Holland en nu eerst het nationale en internationale nieuws.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, omdat ze onder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dan de ANWB verkeersinformatie nog even. Niet veel files meer, maar toch een paar problemen. Op de A1 bijvoorbeeld van Amersfoort naar Amsterdam, tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer, 6 minuten vertraging daar. En op de A6 Muiden richting Lelystad, tussen Almere en Lelystad, kom je in een file van 10 minuten. De A9 dan van Diemen naar Amstelveen, tussen Amsterdam Zuidoost en Amstelveen, 6 minuutjes. En dat geldt ook voor de A10 knooppunt Watergraafsmeer richting Koenplein, tussen Over Amstel en de Nieuwe Meer.
15: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
16: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
18: U kent Stichting Herstel, de juridisch-administratieve ondersteuner van de toeslagenaffaire. Nu ook breder inzetbaar binnen het sociaal domein. Uw lokaal juridisch loket. Kijk alvast op stichtingherstel.nl. keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Ik lees hier dat we met die wet loontransparantie ook open moeten zijn over salarissen.
21: Interessant. Wat verdien jij dan?
20: Zo open bedoelen ze vast niet.
22: Loontransparantie. Wat moeten we ermee? Doe de checklist op vanspaandonk.nl. Van Spaandonk. Versterkt je ondernemerskracht.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Van Spaandonk helpt jouw bedrijf met de wet loontransparantie. Doe de checklist op vanspaandonk.nl.
24: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
25: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op Ben.nl.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
28: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
27: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
28: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
29: Vandaag de dag.
30: Met Patricia Navelke.

0: Wonder met Sir Duke.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: Het is 6:12. Een heel goede avond als je misschien net inschakelt. Je luistert naar Vandaag de Dag. En in deze rubriek, de ogen en oren van Noord-Holland, kijken we altijd even mee over de schouders van onze verslaggevers. Die zitten soms wel eens een hele dag in de rechtbank. Vandaag ging het daar over de zaak van de Hilversumse YouTuber Bradley, die jarenlang werd gestalkt en bedreigd door leden van een Telegram-groep die zichzelf het Looikartel noemde. Nou, 5 verdachten stonden voor de rechter en onze NH-verslaggever Noor, die was erbij. En waarom had deze groep het eigenlijk op Bradley voorzien?
3: Ja, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Wij hebben er jaren geleden, toen het allemaal speelde, zijn we er ook flink ingedoken. En toen kwamen we erachter dat, ja, ze in eerste instantie vonden ze hem gewoon zwak begaafd en niet goed genoeg voor YouTube. En ze vonden hem suf en ze vonden hem brutaal en irritant. Eigenlijk kwam het daar een beetje op neer en toen gingen ze hem een beetje pesten. En op een gegeven moment, dat werd later, ja, werden er een soort van dingen bij betrokken, alsof hij pedoseksueel zou zijn. En toen kwamen ook allemaal pedojagers die er helemaal op gingen. Maar dat is helemaal nooit bewezen. Maar vandaag in de rechtbank zeiden ze eigenlijk allemaal van, ja, waarom dat begonnen is, weet ik eigenlijk niet. Dus ja, waarschijnlijk uit verveling.
0: Ja, ja, en dat liep toen wel uit de hand. Want wat heeft deze groep volgens het OM allemaal gedaan?
3: Ja, dat is echt een behoorlijke lijst. Het begon eigenlijk allemaal weer dat ze bijvoorbeeld pizza's gingen bestellen op zijn adres. Dus er werd dan voortdurend bij hem aangebeld, terwijl je dan dus niks had besteld. En dat vonden ze dan een beetje grappig. Maar dat werd echt groter en groter, tot hij op het moment eigenlijk gewoon niet meer naar buiten kon. En alles wat hij dan buiten deed, daar liep hij gevaar, werd dan gezegd. En iedereen met wie hij contact had, werd bedreigd, geïntimideerd, achtervolgd. Als hij naar een café ging in Hilversum en hij ging weer terug naar huis. Dan werd het café opgebeld van, hey, wist jullie dat er een pedofiel in dat café zat? Dus dan mocht hij daar niet meer naar binnen. Dus nou ja, de wereld voor Bradley werd eigenlijk steeds kleiner. En dat gold ook voor zijn familie, ook voor zijn vrienden. Want iedereen die het voor hem opnam, iedereen die contact met hem had, die werd ook bedreigd. Zijn ruiten werden ingegooid van zijn auto, van zijn huis. Huis werd beklapt met graffiti. En dat werd echt alleen maar erger en erger eigenlijk. En dat duurde jaren.
0: Ja, die verdachten, waren die vandaag ook aanwezig eigenlijk? Ik ben zo benieuwd wat zij daar verder over hebben gezegd.
3: Ja, dat was wel bijzonder, want er waren dus 5 verdachten, terwijl dat Looikartel, zo noemen ze zichzelf, dat is die Telegram-groep, dat bestond uit, ja, op zijn hoogtepunt ongeveer 10.000 leden. En deze 5 verdachten waren dan volgens het OM in eerste instantie de aanstuurders van die groep. Moeilijker bij Telegram is dat iedereen een anonieme naam heeft en je kan ook steeds onder een andere naam opereren. Dus dat kan je ook veranderen terwijl je bezig bent. Dus daarom was het voor het OM heel moeilijk om nou de echte hoofdverdachte aan te wijzen. Uiteindelijk zijn ze dus op deze groep van 5 mannen uitgekomen. Maar of deze mannen ook allemaal echt het hoofd waren van die groep, dat is niet helemaal duidelijk. Bij 2 wisten ze dat wel zeker. Dus die heb ik dan vandaag ook gezien. Die andere 3, ja, dat waren meer meelopers, zeg maar.
0: Ah, ja.
3: Ja,
0: en wat zeiden zij vandaag? Behalve dat ze dus eigenlijk niet meer precies wisten hoe dat nou ooit begonnen was.
3: Ja, het was bijzonder om ze voor het eerst te zien. Want ik heb dat jarenlang gevolgd met meerdere collega's in die Telegram-groep. En dat waren echt afschuwelijke dingen wat ze zeiden. En dan zie je ze vandaag. En het zijn gewoon een groep van 5 mannen die, ja, je zou er niet bang voor worden als je ze op straat tegen zou komen. En ze zeiden eigenlijk vandaag dat ze zich een beetje verveelden thuis. Een paar gaven toe dat ze eenzaam waren en op dat moment veel thuis zaten. Eén iemand zei dat hij depressief was en thuis zat. En dat ze toen heel veel op de computer zaten. En op een gegeven moment een beetje verloren in deze Telegram groep. Het klonk eigenlijk best wel naar verdrietig waar zij ook in zaten. Tegelijkertijd zie je wat ze allemaal hebben gedaan. En denk je, jeetje, hoe krijg je dat voor elkaar als je dan zo in je eentje op je kamer zit?
0: Ja, dus zij waren er. Maar was het slachtoffer er ook, die Bradley?
3: Nee, hij was er niet. Zijn advocaat heeft wel namens hem wat gezegd. Maar wij hebben hem ook gesproken. Hij wil eigenlijk gewoon het liefst nu helemaal hiervan losgemaakt worden. Dat was een hele vervelende periode voor hem. Het gaat nu beter met hem. Hij heeft bijna niet meer last van deze bedreigingen. En dat wil hij graag zo houden. Dus hij is ook er niet vandaag bij geweest. En hij heeft ook aan ons gevraagd of we verder niet zijn hele naam willen noemen. En dat soort dingen.
0: Ja. Heeft het OM eigenlijk al een straf geëist vandaag?
3: Ja, zeker. Ja. het waren natuurlijk 5 verdachten, dus die straffen verschillen eigenlijk heel erg. De hoofdverdachte heeft 24 maanden cel gekregen, waarvan... Oh, dan moet ik het even uit mijn hoofd doen, hoor. Ik zit in mijn auto, dus ja, ik snap het op dit moment niet aan mijn hoofd.
0: Maar 24 maanden geëist dan, hè? Want het is nog maar geëist. De eis van het Openbaar Zeker. Ministerie. Dus nog niet de definitieve veroordeling, want die komt nog.
3: Klopt, ja. Het is dus uiteindelijk... De straffen waren van 160 uur taakstraf tot 24 maanden cel. Waarvan dan 6 voorwaardelijk.
0: Oh ja.
3: En sommigen hebben ook al een tijdje gezeten in voorarrest.
0: Okay.
3: Dus hoe lang ze nu nog precies moeten zitten, dat weet ik niet helemaal. Maar het duurt natuurlijk nog even voordat de rechter uitspraak doet. En dan weten we zeker wat er met ze gaat gebeuren.
0: Ja, wanneer is dat? Is dat over 2 weken?
3: Nee, dat duurt wat langer. Ik denk dat het mee te maken heeft met dat het dossier zo ontzettend dik is. Dat zei de rechter ook, want er zijn zoveel dingen gezegd. Ze moeten dat allemaal echt even goed doornemen. Het zijn natuurlijk ook 5 verdachten. En het had niet alleen te maken met de bedreigingen van deze YouTuber Bradley dus. Maar ook van een andere man die inmiddels is overleden. Ad Looy is zijn naam. En daar is ook de naam, daar komt de naam het Looy-kartel ook vandaan. Dus ze moeten dat allemaal nu gaan onderzoeken. En dan komen ze 3 november uiteindelijk met een uitspraak.
0: Oh, oké. Dat is echt nog even een eentje weg. Dankjewel. Zeker. In elk geval voor nu. We blijven dit verhaal uiteraard volgen.

0: Je hoorde Diana Ross hier bij NH. En het is die tijd dat wij eens op zoek gaan naar een leuke...
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Een dagplaatje, inderdaad. Een plaatje om deze dag muzikaal mee af te sluiten. Dat plaatje gaan we draaien straks na het nieuws van 6:30. Maar het leuke is dat jullie als luisteraars kunnen gaan kiezen welke je wil horen. Dat is natuurlijk best wel een zeldzaamheid tegenwoordig op de radio.
3: Ja, en normaal doet de muziek samenstellen dat.
0: Absoluut. Nou, William zit dan ook met de argusogen hier naar deze rubriek te kijken.
3: Oh, maar...
0: Hoe kan dat zo?
3: Onze luisteraars kunnen prachtige nummers uitkiezen.
0: Ja, toch? Zeker. En ik moet zeggen, William is altijd streng, doch rechtvaardig.
3: Ja, en hij doet het hartstikke goed.
0: Hij doet het heel goed. Wij zijn blij met William en ook blij altijd met jullie leuke suggesties voor de dagplaat. Maar waar gaat het vandaag over? Nou, Irene, helemaal in het begin van de uitzending zei ik al dat vandaag de week van het samen zijn begonnen is bij NH. Ja, er is een soort officiële aftrap gegeven. Er is een hele conferentie geweest, want het is ook de week tegen de eenzaamheid. En bij ons hebben we gedacht van ja, laten we daarvan maken dat we vooral op zoek gaan naar initiatieven die mensen samenbrengen. Dat vind ik heel mooi. Ja. We hebben natuurlijk al die bowlingclub gehoord, alleen voor vrouwen. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer leuke initiatieven die mensen samenbrengen. Want dat is het beste medicijn tegen eenzaamheid, toch? Mensen opzoeken.
3: Ja, ik heb ook begrepen dat uit onderzoek blijkt, als je veel sociale contacten hebt, dat je dan het gelukkigste mens wordt.
0: Ja, maar ja, dan moet je ze wel hebben natuurlijk.
3: Ja, maar dat kan je bij de pubquiz al, hè?
0: Ja, dat moeten we misschien nog heel even benoemen voordat we de dagplaat gaan zoeken. Volgende week woensdag sluiten we die week van het samen zijn af met de pubquiz van NH. Wij zijn daar ook, allemaal. Ja. En als je mee wilt doen, kun je opgeven via internet, via nhnieuws.nl/samenzijn. Of stuur even een appje naar ons, dan geven wij dat door. Ja. Dat is echt heel leuk. Daar kun je ook in je eentje heen, kun je allemaal leuke
3: dingen
0: ontmoeten.
3: Precies.
0: Maar we zoeken dus plaatjes over samen zijn. En waar dacht jij toen aan?
3: Oh, een hele favoriete Mireille Mathieu en Patty.
0: Sorry, ik wil een beetje snel. Heel mooi nummer.
3: Zal ik eens toegeven dat ik een beetje verliefd was op Patrick Duffy?
0: Ja, maar wie niet, lieve schat?
3: Met die ogen,
0: Was goed. Goed, ik vind dit ook een mooi nummer van Captain and Tennille.
4: Love will keep us together.
0: Love will keep us together.
3: Zo is dat.
0: Maar goed, de keuze is aan jullie, lieve mensen. Kom maar door met jullie liedjes over samen zijn. En die kun je

0: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
0: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
6: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Ik ben Nina Beidervaten en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Gabrielle en ik kom uit Haarlem.
9: Ik ben Jeffrey uit Rijzenhout.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 6:40. In Bloemendaal is het 19 graden. Dit is Nieuws uit Noord-Holland met Barbara Mulder. Goedenavond.
12: Goedenavond. Steeds meer bewijzen zijn er dat Glenn V. uit Amsterdam zijn eigen vrouw, medewerkster van ABN AMRO, gedood heeft. Dat zegt het Openbaar Ministerie. Op het been van de vrouw is DNA gevonden van de verdachte. Het DNA moet er volgens deskundigen na het overlijden van de vrouw op zijn gekomen. De 40-jarige Leonie werd eind maart doodgevonden in bad van het huis in Amsterdam-Zuid. Ja, de kraan liep nog, het water was 54 graden. Haar man, Clem V., was ook thuis met het dochtertje, maar zegt niets gemerkt te hebben. Een van de scenario's van justitie is dat de vrouw is vergiftigd. Politie heeft ook ontdekt dat er die nacht veel gewassen is met de wasmachine. En ook gebruikte Clem V. zijn telefoon in de nacht. Zelf zegt Clem V. dat hij steeds sliep. Schrijver Sjoerd Kuiper is gisteravond na een kort ziekbed overleden. Dat heeft zijn uitgeverij vanmiddag bekendgemaakt. Hij is 74 jaar geworden. Kuiper schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Ook was hij actief als scenario-schrijver. Hij is hier ook verschillende keren te gast geweest en hij vertelde in wat voor soort familie die zelf is opgegroeid vroeger.
13: Ik ben opgegroeid met een vader die heel goed kon vertellen en een opa die vroeger had gevaren als matroos en daar heel spannend over kon vertellen en ook duidelijke zeemanstaal sprak. Alles werd 1000 keer uitvergroot, zodat het heel spannend werd. Mijn vader las nooit voor, maar die zei altijd iedere avond bij het slapen gaan van waar moet het verhaaltje vandaag over gaan?
12: Ah, kijk.
13: En dan kon ik zeggen een baksteen of een dakpan of een eikel, dat maakte niet uit.
12: Ja, ze waren dus wel creatief daar bij de familie Kuiper. Je hoorde Sjoerd Kuiper, hij is dus op 74-jarige leeftijd overleden. Afgelopen juni ontving hij nog een zilveren griffel voor Maantje verhuist de zee, een van zijn laatste boeken. En daarmee kan hij donderdag nog een gouden griffel postuum winnen. Nederland doet komend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival na een jaar van afwezigheid. De NPO gaat de Nederlandse inzending verzorgen met een onafhankelijk team, zoals ze het zelf noemen, van experts. De NOS neemt de verslaggeving en het commentaar op zich. Wie Nederland gaat vertegenwoordigen, belangrijke vraag, wordt naar verwachting voor de kerst bekendgemaakt. En de politie heeft vanochtend een explosief gevonden op een bankje tussen twee flats in Amsterdam-Nieuw-West. Ja, het geïmproviseerde explosief is door de EOD onschadelijk gemaakt. Later op de ochtend is meteen een 18-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot brandstichting of het veroorzaken van een ontploffing. Politie onderzoekt ook of er een verband is met eerdere explosies in de buurt. Laatste berichtje. Een dag nadat het sociale netwerk Hives terugkeerde, hebben 250.000 mensen zich al aangemeld voor een profiel. Dat zegt het Mediahuis. Ja, het hoge aantal aanmeldingen leidde tot een wachtlijst. Belangstellenden, ja, die worden de komende dagen gedoseerd toegelaten om eventuele technische problemen te voorkomen. Meer nieuws vind je in de app en op nanieuws.nl.
11: Wij verder met het weer van Jules, want die weet wat voor weer het was en hoe het wordt.
9: Er zijn vanmiddag vooral in het zuiden een paar redelijke opklaringen geweest, maar vanavond zal de bewolking in het algemeen toch weer toenemen en gaandeweg de avond zal er ook wat regen gaan vallen. Vooral in het noorden trouwens. De wind draait dan naar het noordwesten, neemt ook toe naar windkracht 3 tot 5... aan een zee enige tijd naar windkracht 6. Dat neemt dan vannacht weer af. Dan kan er nog een enkele bui vallen met opnieuw vrij veel opklaringen. En morgen zijn er mooie zonnige perioden met wat stapelwolken. Vooral 's ochtends en in het begin van de middag. Morgenavond is het helder en zeer rustig. En de maximumtemperatuur morgenmiddag is 18 à 19 graden.

0: Eddie Rabbit hier bij NH Driving My Life Away. Ik ben zo benieuwd wat er allemaal is binnengekomen voor ons favoriete rubriekje, de dagplaat.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: We hadden het over samen zijn, omdat vandaag de week van het samen zijn begonnen is bij NH. We besteden dus heel veel aandacht de hele week tot en met woensdag volgende week aan allerlei mooie initiatieven die mensen bijeenbrengen. Zoals ook onze eigen pubquiz. Die is volgende week woensdag. Ik ben dan een van de pubquiz masters.
3: Super.
0: Leuk.
3: Oh, ja. Best een uitdaging lijkt me, toch?
0: Ja, zeker. Ik ga even zoeken naar een mooi glitterjasje. Ah. Dat hoort er wel bij, toch?
3: Ja, je moet wel shinen.
0: Ja, absoluut. Maar goed, er kwamen heel veel leuke liedjes binnen. Want er zijn natuurlijk heel veel liedjes gemaakt. Mooie liedjes over samen zijn, toch?
3: Ja. Hey, want dat nummer wat ik net, mijn favoriet van Mireille Mathieu en Patrick Duffy, die is vertaald door twee Nederlanders.
0: Ach ja.
3: Gerrit en Wilco wilden deze versie horen van Herman Finkers en Brigitte Kaandorp.
4: We

0: Stark.
1: Hoeveel dingen zullen zij gemaakt gehad hebben met maken?
0: Heerlijk.
2: Ja.
0: Hilarisch lied en heel mooi eigenlijk ook.
2: Ja.
0: Paul die kwam met Sweet Harmony. In Sweet Harmony. Van The Beloved. Let's work together. Come together. Ja. Ja, goed gevonden. Maya wilde graag iets van de House Martins horen. Every woman, every man, join the caravan of love. Stand up, stand up, stand up. Mooi, hè?
1: Ja, ik vraag me alleen af waar die is, want ik wil ook wel opstappen.
0: Caravan of love.
1: Kom
0: die komt vanzelf een keertje langs.
1: Welk tramlijntje is dat eigenlijk?
0: Ik denk dat je tram 2 moet pakken.
1: Oké, nou dan komt het goed.
0: Komt goed. Jos, die wilde de Beatles. Goed nummer ook.
1: Ja, heerlijk.
0: Tjonge, jonge, jonge.
1: Koen, die koos voor Janet Jackson.
0: Ja, mooi. In het liedje wordt de hele tijd het woord together gezongen. Ja. Ja, dus die is heel toepasselijk. Jolanda kwam met Paul McCartney. Ook een geweldig lied. Het kikkerkoor, zeg ik dan maar. Ja,
1: ja, precies.
0: Leuk. Hey, maar goed, we gaan heel veel mensen blij maken, met de plaat die het uiteindelijk geworden is.
1: Want daar waren er veel, hè?
0: Daar belden heel veel mensen over. Onder andere Ellie, Donald, Lucia, Mariska, Bart, Annette en Arnold. En ik dacht, dat is ook eigenlijk wel heel logisch. Want we hebben in Nederland zo'n fantastische zangeres die een nummer heeft gemaakt dat over dit thema gaat.
1: Ja.
0: Dat zelfs zo heet. Ik heb het over Willeke Alberti. Met samen zijn.
3: Dagplaat.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: I Need, Olivia Dean hoorde je. Het is 7:10. De dag is voorbij. De avond is ruimschoots begonnen. Ik denk dat het tijd is dat we heel even een blik achteruit werpen. Even terugkijken op deze dag.
1: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Ja, woensdag 23 september was het. En het was de dag dat verslaggever Sjoerd in de ontbijttafel langsging bij de prijswinnende Kwaadijker brandweermannen. Wat klinkt dat mooi, Kwaadijker brandweermannen.
2: Supermooi.
0: Uit Kwaadijk dus. Ze zijn Nederlands kampioen en wilden Sjoerd vanmorgen wel even testen.
3: Wat is dit, jongens? Ja, wat gebeurt er? Oké, waar moeten we gaan? Oké. Waar is die paal? Kom op, jongens, waar is die paal? Hebben we een paal, of niet?
4: Nee, de paal.
3: Oké, nou, we gaan... Kom op. Waar moeten we gaan, jongens? We moeten gaan. Kom, waar is de omkleed... Oh, nee, dit is de keuken. Waar is dat omkleedhok nou? Kom op. Mee naar beneden. Kom op. Waar is dat? Oké, naar beneden. Ze hebben geen paal. Ja, doe je voorzichtig. Ik ga toch niet alleen?
0: Ik ga toch niet alleen.
2: Het is zo hilarisch.
0: Oh, ik moet zo lachen. Het is toch wat als je die man langs krijgt. Dan kom je volgens mij de rest van de week niet meer bij. Gewoon. Waar is die paal?
2: Ja.
0: Oh, echt te grappig.
2: Heel goed.
0: Ja, zeker. Het was ook de dag dat June en Maarten het bij June tot 2 hadden over hun kennis van de Romeinse tijd. Er kwamen allerlei dingen in ze op.
5: Je hebt Julius Caesar.
6: Lendendoekjes.
5: Ja, zeker. Fibula.
6: Ook.
5: Ja, weet je wat dat is?
6: Nee.
5: Ik zag het aan je hoofd. Dat is zo'n gesp waarmee die doeken werden verbonden.
6: Oh ja, hoe heet dat dan? Fibula?
5: Fibula. Ja,
6: hoe komt vader... dat jij iets weet wat omdat... ik niet weet? Wat is dit? Ja. Is er nog nooit meegemaakt.
5: Mijn vader zoekt dus met een metaaldetector. Die heeft dus heel veel fibula's gevonden uit de Romeinse tijd. En dat is zo'n mooie gesp. Ja.
6: Dus daardoor weet je dat?
5: Ja.
6: Fibula.
5: Wat leuk dat ik een keer wat weet wat jij
6: weet.
2: Oh. Nou, maar je moet even voor Maarten opkomen. Volgens mij weet hij hartstikke veel wat June weet.
0: Zeker. Maar het is gewoon zo dat June nog veel meer weet. Dus dan is het ook lastig, denk ik. Dat het zo is. Het is een schatje, die Maarten. Maar hij weet dus maar wel mooi wat een fibula is. Zit niet zo aan mijn fibula. Fibula.
2: Zit niet aan mijn fibula.
0: Het klinkt toch als iets heel anders, toch? Ja, ik wist het wel vanuit een verleden. Maar ik weet niet, als het op de pubquiz was langsgekomen... dan weet ik niet of ik het zo snel geweten had.
2: Want je moet er altijd
0: even over nadenken. Van fibula. Nou. Maar goed, bij ons in de uitzending hoorde je dat Miranda van Dijk... in Purmerend een bowlingclub heeft opgericht... Maar alleen vrouwen zijn er welkom.
7: Mannen zijn hartstikke mooie wezens. Alleen voor deze club houden we het even bij vrouwen. En de afgelopen 500 jaar zijn we toch aardig bezig geweest... met het bevechten van onze mogelijkheden en rechten en dat soort dingen. En ik draag daar graag aan bij.
0: Ja, dus die mannen die moeten even buiten blijven. En de dames gaan lekker met de bowlingballen aan de slag.
2: Het lijkt me gezellig tot en met.
0: Zekers te weten. Hey, morgen is er weer een dag, dat is het goede nieuws. En dan is Samantha in winkel. Daar zijn ze zich aan het voorbereiden op het jaarlijkse bloemencorso. En dat heeft nogal wat voeten in de aarde.
8: Op die uitdeellijst staat het aantal kratten wat de groepen toegewezen hebben gekregen. Dat hoeft niet altijd het aantal en het soort te zijn die de groepen besteld hebben. Er zijn wel eens wat verschuivingen nodig, omdat er van bepaalde soorten toch bij het plukken gebleken is dat er wat minder beschikbaar is. En dan komt er een ander soort voor in de plaats.
0: Nou, wat een toestand. Ik dacht dan, van je gaat gewoon een paar leuke beetje bloemetjes prikken. Ja, maar daar zitten systemen achter en toestanden. Zo is er altijd wat. En dat hoor je dan altijd weer lekker bij ons op de radio, toch?
2: Ja, morgen weer een dag bij ons.
0: Morgen is er weer een dag. En vanavond nog heel veel lekkere muziek. Te beginnen met Climie Fisher. Fijne avond.
2: Fijne avond.

0: Woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samen Zijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.
1: Het echte Amsterdam is er voor iedereen en maakt kwaliteit geen verschil tussen arm en rijk. In het echte Amsterdam is er Kema-vlees. Hoge kwaliteit vlees voor zeer betaalbare prijzen. Kinkerstraat 182, Amsterdam. Kijk op kemavlees.nl.
2: Laat de plakfolie van je keukendeurtjes los? Ben je uitgekeken op de kleur? Of gewoon weer een frisse look? Laat dan je keukenkasten spuiten. Je keuken is binnen no time weer als nieuw. Kijk op keukenkastjespuiten.nl.
3: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
2: Keukenkastjespuiten.nl. Ook voor reparatie, keuken- en carouselkasten.
4: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
5: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
6: Hoi, ik ben Rens. Ik kom uit Schagen.
7: Ik ben Brechtje en ik kom uit Amsterdam.
8: Ik ben Wendel
9: en ik kom uit Volendam.
10: Ik ben Cor en ik kom uit Landsmeer.
11: Ik ben Anne en ik kom uit Waarland.
12: Ik ben Sanne en ik kom uit Heilo.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 7 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
15: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
14: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
16: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of we die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
14: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Non-stop muziek.
18: De NH Muziek Mix.
19: Loca.

0: donderdagavond. Over de top met Maarten en June.
1: Deze week start het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt Kids.
2: In Over de Top komen wij daarom met heerlijke, mierzoete platen. Zoals deze.
1: Oh, en dit is ook zo'n heerlijk zoet nummer.
2: Of deze oude snoeperdam.
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
1: En ik heb koekjes bij me. Dat weet je niet, over zoet gesproken.
2: Dat wordt een gaatje.
1: Wow!

0: Ik ben Isabel uit Amsterdam.
1: Ik ben Jan uit de Goren.
2: Ik ben Nettie Velsen.
3: Ik ben Nick uit Hoofddorp.
4: Ik ben Maurice uit Heemstede.
5: Ik ben Marie. Ik kom uit Volendam.
6: Ik ben Ivana uit Medemblik. Thuis in heel
7: Noord-Holland. Het is 8 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
9: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
8: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

0: Iedere zondag
1: het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag 1969.
3: Back on the track for a little green bag. 1983. 1979.
2: De Muziekmiddag
1: met William van der Locht.
3: 1966.
2: 1981.
3: 1972.
1: Het beste uit 60, 70 en 80.
2: De Muziekmiddag
3: met William van der Locht.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.

0: Ik ben Enrico van Lammeren uit Haarlem.
1: Ik ben Lotte uit Alkmaar.
2: Ik ben Veer Kok uit Amsterdam.
3: Ik ben Jolijn uit Amstelveen.
4: Ik ben Lester uit Heemstede.
5: Ik ben Tanja uit Enkhuizen. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 9 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029... Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriends over de stijl van Sjoerd Kuiper.
8: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
7: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Non-stop muziek.
10: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de week van het samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Francine uit het mooie Haarlem.
1: Ik ben Piet en ik kom uit de Pijp.
2: Wij zijn Joop
3: en Gerda en komen uit het historische stadje Purmerend.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00. Casper Meijer met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
5: En weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg.
1: Waarom schrijft uitgerekend een Noord-Hollander het Groot Vlaams Liedboek? Peter Voskuil maakte deze chroniek van het Belgische Nederlandstalige lied. Hij komt uitleggen hoe dat zit. En we gaan natuurlijk luisteren naar die prachtige nummers van onder andere Bart Peters, Eva de Roveren, Clouseau, Johan van Mien, Raymond van Groot, Ivan Heijden.
0: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
0: en uitleg met Jos Heremans.
3: Bij NH.

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop
2: en ik woon in Hilversum.
3: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
4: Ik ben Brian uit Amstelveen.
5: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 11 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeenten bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: jij en Nick.
1: Met Nick Velderman.
2: Belletjes.
1: Hallo? Spelletjes.
3: Simpel, hè?
2: Ja, tuurlijk. Hartstikke goed, Gerda. Gefeliciteerd.
1: En gasten in de studio.
2: Erik Meijer.
4: Goedemiddag.

0: Mijn naam is Tina en ik woon in het mooie Venhuizen in Heerhugowaard.
1: Ik ben Jaap Boesbal uit Marken.
2: Ik ben Loes Scheen en ik kom uit Egmond aan Zee.
3: Thuis in heel Noord-Holland.
4: Het is 12 uur.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuur in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK-wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

woensdag 30 september is het zover. De finale van de Week van het Samenzijn van NH in de vorm van een geweldige pubquiz. En jij kunt erbij zijn. Waar doen we dat? In het Museum of Humanity in Zaandam. En dit is natuurlijk niet zomaar een pubquiz. Deze speel je samen met andere Noord-Hollanders. Jij meldt je aan en wij stellen dan de teams samen met je teamcaptain. En die ken je natuurlijk altijd van radio of televisie. Zo speel je samen en leer je ook nog nieuwe mensen kennen. Meld je nu aan via nhnieuws.nl/samenzijn.

0: Ik ben Joshua uit Heilo.
1: Ik ben Emeline uit Alkmaar.
2: Ik ben Hans-Peter uit Enkhuizen.
3: Hey, ik ben Ellen uit Amsterdam.
4: Mijn naam is Walter Lagerwey en ik woon in Hoofddorp.
5: Ik ben Jip uit Amsterdam-Oost.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 1 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup, het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club en Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagmiddag. Van 2 tot 5.
1: De duizend van Dries.
0: Nummer 78. Nummer 59.
1: Duizend van Driezen at nhradio.nl.
2: Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
3: Wave the days and wave the night.
4: Het elftal van de week.
0: Nummer 10.
5: In het stamcafeetje tussen buiten.
0: Nummer 8. Nummer 3. De duizend van Driezen.
1: De duizend van Driezen.
0: Zaterdag van 2 tot 5.
6: Bij NH.

0: Ik ben Jozef en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Jonathan uit Haarlem.
2: Ik ben Anna en ik kom uit Waarland.
3: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
4: Ik ben Marco Heering, Amsterdam.
5: Ik ben Aria uit Hoofddorp.
6: Thuis in heel Noord-Holland.
7: Het is 2:00.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8:00 s'avonds werd gesloten en daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.